0: is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In de stad Oostende is er een onderzoek ingesteld naar het functioneren van N-VA-schepen Charlotte Verkeijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken en stapten met hun grieven naar de preventiedienst. Het stadsbestuur zegt in lopende zaken te zitten en geen nieuwe beleidsbeslissingen meer te nemen door de toestand. Volgens Belga is het eindrapport vernietigend en is het advies om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Krombe wil voorlopig nog niet reageren. Rusland is van plan om hybride aanvallen uit te voeren op bondgenoten van Oekraïne. Daarvoor waarschuwt de Poolse premier Tusk. Volgens Tusk hebben de Poolse inlichtingendiensten informatie verkregen over zulke plannen. Rusland zou aanvallen uitvoeren, maar daar wel over zeggen dat ze onbedoeld hebben plaatsgevonden. Het gaat dan bijvoorbeeld om drone-inslagen op het grondgebied van een NAVO-land. Door te laten uitschijnen dat het geen geplande aanvallen zijn, wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, volgens Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren moesten Poolse gevechtsvliegtuigen tot 2 keer toe opstijgen na dreigingsmeldingen. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan die vaak in illegale mijnen aan de slag gaan. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisteravond. De Brusselaars deden dat met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert. Al had zijn ploeg wel nog wat vlotter en meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop we eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Het is zwaar bewolkt, kans op een bui, minimaal rond 14 graden de komende uren. Straks krijgen we zon en wolken en het blijft ook meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag begint de dag met mooi weer, zon en wolken en zachte maximaal rond 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking wel toe dan. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 4:00. Een heel goeie nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er vandaag 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds woensdagavond het werk neergelegd, telkens van 10:00 s'avonds tot 8:00 s'ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen, nog tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. In Nigeria zijn 37 mensen omgekomen die werden vastgehouden in een detentiecentrum. Vermoedelijk was er onvoldoende ventilatie waar ze opgesloten zaten en zaten ze erop met te veel. Het ging om mannen die illegaal in een mijn werkten en daarom werden vastgehouden door de civiele bescherming. Er wordt een onderzoekscommissie ingesteld om na te gaan wat er precies is gebeurd. De lokale gouverneur heeft ook 3 dagen van nationale rouw afgekondigd. De regio waar de mannen zijn omgekomen is rijk aan grondstoffen, onder andere goud. Dat trekt duizenden mijnwerkers aan en die werken vaak in illegale mijnen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen gisterenavond. Ze wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een goede start voor Union, dat zag ook trainer David Hubert. Al had zijn ploeg nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de domestic league, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. De komende uren minima rond 14 graden. En straks krijgen we zon en wolken en blijft het meestal droog met maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag krijgen we eerst mooi weer met zon en wolken. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe en dan zijn er maximaal tot 22 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd op vrtnieuws.be. M&M.

0: schepen Charlotte Verkijn. Verschillende ambtenaren zouden niet meer met haar kunnen of willen samenwerken. Het stadsbestuur zit nu in lopende zaken en neemt geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Het eindrapport over de manier van werken van schepen Verkijn zou vernietigend zijn. Het bureau dat het onderzoek voerde zou de stad aanraden om de samenwerking met de schepen te beëindigen of bevoegdheden te herschikken. Burgemeester Krombé van Oostende wil voorlopig nog niet reageren. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie gisteren officieel heeft voorgesteld. De Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt twee zaken in het voorstel belangrijk.
1: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
0: VN-mensenrechten-experts zeggen in een nieuw rapport dat de Verenigde Staten zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden in Iran. Het gaat om twee aanvallen die de VS uitvoerde in het begin van de oorlog in februari. Bij een aanval op een school vielen toen ruim 150 doden, het merendeel kinderen. De tweede aanval trof een sportcentrum en huizen en daarbij vielen 22 doden. Het rapport beschuldigt ook Iran van misdaden tegen de mensheid, tegen zijn eigen bevolking, tijdens anti-regeringsprotesten. De VN-onderzoekers spraken met tientallen mensen binnen en buiten Iran en bestudeerden documenten, satellietbeelden en video's. Van de Amerikaanse en Iraanse regeringen kregen ze geen informatie. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Middenvelder Rob Schoofs was door de vele afwezigen voor het eerst aanvoerder van Union. Hij vond dat zijn ploeg dominant speelde, maar het duurde even voor de overwinning zeker was.
2: Het is altijd gevaarlijk geweest. Ook eerst helft, twee, drie momenten dat ze gehad hebben in de omschakeling. Dus je weet, dan gaat je 0-2 de rust in. Maar je weet, één goal kan alles veranderen. En bij de derde goal was ik wel vrij zeker, maar ik wil toch graag van zekerheid hebben.
0: Het weer dan nog. Het brengt zon en wolken en het blijft meestal droog. Maximum temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Het is 5:00, goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. Oostende zit in een politieke impasse na een onderzoek naar het functioneren van N-VA.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: Sven.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zometeen zijn we er weer met de M&M Ochtendshow.
1: Ja, opstaan en gaan met Sander en Iman.
0: Is dat vader?
1: Ja, ik ben voor de show bezig. Hè. Ik ben gewoon door de nieuwsapps aan het gaan. En 's ochtends doet iedereen dat toch op toilet, hè? Dus vandaar.
0: Ja, tot ze biedt dan, hè, om 6 uur.
1: Oh, ik heb een push.
0: Van het nieuws?
1: Nee, van mezelf. Ja.

0: negatieve onweerszone over het land met
1: dat. Ah, schat, kijk, het is nog een licht. Oh, ja. Amai, dat is volledig grijs.
2: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
2: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
2: Oef, dat is het pak van mijn hart.
1: Ja,
2: oh.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
4: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
3: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkenning.

De luchtverkeersleiders staken voort. Op de luchthaven van Charleroi zijn vanmorgen 42 vluchten geschrapt en 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Het komt nog altijd omdat er overleg over de nachtpremies voor de verkeersleiders mislukt is. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken al sinds gisteravond van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends en zullen dat ook elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn de verschillende klachten binnengekomen, onder meer over haar manier van communiceren. Verschillende ambtenaren zouden hebben aangegeven dat ze niet meer willen samenwerken met de schepen. Het stadsbestuur neemt voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. De preventiedienst die het onderzoek deed, zou de stad Oostende aangeraden hebben

0: hebben om de schepen te ontslaan of haar bevoegdheden te herverdelen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, wil voorlopig niet reageren. In de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om een eerste wedstrijd in de competitiefase. Een goede start dus voor Union, dat zag ook trainer David Hubert, al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren, vindt hij.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen en ons eigen DNA. En het is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is dus ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
0: Onze Belgische volleybalmannen die zullen maandag spelen tegen Tsjechië in de achtste finales op het EK. Tsjechië speelde nog de halve finale op het WK vorig jaar. De Red Dragons die verloren toen in de kwartfinale van Italië, dat later ook wereldkampioen werd. Het wordt wisselend bewolkt met hier en daar nog een bui in het noorden. Na de middag overal droog en tot 21 graden. Morgen ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en dan halen we zo'n 18 graden. M&M.

0: Ja, welke dag is dat hier?
1: De beste dag van de week, vrijdag.
0: Absoluut. Ik zie een weekend. Ik zie Narcotic en Liquido in de playlist klaarstaan. En ik zie ook een slaapscore. Ah nee, dat zie ik nog niet, je slaapscore. Die mag je altijd nu al doorsturen, de app.

0: Wat een topvrijdag nu al. Iedere ochtend rij ik naar het werk. Je hebt op hetzelfde moment zo een groentebedrijf dat ook met de groentebusjes aan het rondrijden is. En allemaal van die gepersonaliseerde nummerplaten. En ik heb dus al achter radijsje gereden, achter appel. Maar vanmorgen was het allerschikste. Truffel.
1: Oh my god.
0: Ja, was cool.
1: Oh, dat vind ik heel schattig.
0: Ja, als de chauffeur van Truffel aan het luisteren is, leuk busje. En?
1: Ik wil ook nummerplaatradijsje.
0: Ja, maar je kan echt op zoek gaan. Het zijn van die groene busjes. Maar ze rijden denk ik vooral heel vroeg 's ochtends. Maar probeer maar.
1: Druifje.
0: Zo
1: leuk.
0: Hey, en sorry, cinnamon roll broodje dat ik van jou heb gekregen. Dankjewel.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ik ben gisteren na het werk nog... ik ben soep gaan drinken in een café, restaurant, taverne in de buurt. Ik ben daar een beetje gaan lezen.
0: Ja?
1: En dat is op 5 minuutjes, of 1 minuut fietsen zelfs, van een keilekker bakkerij hier in Brussel.
0: Effectief keilekker, ja.
1: En het was op weg naar huis, dus ik dacht, ik pak dat mee voor morgenochtend.
0: Oh, you the best.
1: No, you the best. Het was gisteravond, of het was gisteren toen ik de cinnamon buns ging gaan halen, wel ietsje warmer dan vanmorgen op de fiets.
0: Ah ja.
1: Ik heb een topje, en nog een topje daarbovenop.
0: Oei.
1: En een trui. En een jas.
0: Oei.
1: En ik had het kou. Ik vond het echt fris. Het was zo... Ik denk, als je vooral zo in stad moet fietsen, waar dat je weg bent van de wind, dan is het oké.
0: Ja.
1: Maar ik moet zo op een grote baan fietsen en er was veel wind. En vooral die wind deed het hem. Ja. Dat was heel frisjes.
0: Maar, positief nieuws wel, in de krant vanmorgen las ik, volgende week krijgen we een Indian Summer. Het zou terug vlotjes boven de 20 graden zijn.
1: Oh jong.
0: Dus, leuke vooruitzichten, dat sowieso.
1: Oké. Okay.
0: Minder leuk bij mezelf. Mijn slaapscore bedraagt 74 vandaag.
1: Ça va.
0: Nou, niet super, niet top. Hoeveel zou jij erop plakken? Je doet het altijd op gevoel, hè?
1: Ik heb wel goed doorgeslapen. Ik zou zeggen 70.
0: Oh, ook mooi.
1: Ja, maar nu hè.
0: Redacteur Jos van deze show heeft altijd de beste score. Hoeveel heb je?
3: 84.
1: Oh, goed Jos.
3: Ja, goed hè.
1: Ja, goed. Heb je ook al gezien wat dat Jos mee heeft vanmorgen?
0: Druiven.
1: Druiven mee.
0: Druiven. Uit Hoeilaart. Ik weet niet... Ben jij bekend met de geschiedenis van Hoeilaart, die man?
1: Ik weet dat dat heel belangrijk is. Ja, hè, Jos?
3: Ja.
1: Ja.
0: De glazen gemeente werden jullie genoemd, hè, voor alle druivenserres die er altijd stonden.
3: Het glazen dorp.
0: Glazen dorp. En dat zijn echt hele chique druiven en dure.
1: Ah, wel, dus Jos heeft druiven mee. Ik heb cinnamon rolls mee. Wat heb jij mee vanmorgen?
0: Goeie muziek. Dit is New Religion, Bibi Rexha en Faithless. En jouw slaapscore mag je ook nog altijd sturen in de app van M&M. Dank u. Deep in the night. App van VRT Max bedoel ik natuurlijk.
1: Ah ja, ik dacht al.

0: De M&M Ochtendshow.
1: Ik ben vrij in sync met Dieter de Ruiteren. Een sympathieke luisteraar die 73 heeft als slaapscore. Zo net eentje minder dan mezelf. Jurgen de Geest die gaat voor 87. Een heel goede slaapscore. Dat zeg ik niet alleen, maar ook het toestel dat dat meet bij hem. Daar staat goed bij.
2: Amélie die heeft geen slaapscore doorgestuurd, maar wel dat hij vandaag op sportdag vertrekt.
1: Oeh.
2: Heel leuk.
1: En nog vrij doenbaar weer, zeg ik, terwijl ik twijfel.
3: So va.
1: Ging het niet misschien erin? Nee. Topdag, Amélie. Geniet ervan. Geniet ervan. Tibe, wat brengt jouw dag?
4: Ik moet vandaag voor de eerste keer naar stage de ochtend. Allee, de eerste ochtendshift. Dus niet al de tweede.
1: Oké. En waar of zo doe je dan stage?
4: Bij volwassenen met een mentale beperking. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Is een beetje stress, Tibe?
4: Nee, het is al de tweede, maar... ja, het is weer wennen, vroeg opstaan.
2: Ja, daarmee. En hoe heb je geslapen dan?
4: Ça va, maar ik ben altijd bang om over mijn wekker te gaan.
1: Ah ja, tuurlijk.
4: Slapen, zeker de eerste keer. Ja, ja. Als ik weer wak moet de ochtend doen, ben ik altijd bang dat hier... Ik mag mijn wekker ook niet te luid zetten, dat de al rest van het huishouden niet wakker is.
1: Amai, heel herkenbaar.
2: Ja.
1: Maar ik ken het gevoel van de stress. En zo wakker worden, wekker checken, nee, nog niet. En dan denken, ah, oh, heeft wel nog zin dat ik nog ga slapen? Dat soort dingen. Toch?
4: Ik heb zo... Ja, ik heb echt verschillende wekkers gezet. Ik heb ook zo een automatisering gemaakt. Ik maak zo heel veel zelf van Google Home.
1: Oh, goed.
4: Mijn licht aan, geleidelijk aan.
1: Heel leuk. Ja, ja, dat doe ik ook altijd. Ja, top. Hé, hey, maar vooral, wat bedraagt de slaapscore dan? Want...
4: 69.
1: Wow.
4: Dus, dat kan wel een beetje...
1: Nee, dat is positief, man.
2: Dat is
1: keigoed. Ja, je bent echt zo klaar voor de dag en zo klaar voor het weekend dat dan daarop volgt. Ik voel goede stagepunten aan alles.
2: Ja.
1: Nou, dat krijg ik al door van het universum. En ik denk, het enige wat je nog nodig hebt om het echt te knallen vandaag, is gewoon een keer luid en enthousiast aanvullen.
0: Opstaan.
4: En gaan.
1: Dat was hem.
2: Dat was hem. Veel succes, Tibe.
1: Succes en groeten aan iedereen.
4: Dank je wel.
1: Kijk, dit is nu eens een song die mij laat opstaan en gaan. Als jij er ook zo in hebt, stuur maar door. De app van

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
0: Verica Bank.
3: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
4: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
5: Nog even, alles goed.
4: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
6: Come on!
4: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
8: Pearl.
7: Voorwaarden op pearl.be.
9: Nog voor jij kan denken...
10: Ik heb gelijk geen energie.
9: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
11: Oh, mijn rug zit vast.
9: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
12: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
9: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
13: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus

0: Business School bij Mediamarkt. Nu een HP 23.8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immos Koopman!
3: Wienerburger. Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze bakstenen.
4: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerburger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerburger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
7: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon

0: Ja, good morning. We zijn vrijdag vandaag, 18 september. En dit weekend is extreem belangrijk, want Sander, dan is het...
1: Dan is het natuurlijk autoloze zondag.
0: Waar ga ik naartoe dit weekend?
1: Hoppe, koninginverkiezingen stoet in Poperingen.
0: Goed
1: en
0: zo.
1: En je zus kan... Eerste eredame of tweede eredame? Het kan eredame worden.
0: Heel goed.
1: Ja. Ah, goed, ja. Dit weekend
0: zijn de verkiezingen, hè?
1: Ik wil maandag horen of dat gelukt is.
0: Dat is goed.
1: Niet,
0: dat is goed. Ja, dus daar ga ik dit weekend zijn. Het wordt dit weekend zo een beetje hetzelfde weer ook als vandaag. 21 graden, hier en daar zowel wolken en regen. Vooral zowel motregen op zondag, dus dat is wel minder. Want dan is het autoloze zondag, effectief, je zei het al. In 70 gemeenten, waaronder Antwerpen, Brussel, Leuven. Dus je zal veel fietsen zien die dag. Ook op tv trouwens... Want zondag is het WK tijdrijden ook in Montreal. Kun je volgen via de collega's van Sporza en ook op tv. Evenepoel is goed op schema. Okay. Dat is ik vanmorgen.
1: Okay.
0: Maar ook gisteren was er iets te zien op tv dat ik toch even wil meenemen. We hebben hier bij M&M ooit in ons ongeschreven regelboek dat we hierbij hebben geschreven. Ja. Bij mensen thuis doe je de schoenen uit.
1: Ja, ja.
0: In Jade en de Belgen gisteren... kwam Jade ervoor uit dat ze dat eigenlijk echt geen fijn gedrag vindt. Hmm? En daarbovenop vindt ze één type mensen nog erger dan dat.
1: Oké.
2: Er zijn zelfs mensen die het lef hebben, echt waar, hè, om u sloeven te geven. En je weet ook niet wie dat die sloeven voor u allemaal aangaat, hè. Want jij bent misschien vies van dat klein beetje zand tussen mijn zolen, maar ik mag wel naar huis met de zwemmersexeem van onkel Danny.
0: Dus als je Jade uitnodigt om zondag het WK tijdrijden te kijken bij jou thuis, geen sloeven geven.
1: Oké, check, staat genoteerd. Gisteren was Club Koud daar trouwens onvolledig. Wannes die zat vast bij thuis voor opnames, maar hij heeft zich vakkundig laten vervangen hier op M&M door Fatma Taspinar. Zometeen de song die haar en haar dochter laat opstaan en gaan naar deze bare minimum.

Goedemorgen, Sander en Imaan, Fatma Taspinaar hier. Ik probeer op dit moment mijn dochter te vangen, want ze moet dringend haar broek aandoen en we moeten naar de crash. Ik heb daar hulp bij nodig van jullie. Ik wil opstaan en gaan met Warrior van Oscar and the Wolf.

0: Fatma Taskenaar kan opstaan en gaan. En Bert laat weten in de app van VRT Max. Fatma viel al onder de categorie respect. Maar nu officieel onder respect met eieren. Wat een dikke plaat.
1: Smakelijk ook aan het ontbijt.
0: Ja?
1: 6:30. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
2: De luchtverkeersleiders van Skies in Charleroi staken voort. Er zijn vanmorgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen van maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons die wonnen nu laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0 en zijn zo ook groepswinnaar. En het weer, het wordt wisselend bewolkt vandaag, meestal droog tot 21 graden. En het weekend staat voor de deur, morgen is het ook zacht, vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en 18 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 7 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
0: Op de Antwerpse ring richting Beveren gaat het traag tussen de A12 en Lilo.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's.
8: Naar Gamma.
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99.

0: alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Oh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Becky G. Sorry papi, komt een berichtje binnen van Bjorn.
1: Opstaan en gaan.
0: Heb je het al gezien, de foto?
2: Ah nee, ik heb hem nu... Oh!
0: Ja, dus het is een foto van ja, een grote hond die geknuffeld wordt door een persoon. En er staat bij, goedemorgen van deze twee, Toke, de treinbestuurster en Billy. Maar wie zou wie zijn, hè? Dat is de vraag dan, hè. Bjorn, als je dat even kan verduidelijken.
2: Geen een van de twee heeft een uniform aan, dus ik vind dat moeilijk
0: op... Ah wel, ja, ik zie ook nergens een conducteursfluitje. Dus
2: nee,
0: dat is... Ja, bon. Amelie Denaar uit Forst, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hi, je hebt een sportdag vandaag.
3: Ja.
2: Zalig, wat wordt het?
3: Ik ga klimmen en blote voetenpad doen.
0: Oh, wauw.
2: Blote voetenpad?
0: Ja, ken je dat niet?
2: Ik heb dat nooit gedaan.
0: Dat is wel cool. Allee, bedoel, ja, je moet ervoor zijn. Ik zal het zo zeggen. Maar zo'n sport is dat nu wel niet, toch? Een blote voetenpad, of ligt het aan mij, Amelie?
3: Nee, maar het zijn meer soort van challenge.
0: Oeh, ah, is het competitie? Is het om een scorebord voor op het einde van de dag en al?
3: Ik weet het nog niet helemaal.
0: Ja. Maar in mijn tijd was het echt gewoon hockey en oriëntatieloop. Ik vind dan klimmen en blote voetenpad wel.
2: Dat is heel cool, dat is wel nice. En klimmen, is het dan bolderen of is het zo met aan een touw buiten, zo'n klimmuur?
3: Nee, op hoogteparcours.
0: Oh my god, en cool. Hoogtevrees? Heb jij geen hoogtevrees?
3: Nee, ik,
0: okay.
3: Ik vind het heel leuk.
0: Ja, ik ook.
2: Ik ben wel zalig.
0: Amelie, kwestie dat jij de dag goed aan kan. Dat je die sportdag echt kan ownen. Welk lied wil je graag horen?
3: Are You Done van Judith.
0: Topkeuze, perfect. Komt eraan als je even bewijst dat je goed wakker bent door aan te vullen.
1: Opstaan. En gaan.
4: Met Sander en Imaan.

0: van Alex Warren. Hij is 26 jaar geleden geboren, dus hij is jarig vandaag.
1: Nog?
2: Hip hip hoera.
3: Is dat een 2000 kid?
0: Dat is een 2000 kid. Dat is makkelijk om te rekenen, hè? Ja. Maar ook luisteraar Eden uit Beveren zou jarig zijn vandaag.
3: Ja, geen 2000 kid, maar wacht eens snel even rekenen.
1: Een 2015 kid, hè?
0: Oh.
3: Wat?
0: Dat vind ik heftig.
3: Ah ja, oké. Ik dacht, oh my, wat een rekenfout.
0: Nee, 2015.
3: Ja, hij wordt 11 jaar. Maar we gaan eens luisteren of hij wakker is.
0: Oh my, dat vind ik heftig. Sorry.
3: Niet zo reageren als hij zometeen aan de telefoon hangt.
0: Nee.
3: Chill zijn, hè. Super chill zijn.
0: Ik ga er nu even uit. Okay. Amai, wow.
3: Maar echt chill zijn.
0: Ik dacht dat 2015, 16 jaar geleden was.
3: Beloof mij nu dat je cool gaat reageren.
0: Ik ga cool reageren.
3: Ja, oké.
0: Okay. Ja.
3: Is die wakker? Neemt hij juist op? Hoera! Dag Eden!
4: Hallo.
3: Goedemorgen. Jij wordt vandaag 11 jaar. In welk... Amai, 11 jaar. In welk jaar ben je dan geboren?
4: 2016.
0: Cool. Ja.
3: Amai, en hoe ga je het vieren vandaag, de verjaardag? Eden?
4: Gewoon.
3: Niet te veel speciaal.
0: Nee.
3: Niet te veel de aandacht erop vestigen. Gewoon chill, chillax. I get it.
0: Ja.
3: Tuurlijk.
0: We gaan jou ook nog een cadeautje opsturen voor jouw 11e verjaardag. Dat is een kakalender. Een kalender dat je op het toilet kan hangen, zodat je iedereen's verjaardag daarop kan invullen. Is dat goed, Eden?
4: Oké.
0: Alsjeblieft.
3: Veel plezier vandaag, hè, op je verjaardag. Maak er een mooie dag van.
4: Dank u.
3: Als het u...
5: Binnenkort jarig? Stuur dan jouw verjaardag via de VRT Max-app. En win zo onze kakalender. Echt een scheidcadeau.

0: Michael stuurt in de app van M&M dat je er weer stralend uitziet vandaag, man.
1: Thanks.
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ik ben er nog bezig met mijn mascara aan het aandoen. Als je meekijkt in de app van VRT Max, dit uur ongeveer, ben ik zo altijd gewoon nog mijn make-up aan het doen. Ja. Ik vind dat tof.
0: Iluna, ook wel grappig, die stuurt nog... ik hoor hier daarjuist Amelie, die onderweg is naar een sportdag. Ik moet vandaag werken ook op een sportdag. Het is sportdagdag.
1: Ah, leuk. Ah ja, september is wel vaak sportdagdag.
0: Ja, hè?
1: En ook zo, ook zo de periode in LO dat je zo je looptesten moet doen.
0: Oh.
1: Dat is nu, hè?
0: Sorry, en de periode in LO dat je je maten moet doorgeven voor je LO-outfit en dat je dat toch altijd een beetje verkeerd inschat en dat je dan de eerste maand zo toch met een iets te kleine tenue rondloopt en dat iedereen dan zegt, had je beter geen grotere maat genomen? En dan, ja...
1: Moest jij elk jaar je maten doorgeven?
0: Ja, in het middelbaar, dan zit je toch te groeien dat geen naam heeft.
1: In het middelbaar hebben mijn ouders in het eerste middelbaar een heel grote t-shirt gekocht, zodat ik dat in het zesde middelbaar nog kon gebruiken.
0: Ik zal een keer een verhaal vertellen.
1: Vertel een keer een verhaal.
0: Dus ik zat eigenlijk op een school die vroeger een meisjesschool was.
1: Oké. Okay.
0: Maar dan ben ik daar gekomen, ik was een van de weinige jongens daar op school.
1: Dus jij was heel populair.
0: Sowieso. Maar daar gaat het nu niet om.
1: Oké. Okay.
0: Dus ik had een prachtige sportoutfit, maar ik was die dan... Ja, op een dag zat die nog in de was, je kent het wel.
1: Ja.
0: Je hebt sportles, dus... Maar mijn zus was vroeger ook naar die school gegaan.
1: Ja.
0: Dus die had dezelfde sportoutfit nog liggen. Dus ik dacht, top, ik wist dat... Dat dan ergens in een kast hing. Dus ik dacht, ik ga die reserve sportoutfit van mijn zus meenemen om te gaan sporten vandaag. Bam, ik doe dat aan. Ik ga sporten. Er wordt nogal fel naar mij gekeken. Wat bleek, op de achterkant van mijn tenue stond nog de slogan van de meisjesschool van vroeger. Zijnde, Blue girls do it better. En dus... de hele sportdag lang heb ik dan daar mee rondgelopen. En sindsdien draag ik nooit meer kleren van mijn zus. Voilà.
1: Ah, sindsdien?
0: Ja, dat is eigenlijk niet waar, want...
1: Maar Sander, jij mocht kleren van je zus aandoen. Hè?
0: Hey, sorry.
1: Jij weet dat ik de laatste persoon ben om daar iets raar over te zeggen.
0: Ik doe het best nog vaak. Ik weet vroeger, als ik zo iets moest gaan halen... Sorry. Dus even, ja, real talk. Dus als ik iets moest gaan halen uit de garage en ik moest de tuin oversteken, zo, of een bus water of whatever,
1: ja.
0: En mijn schoenen stonden niet aan de deur,
1: maar
0: wel de hakken van mijn zus, dan ging ik vaak eens... wat water halen, want dat was nu eenmaal praktisch en snel te vinden.
1: Maar ja, dat is toch altijd, als je snel iets moet gaan halen buiten en je staat op je kousen, dan pakt het toch gewoon het eerste schoeisel dat je tegenkomt?
0: Ja. Ja. Ja. No shit. Ja. Allee, we gaan met onze hakken richting Tiësto en Tate McRae. En

Tiësto en Tate McRae. Then 35. Of 10 uur 35. Voor de Vlamingen en de West-Vlamingen onder ons. Ik ga me hier wel vragen bij stellen als ik dit lied binnen een maand ongeveer hoor terwijl ik bezig ben.

0: als ik nergens een klok in mijn buurt heb, nergens een aanduiding.
1: Maar hoe hard ben je daar nu eigenlijk al mee bezig?
0: Niet zo hard, tot zo songs als deze voorbij komen. Ah, ja. 1035, omdat ik dan denk, als ik dat ga horen, dan ga ik wel even denken, oh, zouden ze dat nu hebben ingepland op exact het moment dat het 1035 is, want dat vind ik zelf heel grappig als dat gebeurt. Maar...
1: Mm-hmm. Of net niet.
0: Ja, wel. Ja, ja. Of je plant het in om middernacht en dan maak je hem helemaal wild. Zo, ja.
1: Of op een moment waarop dat jij denkt dat het 22:00 is,
0: ja,
1: dan erin steken,
0: ah,
1: dat jij denkt dat het bevestiging is.
0: Zie.
1: Maar dat is het niet.
0: Zie. Exact dat. Nee, ik ben wel een beetje aan het voorbereiden op vlak van... Ik probeer wel altijd te kijken, als ik wakker word vanzelf, hoe laat het is. En dan probeer ik een beetje een consensus daarin.
1: Ja, maar ja, weet je nog wat er in dat eerste weekend van Sander tegen de tijd zit?
0: Ja, wintertijd.
1: Winteruur. Het zal moeilijk zijn dan, hè?
0: Ja.
1: Om op je eigen biologische klok te vertrouwen.
0: Het wordt interessant vanaf 23 oktober, jongens. Oef.
2: Dit komt er na 7 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
0: Hier ook interessant, nieuwe muziek. Vrijdag komt er altijd veel nieuw uit. Nieuwe muziek van Miley. Tot voor kort Cyrus. Teddy Swims.
1: Mm-hmm.
0: Rosé.
1: Rosé, ja. Zeker. Ja. Zeker.
0: En vrijdag is ook altijd een nieuwe podcastaflevering dag hier. Later vanmorgen hoor je nog aan wie we 22 minuten lang stomme vragen hebben gesteld. En wie op die manier heeft prijsgegeven dat hij al een urne heeft gekocht voor zichzelf.
1: Ja.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
6: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
5: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
7: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
10: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
9: Ja.
10: Wauw.
9: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
10: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
9: En daarom sturen we updates over je verbruik.
10: Om de 6 seconden?
9: Nee, 1 keer per maand.
10: Ah.
9: Meer info op luminus.be.
11: Jengelberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronden, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
12: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
13: Wienerberger.
12: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
14: Dag manneke.
15: Hey.
14: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
15: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
14: Oké, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
15: Ook landbouwer.
14: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
15: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
14: Ja, slim.
16: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
0: Goedemorgen, het is 7 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
17: Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. Verschillende ambtenaren zouden hebben aangegeven dat ze niet meer met de schepen van Oostende wilden samenwerken. De preventiedienst die het onderzoek deed, zou de stad Oostende aangeraden hebben om haar te ontslaan of haar bevoegdheden te herverdelen. De burgemeester van Oostende, John Crobé, die reageert voorlopig niet. Het stadsbestuur van Oostende neemt door de problemen voorlopig geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Er komen veel reacties op het sociale mediaplan van Europa, de Kids Act. Europa wil kinderen en jongeren online beter beschermen. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer aanmaken op socials. En vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan wel onder toezicht van hun ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen volledig verbod komt voor jongeren en dat sociale mediabedrijven ook moeten aantonen dat hun platformen veilig zijn. Maar vindt ook wel dat ouders hulp moeten krijgen.
18: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
17: In de Europa League voetbal heeft

0: Mio gisteravond overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Speler Rob Schoofs was voor het eerst aanvoerder van Union en hij vond dat zijn ploeg dominant speelde.
1: Druk naar voren gezet, veel kansen gecreëerd en zo moeten we spelen, denk ik. In de competitie hebben we dat al heel goed gedaan en als we dat nu zo Europees kunnen verder trekken, spelen om te winnen en dan gaan we nog mooie momenten beleven in Europa, ook met iedereen, want we hebben een grote kern en iedereen heeft zijn waarde.
0: Op het EK voetbal speelden de Belgische mannen maandag hun achtste finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. Finland verloor gisteravond tegen Estland en dus eindigen we als groepswinnaar. Speler Ferre Reggers is tevreden.
2: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
0: Het wordt een wisselend bewolkte start met hier en daar nog een bui. In het noorden vooral, maar na de middag overal wel droger en 21 graden. Morgen is het ook zacht, vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag eerst wat regen, daarna opklaringen en dan halen we 18 graden.
3: Op de buitenring rond Brussel verlies je 35 minuten tussen Strombeek en Jette door een ongeval, dus maak daar alsjeblieft een reddingstrook.
4: M&M.
5: De M&M Ochtendshow.
4: Opstaan en gaan. Met Sander en Imaan.
3: En goedemorgen aan luisteraar Karen. Ik zie dat ze wakker is in de app van VRT Max. Ook luisteraar Nele heeft gestuurd daar. Vandaag is haar eerste dag van haar verlof. Heel veel plezier ermee, Nele. Toby uit Wevelgem stuurt ook een belangrijke boodschap. Goedemorgen, het is vrijdag. Huppe. Goedemorgen, Toby.
4: Maar geen goedemorgen aan...
6: Mensen die alleen kleren voor hun huisdieren.

0: met die violen.
1: Goed, hè? Ja, die gaat heel goed op TikTok. En terecht, hè.
0: Maar ja, jong. Damn. Zou er een fan James Bond zijn? Dat vraag ik mij nu af. Ja, maar hij is gekozen, hè? Hij is gekozen, hè, de nieuwe James Bond.
1: Ja,
0: Turner, haar vent, stond op de shortlist, maar ik weet dus niet of hij het gehaald heeft. Nog niemand weet het eigenlijk. Maar...
1: Ah ja, dus ze hebben gewoon bekendgemaakt.
0: We hebben gekozen,
1: ja, maar we gaan nog niet zeggen wie.
0: Ja, zo wat wit er ook bij het Vaticaan als de paus gekozen wordt, daar zitten we nu, maar we weten dus nog niet wie. Maar, ja,
1: bon. Ah, hoe cool zou het zijn? Moesten ze het echt geheim houden totdat de film in de zalen komt?
0: Lukt dat nog, Anno?
1: En dat er zo'n scène is dat hij zo vanuit de rug filmen? En dat hij zich dan omdraait en dat je dan pas te weten komt wie James Bond is. Dat zou toch cool zijn?
0: En dat hij dan meteen ook zegt... The name is Bond.
1: James Bond.
0: Bon.
1: Dat zou heel cool zijn. Slot, dat is voor later. Vandaag zijn we vrijdag 18 september. Goedemorgen. Er staan een paar dingen op de planning dit weekend. Autoloze zondag bijvoorbeeld in 70 gemeentes. Maar niet enkel daar ga je veel fietsen spotten, ook op tv dit weekend. Want het WK tijdrijden start ook zondag in Montreal met Remco Evenepoel. Die er helemaal klaar voor is, zag ik vanmorgen in de krant. Maar vergeet ook niet, dit weekend hoppenfeesten in Poperingen. Hè?
0: Just.
1: Heel belangrijk. Het wordt een goed weekend.
0: Okay.
1: Met 20 graden, wolken, hier en daar een beetje motregen. Maar daar gaan we ons niet op focussen.
0: Nee.
1: We gaan ons focussen op iets anders.
0: Belangrijker, denk ik.
2: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die al eens kleren voor hun huisdier hebben gekocht.
1: Oh.
3: De M&M Ochtendshow.
1: Heb jij dat nog nooit gedaan?
0: Nee, oprecht niet. Ik heb ooit eens een leiband gekocht voor onze kat. En die had het daar zo moeilijk mee dat er iets rond haar lijf zat. Dat ik dacht, nee, ik doe nooit nog iets aan.
1: Ja, met katten is dat wel moeilijker.
0: Ja. Maar ik las wel een heel interessant artikel dus vanmorgen. De hond wordt nu ook bekeken als consument. Dus de kledingketen CKS die gaat nu een matching outfit verkopen voor jezelf en je hond. Rituals heeft ook een nieuw tabbladje op hun site. Dus naast home, beauty en body staat er nu ook dog. Want die hebben hondenshampoo op de markt gebracht en andere schoonheidsproducten voor je hond. Ja, de hond is echt zo deel van het gezin en soms zelfs belangrijker dan de relatie waarin je zit. Dus begrijpelijk dat er meer op wordt ingezet. Ik las dat ze ooit een onderzoek hebben gedaan bij 22.000 mensen in 30 landen. En wat bleek? Westerse jongeren zien in hun toekomst eerder een hond dan een partner. Om maar te zeggen hoe belangrijk een hond is.
1: Ja.
0: En bij uitbreiding eigenlijk alle dieren. Dus vandaar, heb jij ooit al eens een outfit voor je huisdieren gekocht? Ja of nee? En ja, als je dit hoort, mag je zeker ook op zoek gaan naar die ene grappige foto daarvan.
1: Ja!
0: En mag je die sturen in de app van VRT Max, want foto's kan je daar ook sturen.
1: Ik vind dat keischattig.
0: Voor ene keer mag het. Maar besef wel dat je dan geen goeiemorgen krijgt.

0: schijfje uit 2010. Lang geleden dat ik die nog eens heb gehoord. Mike Posner en Cooler Than Me.
1: Een goeiemorgen aan iedereen, behalve...
0: Mensen die al eens kleren hebben gekocht voor hun huisdier. En de app van VRT Max is een feest. Amai.
2: Oh, ik vind het zo jammer op momenten als deze dat wij radio maken en geen tv. Want ik ben echt aan het sterven van schattigheid.
0: Heel veel outfits die worden gedeeld van... hier, wat is het nu? Annemie die nog een foto van een hoedje op de hond.
2: Sorry, Sander, hoe kunnen hier nu tegen zijn? Dat is het schattigste ever.
0: Ja, vinden die dieren dat zelf leuk? Vraag ik me altijd.
2: Ik denk dat... Bij katten weet ik dat ze ook echt zo goed dat die voelen en hun omgeving waarnemen. Dus ik snap, bij katten gaat het niet zo makkelijk. En vinden dat niet zo tof, maar... Al die hondjes.
0: Ja, waar is Wally pakje bij Thomas zijn hond?
2: Eline die stuurt door zo van die wollen sokjes en een mutsje. Fien die stuurt geen goeiemorgen voor mij. Ik heb een verkleed pakje van Chucky ooit aan mijn hond gegeven. En Thomas uit Heist op den Berg die stuurt een heel schattig.
0: Het is echt goed.
2: Zo'n kerstoutfit.
0: Dat is puur goud allemaal.
2: Ik hou ervan.
0: Ja, veel geen goeiemorgens dus die we eigenlijk uitdelen ook. Laura, geen goeiemorgen.
3: Nee, inderdaad, geen goeiemorgen naar mij toe.
0: Wat had jij al gekocht dan?
3: Oh, veel. Veel. Hij heeft een bedje tegen de zon, hij heeft een kerstoutfit voor de nieuwjaarsdingetjes. Hij heeft schoentjes, hij heeft regenjas voor als het hard regent.
0: Maar heeft hij een eigen klerenkast dan? Want zo klinkt het wel.
3: Ik ga verhuizen en ik heb zo de indruk dat ik toch wel iets ga moeten voorzien. Want nu stuk ik allemaal in een bak. Maar ik denk toch dat ik mijn eigen paar schuifjes vrij maak.
2: Maar er is zoveel. Sorry, ik ga echt dood. Shari uit Waregem stuurt nu ook, Laura. Onesie-pak. Van een dino.
0: Een soort uitsparing voor de staart. En dan wel de dino-staart die daarboven dan uitkomt. Dat is grappig eigenlijk.
2: Ja, dat is heel schattig. Heb je dat al, zo'n een dino-onesie voor je hondje?
3: Ik heb nee. Nee, dan net niet.
2: Hoe heet je hond eigenlijk?
3: Luca, een golden retriever.
2: Heel schattig.
0: Ja, je ziet het al voor je.
2: Ja, maar dus naast kleren zijn er ook mensen die nog steeds outfits kopen, maar dan meer praktisch. Ja. Kelly, bij jou is het ook zo, dus geen goeiemorgen, want jij hebt een soort van handdoek-outfit voor je hond gekocht.
4: Ja, dat klopt.
2: En leg eens uit, wat is het dan precies?
4: Als het gewassen wordt, dan moet ik dat aandoen, zodat het huis niet nat wordt. Want een haardroger is er bang van.
2: Oh.
4: Dus daarmee...
0: Oké, dit is wel heel cute. En dat snap
2: wel lief,
0: dan,
2: hè? Ja, het is een soort van onesie waar je hond in steekt van handdoekstof.
0: Mm.
2: En daardoor wordt hij inderdaad... loopt hij niet kletsnat rond. Sorry,
0: zeg maar.
2: Ik ben constant afgeleid door de foto's van RT Max.
0: Ja, ik snap het.
2: Rudy uit Antwerpen heeft een foto van zijn klein hondje doorgestuurd aan de zee. Chris die stuurt ook nog een foto uit Ravels. Heel schattig zijn hond. Ik denk dat hij een Harry Potter outfit aan heeft. Oh. Ja, zo'n sjaaltje van Harry Potter. Helemaal zelf. Daarnaast ook met een Harry Potter outfit aan. Het is zo cute. En ik zie ook een tackle met een hotdog outfit. Hoe fantastisch is dat.
0: Het leven is toch mooi, hè?
2: Het leven is toch mooi, hè?
0: En het is vrijdag, het weekend komt eraan en hondjes die verkleed zijn in onze app van VRT Max. Oh.

0: Maar ik krijg wel straks de kans om mijn hart te breken. Dat is voor na dit.
1: Zo.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Vanavond een currieke?
5: Ja. Het is Campy, want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké.
5: In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Speel straks om 7:30 de M&M Hitquiz.

0: Maar nu, hè. Gaan jullie mijn gevoelens kwetsen of niet?
1: Of.
2: M&M. Rate the song.
0: Ja, ik durf hier bij M&M al een keer smeken om een song in de playlist te krijgen. En dat is dan meestal zo mijn hyperfixatie van het moment. En zo ben ik ook gaan aankloppen voor het nummer Stop the Wedding van Ash. Dat is een song dat ik op TikTok heb leren kennen. En s'avonds zo al een keer in mijn vibes playlist passeert. Als ik aan het koken ben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar does it pass the vibe check voor jou? Of zeg je... Pff, hoeft niet voor mij. Je mag je mening erover laten weten in de app van VRT Max. Maar niet te gemeen zijn als je het niet leuk vindt.

0: zoiets mega dramatisch verwacht. Maar... met de titel Stop the Wedding. Maar dit is echt leuk gewoon.
1: Leuk, hè? Ja. Read the song. Ik denk dat mensen ook zo'n beetje mijn gevoelens proberen te sparen.
0: Ik het ook, ja.
1: Ik zie Jochie wel met een 3 op 10. Oh, nee, no, yet, hell, nee. Maar toch een 3 omdat jij het leuk vindt, stuurt hij. Davy stuurt ook, oh, Iman, je had beter je geld op een ander nummer ingezet. Ik vind het een beetje eentonig. En Bert stuurt, it doesn't tickle my tingle. I'm so sorry. Dat is oké, want Nele stuurt een 10. Love Ash stuurt hij erbij. Sophie stuurt 9 op 10. Vibes van The Last Dinner Party. Dat snap ik wel. Wendy stuurt, ja, toch een 8 op 10 voor mij. Huh? Voor Geert ook een 8. Bart stuurt geslaagd. Sander stuurt een 7. Dus als ik al die punten optel in de app van 14 Max, dan kom ik aan een 7,5 op 10. En dat wil zeggen dat je Stop the Wedding van Ash straks na 12 uur opnieuw hoort bij Anko om jouw mening en punten op 10 te geven in de app van 14 Max.
0: Dus ja.
1: Maar nee, allee, snap je?
0: We blijven braaf, ja, ja. Is goed. Zelfs al is het niet bij jou, maar bij Anke.
1: Het is echt een leuk liedje.
0: Oké.
1: Je moet het misschien een beetje laten groeien als het niet voor jou is.
0: Allee, straks gaat Anke de punten tellen en Aaron...
2: Ik

0: Aaron en Zoe Levi. Tranen van goud. 7:55. Jannik, je hebt de hoofdpunten.
1: Ja, er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over de schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. 400.000 leerlingen gaan vandaag te voet of met de fiets naar school en niet met de auto, want dat is weer strapdag. En in de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen en van en bij Tsjechische Viktoria Pilsen. Het werd 0-3 en het ging daar om de eerste wedstrijd in de competitiefase. Het wordt een wisselend bewolkte dag vandaag, meestal droog en 21 graden. Straks begint het weekend. Morgen is het vooral zacht, vaak bewolkt weer, ook vooral aan zee met wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws straks om 8 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
2: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
3: Op de buitenring rond Brussel verlies je 50 minuten tussen Grimbergen en Jette door een ongeval op de linker- en middenrijstrook. Dus maak er alsjeblieft ook een reddingstrook en hou rekening met 10 minuten kijkfile op de binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette. Op de E34 beter richting Knokke is in de weg beter in Kemzeke afgesloten door een ongeval. Van Antwerpen naar Brugge rij je om via de E17 naar Gent.
0: Check, check, check, check, check. Binnen 5 minuten kan je winnen om je vrijdag extra goed te maken. En het aansluitend weekend ook natuurlijk. De M&M Hitquiz zometeen met 50 euro concertengoed dat van jou kan worden als je 3 vragen juist beantwoordt. En je weet hoe het hier gaat. Je kiest altijd zelf een thema waar je 3 vragen uit krijgt. Dus eigenlijk al een beetje een headstart. Luister goed, want dit zijn je thema-opties voor deze vrijdagochtend.
3: Thuispersonages. Zwart zit in het antwoord. Mamies.
4: Welk thema kies jij? Stuur het nu via VRT Max en speel zometeen
5: de M&M Hitquiz.
6: Waarmee dat ik mijn kinderen het allergrootste plezier doe als ze van school terugkomen, dat is met vers gemaakte soep. Maar de soep moet dus echt gemixt zijn totdat ze helemaal glad is, hè? Maar echt glad, hè? Minstens even glad gelijk onze baksteen.
7: Graag gladde bakstenen of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
7: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
9: Voor als je mening telt.
10: Zal wel zijn.
9: Voor als de planeet ook telt.
10: Allokus, pro-planeet hier.
9: En voor als elke cent telt.
10: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. 2 euro. In de pocket. Slim, hè?
9: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Bij Vericabank zit je 3 keer goed.
9: Voor jezelf, je streek en de planeet.
8: Vericabank.
9: Klaar voor nog eens 100 jaar.
11: Excellent! Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot 150 euro.
12: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
13: En ik nog een boterhammetje.
12: Of een nieuwe gaming-laptop?
13: Ja, alle kom, we zijn weg.
12: Ah, nu heb ik u, hè.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
5: M&M.
14: Goedemorgen, vrijdag. Let's go!

0: Sophie Ellis Baxter met Murder on the Dance Floor. A murder on the dance floor.
1: Murder?
0: On the dance floor. Yes.
1: Yes.
0: Imagine.
1: A murder?
0: On the dance floor.
1: I'm not on the dance floor.
0: Sorry, straks nieuwe muziek van Teddy Swims en Miley zonder achternaam Cyrus tegenwoordig. Maar eerst...
2: De M&M Hit Quiz.
0: En die spelen we met Hanne Simons, 33 jaar, uit Leuven.
3: Goedemorgen, Hanne.
4: Hallo.
3: Hallo, jij bent leerkracht. We hebben het vanmorgen toevallig al gehad over sportdag. Bij heel veel mensen is dat vandaag. Wanneer is die bij jullie?
4: Die is altijd
3: pas
4: in mei.
3: Ah, zo later op het jaar.
0: Maar meer kans op goed weer, dus ik snap het ergens
4: ja,
0: wel.
4: Ja, absoluut.
3: Ja, absoluut.
4: Dat is ook de reden.
3: Ah, ja. Ja. Als het geen sportdag is, wat staat er vandaag dan wel op de planning bij jullie?
4: Ja, ik werk vandaag niet.
3: Oh.
4: Dus ik ga gewoon thuis voor school werken, administratie bijwerken. Zij gaan vandaag extra de Vlaamse toets eigenlijk afnemen.
3: Oh, spannend. Oké, maar jij moet ook een toets afnemen vandaag.
4: Ja, een nog belangrijkere toets.
0: Exact, goed dat je het zegt. Ja, er staat €50 concertengoed op de planning en je weet het. Je drie vragen, die ja, de toets eigenlijk inhouden, die komen uit het door jou gekozen thema thuispersonages. Je bent thuiskijker?
4: Ja. Nee, kijk naar familie.
0: Dat is toch een mop, hè? Gewoon om in te schatten of we de vragen allemaal moeten herdenken of niet.
4: Nee.
0: Oké, komt goed.
4: Ja.
0: Heb je een favoriet personage? Misschien al even checken?
4: Judith.
3: Oké, interessant. Ja, interessant.
0: Snap ik. Goed, drie vragen over thuispersonages. En de eerste vraag heeft iets te maken met dit lied. Dus goed luisteren.
5: De M&M.

0: banden. Ja. We spelen de M&M Hitquiz vanmorgen met Hanne Simons uit Leuven. En het vragenthema is thuispersonages.
1: De M&M Hitquiz.
0: Hanne, je bent er klaar voor?
2: Ja.
0: En je had goed geluisterd ook nu net?
2: Ja.
0: Ja, super. Ja, dan gaat die eerste vraag geen probleem zijn, denk ik. Want je hoorde Material Lover van Sienna Spyro. Maar niet in zijn volledigheid. Welk woord werd vervangen door thuis? En ook door een thuispersonage? Vertel. Welk thuispersonage... Wacht. Welk thuispersonage werd vervangen? Dus dat is de vraag.
2: Sunny.
3: Sunny. Heel goed.
0: Sunny. Who likes it dirty?
3: Oh.
0: Ja, die heeft alles in de vuilniswagen van Poeperkes Warm gedaan.
3: Oké.
0: He likes it dirty.
3: Oké, stop.
0: Tweede vraag. Ik ga je een lied laten horen van een artiest die de naam deelt met een bekend thuispersonage. En de vraag is, wie horen we hier?

0: Die heb je.
1: Ja. Ja, Judith natuurlijk.
2: Natuurlijk. Jouw favoriete thuispersonage.
1: Absoluut.
0: Dat brengt ons bij de laatste en de beslissende vraag ook wel. Simonneke, die noemt Frank al een keer...
1: Baby.
0: Baby, correct. Maar welke zangeres die haar voornaam deelt met een thuispersonage, hoor je hier?
1: Britney.
2: Ons Britney, zeker wel.
3: Is Britney.
0: Voilà, ze, 50 euro concerten goed, heel vlot gegaan.
3: Ja.
0: Ah, wat ga je het uitgeven?
1: Hopelijk aan de thuisdag. Maar Anne...
0: Sorry. Hanne, de thuisdag bestaat al even niet meer.
1: En, sorry,
0: ik probeer dat ook te manifesten, maar ik heb het gevoel dat het echt dead and buried is. Dus,
2: maar ze zijn wel met de thuisreis.
1: Met die attitude gaat hij niet terugkomen.
0: Oh, ah, de thuisreis. De thuisreis. Ja,
1: maar dan ga ik nog een paar keer concerten goed moeten winnen.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, de reis is aan de duurdere kant. Ja, trouwens, nog voorspellingsken over de komende periode in thuis. Wat gaat daar gebeuren volgens jou? Wie, wat?
1: Ik moet eerlijk zeggen, ik heb deze week nog niet gekeken, omdat ik vrijdag altijd een marathon doe.
0: Ah ja. En hoort de thuispodcast Welkom Thuis ook bij die marathon?
1: Wat denk je zelf, Sander?
0: Ja?
1: Uiteraard.
2: Ah, oef.
0: Fijn om te horen. Hanne, goed gedaan en geniet van de vrijdag en de marathon.
4: Luister volgende week, kies een thema en speel zelf ook de M&M Hit.

0: Dat wil zeggen binnen een uur ons wekelijkse accentenspel.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen een nieuwe podcastaflevering van 22 minuten stomme vragen. Straks hoor je wie. Maar vrijdagen willen ook zeggen veel nieuwe muziek.
2: De nieuwste muziek ontdek je hier op M&M.
0: Vandaag veel nieuwe muziek uit het kamp van Miley zonder de Cyrus sinds een paar weken. Ze is een nieuwe era ingegaan, dat konden we al horen op haar single Bass Persuade. Huh? Dat is ook de titel van haar album dat ze vandaag heeft gereleased met onder andere deze op. Huh?

0: met trouwen bezig.
1: Ja, Let's Get Married heet deze dus. En het is al wat meer in de vroegere era van Miley Cyrus. Ik vind het wel een vibe. Huh? Wat ook cool is, is dat GTA 6 ook een album heeft uitgebracht vandaag. Oh. Om uit te kijken naar de release van de game in november hebben een paar artiesten songs gemaakt, speciaal voor de game en dus op een album gegoten. En een van die artiesten is Morgan Wallen. Huh?

Dit is om zo met zonsondergang te cruisen langs het strand, denk ik, in de game. Heel een dikke vibe. Maar Teddy Swims heeft ook nieuwe muziek uit vandaag. Die is iets dramatischer, maar wel prachtig.

0: Deze gaat rechtstreeks in mijn playlist, denk ik. Het gaat regenen dit weekend. Dat is ideaal om met deze dramatisch uit het raam te kijken.
1: Met zo de regendruppels voor
0: exact,
1: je.
0: Ja, ja, ja. Exact, alsof je in een videoclip zit. Ik vind hem echt goed. Maar dan...
1: Oh.
0: Waar ik vooral benieuwd naar was vandaag, dat was de nieuwe van Rosé. Ja, die ken je van de giga-hit Appetit met Bruno Mars. Dat is kei moeilijk om daarover te gaan. Ze had kort na Appetit een album uitgebracht in 2024, maar dat is een beetje ja, ondergesneeuwd onder haar eigen succes. Nu is er al wat tijd gepasseerd en is er een nieuwe single. Het heet New Trick en ik vind het zo very... 2010 film. Very Olivia Rodrigo meets Avril Lavigne.
1: Oh.
0: Maar maak het meer poppy.
1: Oh, oh.
0: Ja, dus dat is mijn omschrijving, maar maak er vooral je eigen ding van. Dit is dus de nieuwste van Rosé. New Trick.

0: Was iedereen in de app van M&M ook aangeeft, je omschrijving was perfect.
1: De app van VRT Max bedoel je?
0: Ja, dat bedoel ik. Ook daar is je omschrijving weer perfect. Ja, Thibaut stuurt het en Silke die stuurt ook echt zo Disney Channel film vibes.
1: Ja, maar op de goede manier.
0: Ja, ja, ja, sowieso.
1: Ik vind het echt een vibe. Ik dacht, oh, is dat zo wat heftig voor 's ochtends? Maar ik moet zeggen, het geeft meer energie dan dat het echt energie zuigt.
0: Ja, ja.
1: Dat is mijn mening.
0: Ja, nee, maar je hebt een punt.
1: Dank u.
0: We zullen nog wat energie geven hè, straks, want...
2: Dit komt er na 8 uur nog aan.
3: Bij Sander en Imaan.
0: Ja, onze nieuwe gasten natuurlijk. Hè. Onze nieuwe podcastgasten. Iedere vrijdag een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. Vandaag ook natuurlijk op VRT Max.
1: Sander.
0: Straks het antwoord op de vraag... aan wie hebben wij 22 minuten lang stomme vragen gesteld? Maar straks ook een antwoord op deze vraag.
4: Zijn je Limburger of niet?
0: Ja. We hebben een nieuw spel dat we op vrijdag spelen, waarbij we accenten proberen te ontmaskeren, misschien ook. Wordt er een accent nagedaan of is het het echte accent van de luisteraar? Vandaag dus een editie waar ik enorm naar uitkijk. Binnen minder dan een uur spelen we Is het een echte Limburger of niet?
1: Nee.
0: Hoe chic is met Tava? Dus ook dat soort dingen.
1: Hanig.
0: Ja.
5: Vanavond op VRT1.
6: Waarom laat je hem de leiding nemen?
7: Ik heb nog altijd de leiding. De leiding zegt stop ermee. Stop met dat gezeven. En geen solo acties ook. Stop.
5: Op VRT1 zie je Het Tweede Gelaat, de thriller van Jan Verheijen. Op VRT Canvas wordt er nog meer misdaad opgelost in Cooper en Fry. En op VRT Max in Home Sweet Home ontdek je het leven van Vlamingen in Amerika. Alvast veel kijkplezier.
0: Ah, merci.
8: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
9: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
8: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed, hè?
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Zie het.
13: Grazer!
12: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
3: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aert.
14: Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. Verschillende ambtenaren zouden hebben aangegeven bij de preventiedienst dat ze niet meer met haar willen samenwerken. De preventiedienst zou de stad Oostende ook hebben aangeraden om de schepen te ontslaan of haar bevoegdheden te herverdelen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert voorlopig niet. Het stadsbestuur van Oostende neemt door de problemen voorlopig ook geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. Het is weer vandaag strapdag. Duizenden Vlaamse leerlingen komen dan zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school en dus niet met de auto. Zo willen ze iets doen voor het klimaat en de files, maar het is ook wel belangrijk om zo meer te bewegen. Dat zegt juf Eva van de GO-school De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent.
15: We willen dat de kinderen vanaf de start van hun dag actief zijn, hen laten bewegen. We willen er ook voor zorgen dat de schoolomgeving veiliger is. Wij zitten hier aan de rand van de stad Gent, wat ervoor zorgt dat we heel veel passage hebben, heel veel verkeer. En we willen er natuurlijk ook voor zorgen dat we in de schoolomgeving mindere uitstoot hebben van CO2. We gaan een keer maximaal profiteren van onze straat.
14: Er komen veel reacties op het sociale mediaplan van Europa, de Kids Act. Europa wil kinderen en jongeren online beter beschermen. Zo mogen jongeren onder de 13 jaar geen account meer maken op socials. En vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen, maar dan wel onder toezicht van hun ouders. De Gezinsbond is blij met het plan, maar vindt wel 2 dingen erg belangrijk.
16: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
14: In de Europa League voetbal heeft Union overtuigend gewonnen van en bij het Tsjechische Viktoria

0: Ilse. Het werd 0-3. Het ging om hun eerste wedstrijd in de competitiefase. Een goede start dus voor Union. Dat zag ook de trainer David Hubert. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren, vindt hij.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En ons eigen DNA. En het is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen ja, die doelpunten.
0: Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen maandag hun 8e finale tegen Tsjechië. De Red Dragons wonnen hun laatste groepswedstrijd tegen Servië met 3-0. Finland verloor gisteravond tegen Estland en dus eindigen we ook als groepswinnaar. Het wordt een wisselend bewolkte start met hier en daar nog een bui in het noorden. Na de middag wel overal droog bij zo'n 21 graden. Morgen is het zacht, vaak bewolkt ook, met vooral aan zee nog wat lichte regen. Zondag start dan weer met regen, daarna opklaringen en dan halen we 18 graden.
2: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Op de E34 richting Knokke is de weg in Kemzeke afgesloten door een ongeval. Van Antwerpen naar Brugge rij je om via de E17 naar Gent. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpsring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Op de buitenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Machelen en Jette en op de binnenring 10 minuten extra rekenen tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Extra vertragen richting Brussel doe je op de E40 vanaf Afligem, 10 minuten daar. 5 minuten meer op de A12 vanaf Wolvertem en hetzelfde een kwartiertje op de E19 vanaf Peutie.
4: Allee, zeg het nog eens dan.
5: Ja, het is vrijdag, hé.
4: Ik kan dat bevestigen. Ja, dat klopt.

0: Heb jij al een urne gekocht voor jezelf? Nee?
1: Nee.
0: Ja, onze podcastgast van 22 minuten stomme vragen wel. Straks krijg je alle details te horen. En straks ook jouw kans om zowat half ons eigendom te worden. Op een goede manier. Toch?

0: een goede espresso van Sabrina. Kan wel eens van pas komen op een vrijdag.
1: Oh, is het vrijdag?
2: De M&M Ochtendshow.
1: Ja, het weekend komt eraan. Maar ook het nieuwe academiejaar. Voor sommigen is het zelfs al gestart. Volgende week is zo die week met al die studentenfeesten. De studentenwelkom, de student kick-off. We hebben ons hier voorgenomen om ook ons steentje bij te dragen aan het studentenleven. We willen namelijk graag onszelf aanbieden.
0: Het klinkt zo fout.
1: In de vorm van een peter en een meter. Hè? Ja. Zo bedoelen we het eigenlijk. Dus we zijn eigenlijk super concreet op zoek naar zowat verse hogeschool- of universiteitsstudenten die in ons wel een peter of een meter zien om hen wat te begeleiden in toch de nieuwe academische wereld die voor hen opengaat. Dus ben jij ons peter en meterschap waardig? Dan mag je dat nu vooral laten weten via een simpel berichtje in de app van VRT Max. Gewoon student sturen nu. Als ik mag kiezen, dan liefst zo een klassiek studentenmodelletje waar we peter of meter van worden. Zo ijverig, maar ook feestbeest. Zo een student die ook wel echt goede verhalen heeft na de studentenperiode. Zo.
0: Ah ja.
1: Die wel later echt kan zeggen, oh, vroeger was ik... Zo.
0: Jij wilt een beetje een troublemaker.
1: Misschien een randje, zo dan.
0: Van mij mag het een nerd zijn.
1: Ah ja.
0: Maakt mij echt niet uit.
1: Oké, maar dus stuur nu student in onze app als je het voelt. En wie weet worden wij jouw trotse peter en meter in het nieuwe academiejaar. We hebben veel te bieden. Stel, je sluit je aan bij een studentenvereniging. Je hebt zo'n fuif en je moet reclame maken. Kan je gewoon naar je peter en meter bellen. Bam, je bent op Nationale Radio.
0: Dat is waar.
1: Dat soort dingen.
0: Tips en tricks.
1: Ja.
0: We got you.
1: Hey.
0: We got you. Over studenten gesproken trouwens. Ik heb vanmorgen iets in de krant gelezen.
1: Ja.
0: Over het Kotmadam-programma op tv.
1: Oh ja, ja.
0: Ik zeg het Kotmadam-programma, want het was dus eerst Kotmadam Sarafjan. Ja. En dan daarna Kotmadam Sergeant. Je hebt dat misschien al zien passeren, maar Barbara Sarafjan is er dus uitgestapt na een paar afleveringen en heeft Ingeborg als vervanging ingezet.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Maar nu las ik vanmorgen dat het daar niet helemaal zo vlotjes is gegaan als op tv blijkt. Dus er zijn roddels circuleren, anonieme getuigenissen van binnen in de productie, die zeggen dat ze gewoon dagenlang niet kwam opdagen en heeft gezorgd voor een opnamecrisis.
1: Oef.
0: En de letterlijke woorden in de krant zijn een onwerkbaar geworden sfeer en een hoofdrolspeelster die op een dag, zonder een woord te zeggen, de set verliet.
1: Oh, nou.
0: Het is wel heftig. Blijkbaar is Barbara gewoon heel vaak ziek geweest en kwam ze niet opdagen, maar had ze er ook niet meer zoveel zin in.
1: Oh.
0: Ja. Dus wat er nu echt gebeurt, dat gaan we nooit met zekerheid weten. Ik zeg het blijven anonieme getuigenissen, roddels, we never know.
1: Ja.
0: Intussen is Ingeborg het daar heel goed aan het opvangen. Ze was gisteren ook te gast hier op M&M bij Robin van de Radio, bij haar zoon dus. Ze had ook twee kotstudenten vanuit het programma mee. Farzi en Leandro, die moesten raden of de intro op een nummer van Ingeborg is of niet.
1: Ah ja.
0: Laten we zeggen dat ze elkaar nog niet zo goed hebben leren kennen daar tijdens die opnames.
1: Oh, oké.
3: Okay. Is dit er eentje van Ingeborg, ja of nee?
4: Nee. Nee, niet.
3: Niet?
4: Niet.
5: Jawel.
4: Niet.
5: Nee.
3: Oh, maar nee. Heb je nu van nee geknikt?
6: Ja, om een telpen.
5: Het was Natalia.
6: Ja.
1: Natalia, queen. Ja.
3: Maar je hebt vals gespeeld, dus jij moet nu wel een klein shotje nemen, Ingeborg.
6: Geen enkel probleem, chef.
3: Oef.
1: Oh. Oh. Oh. Ingeborg. Oh.
6: Ah.
3: Heftig.
6: Ah, dat is straf.
1: Dat is pikant, hè. Oh. Ja, het waren shotjes. Wat was het?
0: Pikante saus?
1: Ja, zo dat soort dingen. Het zou ook iets anders kunnen geweest zijn bij Robert van de Radio.

0: met Doontje. En vanavond zie ik ze. Allee, als alles goed gaat, vanmorgen een artikel over de comeback van de Pussycat Dolls. En daarin stond dat het bij een eerder optreden in Warschau een beetje is fout gelopen.
1: Oui.
0: Bij Buttons stond Nicole Scherzinger niet op het podium. Ze had problemen met een techniek.
1: Oh, ze stond nog backstage.
0: Ja.
1: Oui.
0: Dus ik ben heel benieuwd hoe het vanavond loopt in de AFAS-dome.
1: Ja, als je gaat vanavond, een kleine tip voor onderweg. Je kan luisteren naar een nieuwe aflevering van 22 minuten stomme vragen. Het is met een vrouw die op straat het vaakst aangesproken wordt... met, zij, je moet een keer langskomen bij ons thuis, hè? Straks hoor je wie, na dit.
2: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau, meer leven in je dag.
3: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
4: Om wat te doen?
3: Om aan treinen te werken.
4: Huh?
3: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
8: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: DJ-licious. Die je vanavond ook weer hoort in zijn eigen radioshow hier op M&M. Dat is de vrijdag, hè. Samen met My Love. Just remember, we're forever young. Forever young, wou ik nog zeggen, maar ik werd onderbroken door My Love. Maar terecht.
1: Rude.
0: Was nog aan het zingen.
2: De M&M Ochtendshow.
0: Ik denk trouwens dat de strapdag nu ongeveer op zijn hoogtepunt loopt. Heel veel scholieren die stappen of trappen vandaag naar school. Dus extra opletten in het verkeer. Zeker op dit punt, zo de schoolbel gaat bijna gaan. De laatste zijn er nog. Snel, snel. Als je in het verkeer aan het opletten bent, kan dat ook altijd met misschien een podcastje op in de achtergrond.
3: 22 minuten stomme vragen aan
1: Fien Germijns.
0: Ja. Je kent ze van Switch, van Is het gelukt ook, waar ze onlangs nog een wereldhit voor heeft uitgebracht.
1: Zeker.
0: En je kan ze misschien ook kennen als haar ongeremde zelve. Ze heeft heel veel eerlijke, echte antwoorden gegeven.
1: Fantastisch.
0: Ze hebben het ook over haar nieuwe, gevaarlijke hobby gehad.
1: Sinds een paar weken ga ik, ik weet niet, consequent naar de Pilates. En wat is de moeilijkste oefening al? Dat klinkt nu super belachelijk, hè. Maar ik ben die eerste lessen echt heel bang geweest dat ik een scheet ging. Ik ging echt net zeggen, altijd naar het toilet gaan voordat je naar de Pilates. Ja, maar dan nog?
4: Ja.
1: Dat werkt uw spijsvertering zo los. Dat ja. Ja, maar en als ik nu mijn benen nog één keer moet intrekken en terug uitduwen, dan ineens...
4: Maar vooral,
1: dat is vragen
4: dat is
1: om
4: vragen gas. Om gas.
0: Maar ja, en
4: effectief.
0: Was er al gas?
1: Nee, en ik heb het ook nog nooit willen horen of merken van iemand anders. Maar dan denk ik dat mijn tactiek zou zijn om gewoon zot hard te lachen.
0: Ja.
1: En niet te doen alsof dat niet gebeurd is.
4: Maar nee, het is dat.
0: Ja, kan gebeuren, denk ik. Maar nooit Pilates gedaan.
1: Het is heel leuk, maar heel veel gas.
0: Oké. Ja, 22 minuten stomme vragen, dat is effectief zo de podcast waarbij elke vraag plots tot iets geks kan leiden. Zo kwamen we bij het thema begrafenissen en crematies uit. Na deze onschuldige vraag toch.
4: Wat is de speciaalste vondst die je ooit in de kringwinkel hebt gevonden?
1: Wel, ik heb mijn toekomstige urne al gevonden.
0: Wat? Oh jong.
1: Ja, en van mijn lief ook. Want het is een setje.
4: Schatje, oh, heb ik iets gevonden?
0: Een setje?
1: Ja, het is een setje. Ja, maar het is geen urne. Dat is het leuke. Het zijn keramieke hondjes. En ze zijn eigenlijk super lelijk. En ze staan zo met hun tweetjes. Allee, het is zo lelijk dat het terug mooi wordt.
4: Maar dus, je kunt de top er wel van doen.
1: Nee. Awel, ooit willen wij, en dat weet intussen heel onze omgeving, dat ze daar van onder een gatje in moeten maken. Zoals een spaarpot van vroeger, met zo die rubberen stop.
0: Ja?
1: Allee, maar misschien niet met een rubberen stop. Nee, dat lijkt me een slecht idee. Maar dat ze ons daar dan rustigjes in mogen kappen. En dan willen wij wel ook erfstukken worden. Ah. Dat wij van generatie op generatie dat... Ja, de bomma en de bompa doorgegeven worden.
0: Maar het is echt al afgesproken. Dat wordt echt...
1: Ja.
0: Dat is niet een mop of zo.
1: Nee. Dat is echt geen mop.
0: Ah.
1: Nee.
0: Wow.
4: Ik heb er al zoveel over nagedacht sinds dat ze dat heeft verteld.
0: Ah, ik ging net vragen, ja. Bij mij is dat ook zo. Dat je denkt, ah ja, moet ik misschien ook eens nadenken over het hiernamaals.
4: Ja, ik wil ook een leuke urne.
0: Maar je wilt ook voor een urne gaan, man.
4: Ja, misschien wel. In de vorm van, ik weet het niet. Ik vind een hondje wel leuk eigenlijk, maar ik wil niet Fien die naam.
0: Ah wel, het is dat. Ja. En ik vind ook, als ik dan daarop mag doorgaan, zo... Een soort van gezamenlijke urne met je lief. Alleen met dan hetzelfde thema in haar geval, twee hondjes. Vind ik eigenlijk ook leuk. Maar ik wil ze ook niet nadoen, maar ik ben ook getriggerd.
4: Ja, in uw geval moeten het katjes zijn eigenlijk, hè?
0: Ja.
4: Ja.
0: Ik denk dat we zoveel mensen nu hebben aangezet eigenlijk door er ook eens over na te gaan denken. Zie maar, we hebben het naast zelfgemaakte hondjesurnes ook over haar Strava-streven gehad. Over haar auto, die niet echt haar auto is. En ook over de berichten die ze naar Bart Kanaert stuurt. Toen werd het een beetje gek eigenlijk.
4: Ja.
0: Je kan hem beluisteren. Onze podcast met Fien Germijns via VRT Max.

0: Ja, het is vrijdag, hè. Turn the Lights Off van Juste, Jackstyle en John. Zometeen live muziek nog op je... Ja, de soort van live. Opgenomen live muziek. Zo moet ik het zeggen. Op je vrijdag
1: op. Is niet elk nummer opgenomen live muziek?
0: Maar als je het zo... half negen. Jan, ik heb de hoofdpunten.
2: Datacentra hebben tegen 2034 8 keer meer stroom nodig dan nu eigenlijk in ons land beschikbaar is. Er willen meer en meer datacentra naar ons land ook komen, maar die hebben dus heel veel stroom nodig. Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over de schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. En 400.000 leerlingen gaan vandaag te voet of met de fiets naar school, dus niet met de auto, want dat is weer strapdag. En het weer om die strapdag in te zetten is nog best droog. Wisselend bewolkt, maar wel droog en 21 graden. Morgen start het weekend dus zacht, vaak bewolkt met vooral aan zee lichte regen. En zondag ook eerst lichte regen, maar daarna wel opklaringen bij zo'n 18 graden. Meer over dit nieuws hoor je straks om 9 uur of vind je op de socials van VRT Nieuws.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
1: Op de E34 richting Knokke is de weg in Kemzeke afgesloten door een ongeval. Van Antwerpen naar Brugge rij je om via de E17 naar Gent. Je vertraagt ook 10 minuten op de Antwerpsring naar Nederland tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. En dan op de buitenring rond Brussel verlies je een kwartier tussen Machelen en Jette. Op de binnenring 10 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En richting Brussel is het extra vertragen op de E40 vanaf Afleghem 10 minuten. 5 minuutjes meer op de A12 vanaf Wolvertem en een kwartier op de E19 vanaf Peutie. Ja, dat is intussen 10 minuten geworden. Dat is goed. Er is veel file op vrijdag, maar we kunnen dat verzachten met mooie live muziek.
3: Dit is de M&M Ochtendshow.
1: Summer heeft vannacht een nieuwe versie uitgebracht van My Body Isn't Ready. Het is met strijkers, een koor, nog meer emotie en het is echt prachtig. Dus we wilden jou er ook van laten meegenieten. Een heel goeiemorgen. It's

0: ik had zo zin in het weekend, maar...
1: Oh nee, het is net zoals Gorik uit Wetteren. Die stuurt mooi, maar zo troevig voor een prachtige vrijdag. We gaan het terug beter maken. Elke vrijdag spelen we hier een raadspel. Meer specifiek een accentenraadspel.
2: Eén beller. Eén babbel. Eén accent. En de vraagste biedt: zijn je Limburger of niet?
1: Ja, kei leuk om mee te spelen, om zelf kandidaat te zijn ook. Sinds vorige week weten we al dat we effectief straks iemand gaan bellen met een Limburgs accent.
3: Ja.
1: Maar is het een echte Limburger of doet die persoon een Limburger na? Dat is de vraag waar we straks een antwoord op krijgen. Dus meld je aan om mee te spelen in de app van VRT Max of doe daar straks zelf ook een gokje.
3: Ah ja?

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: Verica Bank.
3: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Recupel. Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
1: Samen met Gamma. Gamma.

0: Medeplichtig van Pommel in Thijs, heb je het gezien?
1: Ik heb het gezien.
0: De opnames voor de Knokken of film gaan bijna beginnen.
1: Ja, ik heb onlangs een TikTok gezien van Pommelien, samen met haar Nederlandse tegenspeelster.
0: Ja.
1: En ze hadden het script in handen.
0: Bij de tafel van Tine deze week zat haar tv-moeder, Inie Massé, aan tafel. En die zei dat de opnames effectief volgende week starten.
1: Dus we moeten binnenkort geen nieuwe muziek verwachten van Pommelien eigenlijk.
0: Oh, jammer eigenlijk.
1: Maar er komt al een film aan, dat is dan wel weer goed.
0: Ja, voilà. Hoort ons niet klagen. En ook zeker nu niet, want...
2: Eén beller, één babbel, één accent. En de vraagste biedt, zijn je Limburger of niet?
0: We gaan er eens aan beginnen, ons vrijdagspel. We bellen een luisteraar, die zal Limburgs klinken. Maar is dat allemaal echt of is dat gewoon heel goed nagedaan? Aan ons om daar in anderhalve minuut achter te komen door goede gerichte vragen te stellen. Klaar voor?
1: Helemaal.
0: Goed. Hallo, met wie?
3: Hallo, dag Sanne, dag Iman, dit is met Peter.
1: Dag Peter.
0: Hi.
1: Hey, zeg Peter, van waar ben jij?
3: Ik ben van aan de Maaskant, ik ben van Mezeek.
1: Mezeek?
3: Nee, echt Mezeek, maar meer naar Oteren. Dat is een klein gemeentje van, dat is Biemezeek eigenlijk, ja.
1: Oké. Wat zijn zo de buurtgemeenten daar? Wat zijn daar allemaal in de buurt?
3: Oh, dat heb ze op Oteren, dat heb ze op Pitter, dat heb ze kinder. Allee, wij zeggen kinder, maar het is eigenlijk kinderroei op de bodem, maar dat is kinder. Wat heb ze dan nog? Ja, dat zijn vooral aan de grens, hè. Hebben ze zo'n op een oranje. Hè.
0: Ja, wat is je favoriete dessert?
3: Dessert? Maar wist je, dessert mag ik een beetje mezeik promoten. Wij hebben een goeie mezeikse knopkook.
1: Ik versta er echt van de helft van.
0: Ah, knopkook.
1: Noem eens een Limburgse BV.
3: Een Limburgse BV? Oh, we hebben er veel. Bijvoorbeeld Belle Paris. Of Patje Crimson.
0: Ah ja. Amai.
3: Ja, dat kent ze toch wel als ze met muziek bezig
0: zijn. Ja, natuurlijk. Ja. heb je ooit al een Vespa-tocht gedaan zo, tussen de bloesems in Limburg?
3: Ah, in Sint-Truiden, wil je te zeggen.
0: Oh, zeg, het is een echte. Dit is zo hard, een echte. Die is echt mee.
3: Ja, dat is zeker. Dat heerst het toch.
1: Hoe zeg jij, Peter, ik, jij, hij en zij?
3: Hoe zeg... Ah, ik, jij, ik, dich, du en mich.
0: Nee, ik ben eruit.
2: We zitten aan de tijdslimiet. Zijn je Limburger?
3: Oh ja, joh.
0: Sowieso Limburger. Toch, ja? Sorry, dit is zo goed. Dit moet gewoon echt zijn. Ik zeg overtuigend Limburger.
1: Ik ga iets crazy zeggen. Ik denk het niet. En er zijn een paar mensen in de app van VRT Max die het ook denken.
0: Ja, Jasper ook.
1: Maar het is echt meer gevoel dan dat echt op iets gebaseerd is. Ik zeg geen Limburger.
0: Ja?
2: Je babbelde met...
3: Ja. Wat denk je?
0: Een Limburger, hè? Een echte, hè? Toch? Toch?
3: Sorry, Sander, ik ben een echte Vlaams Brabander.
0: Nee! Waanzin!
3: Echt waar. Ik woon al sinds jaar en dag in het pittoreske Sint-Agatha-Rode, een klein deelgemeente van Huldenberg.
1: Je hebt wel echt een goed verborgen talent, hoor.
0: Wauw.
1: Allee, wij zijn alle twee niet van Limburg, dus wij vinden dat moeilijker om te achterhalen, maar ik vond dat heel goed klinken.
0: Maar wacht, en jij kende toch dat streekgerecht van daar, van de Mozaïek? Dat was de
3: Kwasa. Ja. Hoe komt dat? Goh, in mijn kindertijd, dan gaan we nu even de teletijdmachine 45, 50 jaar retour. Dan, tijdens de schoolvakanties, dan was ik veel in Neroeteren bij mijn grootmoeder en onkels daar op de boerderij, alle schoolvakanties. En dan pik je als kind gewoon dat plaatselijk dialect mee, hè.
0: Damn.
1: Ik snap het. Weet je, Peter, je viel bij mij een superklein beetje door de mand bij zoiets ik, jij, hij, zij.
0: Ah.
3: Ah ja, ik had de vraag niet goed begrepen eerst. Dat wil je nu bedoelen. Daarmee, maar ja, nee. Ja.
0: Maar dat was
1: het is wel ik, mich, maar dan zei... Wat zei je daarna?
0: Ik, mich.
3: Doe. Ja, we zitten ook op 10 kilometer van de Duitse grens. Ja, we hebben veel Duitse klanken ook. Hè.
1: En wel, ja, maar ik had zo geen hij en zij verstaan. Misschien heb ik eigenlijk gewoon echt door toeval... Ja. Maar gewoon dat jij het verkeerd had begrepen.
3: Ja, maar ja.
1: Daardoor mijn beslissing veranderd. Ja. Maar wel supergoed gedaan, jong.
0: Respect, Peter. Respect.
3: Ja.
0: Als jij nu denkt, het talent dat Peter heeft, dat heb ik ook voor een ander accent. Ah, wel, we zoeken nog iemand voor volgende week hier. We luisteren even.
4: Is er iemand die zich aanbiedt voor het spel? Is het een Antwerpenaar?
2: Of niet?
1: Ah.
0: Oh.
1: verrassing. Dus als er Antwerpenaren zich geroepen voelen om mee te spelen, of niet-Antwerpenaren die heel goed een Antwerpenaar kunnen aandoen,
0: ja,
1: die mogen zich melden in de app van VRT Max. Hè? Ik kan dat echt niet.
0: Ja, oh, Stefan nog.
1: Staat.
4: De grootste hits ontdek je hier op M&M.
2: Dit is deze week de M&M Big Hit.
4: Adela, Ain't in LA.

0: waar zit ons Maurien vandaag?
1: Maurien zoekt collega's.
2: Ja. Allee, ik wou dat ook zingen.
0: Maar dat mag.
2: Ik zag het aan de pret oogstjes. Je had exact op dit moment voorbereid.
3: Ja, sorry, maar dat is ook wat iedereen denkt. Als je zegt dat je bij de politie gaat werken voor één dag, dan komt gewoon dat excitement naar boven. Want het is gewoon een kinderdroom voor vele mensen. Hè. Zo is een dagje bij de politie mogen meedraaien. En kijk, ik ben hier vandaag.
0: Maar ja, wat een schone week heb jij, jong. Echt, NMBS heb je nog gedaan. Je hebt ook al bij Defensie gezeten. En nu dus, ja, politie droomjob van velen.
3: Ja, jullie zijn mij bijna kwijt, hoor. Allee, ik bedoel, al die opties dat ik hier krijg.
0: Ja, maar het is nu wel, we zien je ook met beeld nu al even in de app van VRT Max, straks ook trouwens. En het lijkt een aflevering van Familie ook wel ergens. Want ja, jij speelt natuurlijk ook politie-inspecteur, dus het is thuiskomen voor jou.
3: Dat is waar. Ik denk dat ik hier vandaag heel veel dingen ga bijleren die ik in fictie kan gebruiken.
0: Oh.
3: Maar weet je wat ik ook enorm naar uitkijk? Jullie weten dat, hè? Ik ben zo'n true crime lovertje. En er komt vandaag bijvoorbeeld ook iemand langs van de recherche. Dat lijkt me zo'n ontzettend boeiende job. Maar het gaat natuurlijk ook breder dan dat, hè? Want mensen denken meteen zo aan de traditionele beroepen die je bij de politie verwacht, maar dat is hier natuurlijk veel breder dan dat. En ik ga die mensen vandaag allemaal leren kennen en ja, misschien kom ik nooit meer terug, maar dat gaan we maandag samen ontdekken.
2: Ik denk dat je alleszins wel heel goed zou staan met zo'n politiehoedje.
3: Dank u, man.
0: Ja, een kappie, toch?
2: Een kappie van mijn kappen.

0: komt er nog aan?
1: Als je hem op M&M laat staan.
2: Vanaf 3 uur de vrijdag is van ons met Manu en Charlotte, waarin ze een nieuwe werknemer van de week bekendmaken. Oh. Daarna staat Fabian Hermans voor je klaar om je richting een feestje op de vrijdagavond te begeleiden. Want vanaf 7 uur is Nina Black daar, samen met DJ Lawrence. En vanaf 9 uur DJ Laura Govaerts.

0: een auto eruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
1: Maak je afspraak op carglass.be.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
3: Vinden niet dat alles tegenwoordig sneller kapot gaat?
4: Ja, een wasmachine was vroeger voor het leven.
3: Een boormachine, die gingen vroeger echt veel langer mee, hè? Of de werkledij bij ons op bedrijf.
4: Ah, maar dan werken jullie niet met blokledder.
3: Huh?
4: Yep, gaat heel lang mee.
2: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokledder.be. Je schrijft blaklader.
5: Meer tijd met je vrienden nodig?
6: Hey girls, ik vertrek zo. Juist de douche even kuisen en ik kom af. De douche en de lavabo. Allee, de douche, de lavabo en het toilet. En wacht.
5: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor je vrienden. En zo krijg je ook meer...
7: Ching ching!
5: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Zie het.
9: Grazer!
8: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank. Dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
10: Goedemorgen, het is 9 uur.
11: 14 nieuws.
10: Dit is Janne Kaerts.
12: We gaan meer stroom nodig hebben voor datacentra. Tegen 2034 gaan de datacenters in ons land 8 keer meer stroom verbruiken dan nu. Een datacentrum is een beveiligde plek waar gegevens opgeslagen en doorgestuurd worden. En we gebruiken ook steeds meer data, bijvoorbeeld voor streaming en voor AI. Dus het zijn er ook meer centra nodig. Ons land is daarvoor een interessante plek, dat zegt de Digitale Infrastructuur Associatie.
13: We hebben een centrale locatie, we hebben goede connectiviteit. Wij zitten natuurlijk ook dicht bij die Europese... instituties. Wij hebben een matuur digitale infrastructuur. Dus zeker en vast een interessant land om te gaan kijken om inderdaad die datacentersector verder te gaan uitbreiden.
12: De datacentra die nu al in ons land staan, verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus nog een veelvoud in de volgende jaren. Daardoor zou ons stroomnet ook overbelast kunnen geraken. Het is vandaag weer strapdag. Duizenden Vlaamse leerlingen gaan vandaag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school en dus niet met de auto. Zo willen ze iets doen voor het klimaat en de files, maar het is ook belangrijk om zo meer te bewegen. Ook de leerlingen van het geoschool De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen mee.
14: Wij zijn deze keer naar rollerskate gekomen. Wij vinden dat heel erg tof om te doen.
15: Ik ben met de stap gekomen.
16: Normaal ga ik altijd met de auto, maar nu ging ik met de fiets. Omdat dat beter is voor het milieu.
17: Ze rijden hier soms ook wel heel gevaarlijk en dan vind ik het wel een keer leuk dat we zo met de fiets of met de auto of zo kunnen komen.
12: Er zijn problemen binnen het stadsbestuur van Oostende. Over schepen Charlotte Verkijn van N-VA zijn er verschillende klachten binnengekomen over haar manier van communiceren. Verschillende ambtenaren zouden hebben aangegeven bij de preventiedienst dat ze niet meer met haar willen samenwerken. De preventiedienst zou de stad Oostende ook aangeraden hebben om de schepen te ontslaan of haar bevoegdheden te herverdelen. De burgemeester van Oostende, John Crombé, reageert voorlopig niet. Het stadsbestuur neemt door de problemen voorlopig ook geen nieuwe beleidsbeslissingen meer. In Rusland beginnen er vandaag verkiezingen. De Russen kiezen 3 dagen lang een nieuw parlement. Experten verwachten dat de partij van president Poetin opnieuw een ruime meerderheid haalt. Een kritische Russische oppositiepartij mag ook niet meedoen. Die werd vorige maand nog door de rechter van de kieslijsten geschrapt. Ondertussen gaat de oorlog met Oekraïne wel door, want in de nacht voor de verkiezingen schoot Rusland tientallen Oekraïnse drones neer, onder meer ook bij Moskou. Er raakte daarbij niemand gewond. Het wordt een wisselend bewolkte dag met hier en daar nog een bui in het noorden, maar na de middag wel overal.

0: tot 21 graden. Morgen ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. En zondag start dan weer met eerst regen, daarna wel opklaringen en dan halen we 18 graden.
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter. M&M.
2: Maureen zoekt collega's.
3: Vandaag ben ik nog één keer gedetacheerd of te uitgeleend aan een ander bedrijf. Ik ben een collega bij de politie, live vanuit Anderlecht.

0: collega's.
1: Een hele goede morgen. Het is vrijdag 18 september. Het weekend staat voor de deur. Maar wat staat er op jouw agenda? Zijn er dingen die je moet gedaan krijgen op je to-do-list? Kijk je naar iets uit? Deel het vooral in de chat van MRM. Dan kan ik straks misschien even een shout-out doen. Vandaag is alleszins de dag dat jij je BTW-bonnetjes misschien beter extra goed bijhoudt. Want in de krant staat dat de Nationale Loterij een tombola gaat organiseren waar je dus met zo'n bonnetje kans maakt op een geldprijs. En het is allemaal met een bedoeling om vanaf midden volgend jaar ten vroegste fiscale fraude te verminderen. Ja, ze willen je net belonen dat je BTW-bonnetjes bewaart. Goed nieuws ook voor zomerlovertjes, want er zou een Indian Summer in zicht zijn. We zouden vlot boven de 20 graden gaan volgende week. En niet vergeten, deze zondag is het autoloze zondag in heel veel steden en gemeenten. 70 gemeenten nemen deel aan de autovrije zondag en dat blijkt een record te zijn. En vandaag is ook de laatste dag van Maureen zoekt collega's en die spendeer ik bij de politie. Niet fictief, want dat doe ik ook. Ik speel wel eens inspecteur Marlies Kennis bij familie. Maar hier is het voor echt vandaag. En ze zeggen wel eens, de politie, uw vriend. Ah wel, de politie en friends, dat heb ik nu ook voor jou.
2: NYPD, freeze punk. What? That's right. You are so busted. You apologize right now or I am calling for backup. Backup! Backup! I'm sorry. Sorry. Okay, cancel backup.

0: Maxime en Babette, hoe dan ook.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, en vandaag doe ik dat bij de politie live vanuit Anderlecht. Maken we zo meteen samen kennis met mijn eerste collega van vandaag. En dat is eigenlijk een opticien. Alles wordt zo meteen mega duidelijk hoor. Misschien niet oninteressant ook als jij op zoek bent naar een job en de politie klinkt iets voor jou. Dan ga ik je ook bijleren welk diploma dat je nodig hebt om bij de politie aan de slag te kunnen. Je mag altijd eens een gokje doen. Met welk diploma denk je dat je bij de politie aan de slag kan? Je ontdekt het hier zo meteen.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is dat dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: En Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedes-benz.be.
7: Vandaag opera en morgen Booktopia? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Ente Gent, Momu, KVS, Booktopia, Concertgebouw Brugge, MC Escher Beyond Infinity, AB, M Leuven en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf geprikkeld, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
8: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
9: Om wat te doen?
8: Om aan treinen te werken.
9: Huh?
8: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
10: In de disco.
11: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK. Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
14: Oh nee!
13: En ik besefte dat ik beestig goed was in dieren verzorgen.
14: Oh, Bassie.
13: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
15: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be.

0: van Lush Live. Ik krijg al een berichtje van Stefanie die zegt... Oeh, al die mensen in uniform. Ja, dat doet toch nog iets met mensen. Hè?
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ik vond deze week al collega's bij Defensie, de NNBS en de Gamma. Maar vandaag ben ik voor één dag lid van de politie. En dat wil zeggen dat Charlotte mijn eerste werkbestie mag zijn. En ook zij behoort eigenlijk een beetje tot de groentjes, want ze is erbij sinds juni dit jaar. Goedemorgen, Charlotte.
2: Goedemorgen, dag Maureen.
0: Charlotte, iets heel opvallend aan jou is dat je eigenlijk opticien bent.
2: Dat klopt.
0: Hoe ben jij bij de politie beland dan?
2: Ik heb 8 jaar lang gewerkt in de optieksector. Ik heb daar eigenlijk alles gedaan. In de winkel gewerkt, bij dokters gewerkt. Maar ik moest eigenlijk wat meer uitdaging hebben en ook meer fysiek kunnen bezig zijn tijdens mijn job. En ook meer teamwork. Dat vind ik ook heel belangrijk. Met collega's samenwerken. Ja.
0: En dat heb je gevonden bij de politie?
2: Zeker wel.
0: Ja, je bent ondertussen beveiligingsagent bij de directie Beveiliging. Ja. Wat voor taken heb je dan? Wat moet ik mij daarbij inbeelden?
2: Wij als beveiligingsagenten werken bij hoven- en rechtbanken. We hebben ook nog collega's bij de haven van Antwerpen en op de luchthaven. Mm-hmm. Dus ik zelf werk in het Justitiepaleis van Brussel. Wat wij voornamelijk doen, zijn gedetineerden voorleiden. Of processen van assisen doen wij ook. Daarnaast doen wij ook transporten van gedetineerden als zij een medische afspraak hebben in het ziekenhuis of als zij moeten overgeplaatst worden naar andere gevangenissen of naar het buitenland.
0: Wauw, eigenlijk binnen jouw dienst is het takenpakket al heel divers, valt me meteen op. Waarom heb je voor die dienst gekozen dan?
2: Ik was altijd wel geïnteresseerd in alles rond het gerecht. En wij zien echt wel van dichtbij hoe dan dus hier helemaal van begin tot einde loopt, welke straffen dan er uitgesproken worden. Dus dat is zeer boeiend.
0: Ja, absoluut. Want ja, als politie zit je vaak aan het begin van het verhaal, maar de eindafwikkeling, dat komt misschien niet of niet altijd tot bij jullie. En jij maakt het eigenlijk allemaal mee van op de eerste rij.
2: Ja, alles wat er daarna gebeurt, dat zien wij eigenlijk. Hè.
0: Lijkt me enorm boeiend. Ja. Beveiligingsagent worden is misschien ook een beetje de hack om snel bij de politie aan de slag te kunnen. Klopt dat?
2: Zeker. Bij ons is er geen diploma vereist om te kunnen starten. En daarnaast is ook de opleiding veel korter. Die is maar 6 maanden en is vooral praktijkgericht bij ons. Dat is echt wel heel intens.
0: Ja.
2: Maar als je zoiets hebt van, ik heb geen zin om weer terug zo lang te studeren, is dat ideaal om beveiligingsagent te worden.
0: Ik denk dat dat inderdaad een heel mooie drijfveer is. Hè. Veel mensen willen wel graag iets anders doen, willen een andere uitdaging, maar om dan meteen terug in die boeken te kruipen. Dus dat is wel goed om te weten dat je eigenlijk na dus een half jaar en een stage kan je vrij snel aan de slag bij de politie.
2: Helemaal.
0: Je hebt er nog geen spijt van gehad, hè, van je
2: coach. Nee, zeker.
0: Ik zie het. je wil vooral ook vrouwen aanmoedigen om bij de politie te komen werken, heb ik gehoord van je collega's. Ja. Waarom is dat?
2: Wij zijn nog altijd wel in de minderheid, zeker bij ons, bij de beveiliging. Maar ik wil zeker en vast vrouwen aanmoedigen om die stap echt wel te zetten. Ja, dat is echt de moeite waard.
0: Ja, je hebt mij al getriggerd. Spijtig dat ik al een job heb. Ik ben nu de hele tijd aan het kijken naar jouw uniform. Daar plakt zo een badge op van een wolf. Ja. Waarvoor staat dat?
2: Dus elke dienst heeft een eigen badge of een logo. En bij ons is dat eigenlijk de wolf. En dat is omdat wij een roedel vormen.
0: Oh, dat is een supermooie gedachte eigenlijk. Ja, de pack zorgt voor de rest eigenlijk.
2: Inderdaad.
0: Zeg, en wat staat daar nog? Want ik zie daar een A plus op staan. Wat is dat?
2: Die staat er ook op vermeld. En natuurlijk onze graad.
0: Oh, wauw. Dat is me nu nog nooit opgevallen. Dat jullie als agenten een bloedgroep ook dragen. Ja, dat is natuurlijk voor moest er ooit iets gebeuren.
2: Inderdaad.
0: Super interessant. Amai, Charlotte. Ik heb het gevoel dat ik nog een hele dag bij jou kan praten. Maar ik ga een beetje muziek draaien voor jou en je collega's. Ik draai de Bauza en Magnetic voor jullie. Heb je daar nog iets aan toe te voegen?
2: Ik wou dat nummer omdat dat een heel fijn nummer is. Dat heeft een goede moed.
0: Dus. Ah, wel. Goede moed kan je gebruiken. Fijne werkdag.
1: Maureen zoekt collega's.

0: de Bowser en Magnetic voor alle beveiligingsagenten bij de directiebeveiliging. Met de groeten van Charlotte.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, en ik heb gevraagd of Charlotte nog even wou blijven bijstaan. Charlotte is bewakingsagent bij de politie. Want ik kreeg nog een vraagje binnen die te maken heeft met iets dat onlangs in het nieuws was. Ik denk gisteren nog, zeiden ze dat tweetaligheid bij de Brusselse politie daalt. Dat nog maar 45% beide landstalen spreekt. Maar ja, Charlotte, jij staat er natuurlijk met twee voeten in. Hoe ervaar jij dat?
2: Bij ons in Brussel is het ook zo dat wij met Vlamingen en Walen samenwerken. In het begin was het natuurlijk wel wat moeilijk omdat je je draai moet vinden. De meeste dingen worden ook gewoon in het Frans gezegd tegen u of gevraagd. Maar na 4 maanden kan ik echt wel zeggen dat mijn Frans echt wel vooruit is gegaan. Ja. En je hebt ook gewoon elkaar nodig. Franstalige collega's hebben Nederlandstalige collega's nodig en omgekeerd is dat ook zo.
0: Ja, en het is natuurlijk ook een heel specifieke vocabulaire die je hanteert. Maar je kan die wel best snel
2: zeker
0: leren.
2: Zeker, ja. Het is echt niet om van afgeschrokken.
0: Om je daardoor te laten afschieten.
2: Ja, voilà.
0: Ja, absoluut. Hey, dikke merci, Charlotte, om nog even te blijven. Ik ga jou terug op pad laten gaan. Ik vermoed dat je wel genoeg werk hebt voor vandaag.
2: Ja.
0: Dank je wel. Fijne dag daar.
2: Dank je wel.
1: X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Zometeen geen Frans of Nederlands, maar Engels hier met Katy Perry en Hot and Cold. Maar misschien toch ook nog even meegeven dat er momenteel geen hinder op de baan is. Dat is tof om te horen op zo'n vrijdag.
3: Maureen van Herbergen.

0: want hij had het nooit gedroomd. Maar dankzij hen heeft hij nu 2 jaar kunnen touren. Met zijn vrienden op het podium kunnen staan. Want ja, zijn arena tour zit er nu echt op. Die van Berre, die moet daarentegen nog beginnen. Nog 6 dagen en dan is het zover. Je hoort hem zometeen ook hier al eens pas.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
2: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
3: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
2: Tot 10 jaar?
3: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
2: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf 25.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be. Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Allee ja, wie kookt er nu niet met lokale ingrediënten? Hij moet toch mee zijn met hun tijd?
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
8: Ah ja, ja. Dan moet je eens kijken bij...
9: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
8: Nee.
9: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
8: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
9: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
8: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
9: Immoscoop, man!
12: M&M.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Dat is graag gedaan. Dat is echt graag gedaan, Usher en Pitbull. DJ got us falling in love. Ik heb een berichtje gekregen van Brent. Die zegt, hey, ik ben Brent, 28. En momenteel ben ik bijna op het einde van mijn opleiding om inspecteur te zijn bij de politie. Wel, heel veel succes daar, Brent. Ik denk dat ze dat graag gaan horen hier.
2: Maureen zoekt collega's.
1: Ja, goedemorgen. Hè. Jij hoort mij vandaag trouwens niet vanuit de M&M-studio in Brussel. Allee, wel in Brussel. Maar deze keer zend ik uit in Anderlecht van bij de politie. En die zijn met zoveel collega's. Bij de lokale politie, ik heb het eens opgezocht, vond ik dat er al meer dan 35.000 medewerkers zijn. Er zijn meer dan 178 politiezones. En bij de federale politie zitten we al aan 13.500. En dan heb ik het nog niet eens gehad over alle andere mensen. Want daar denk je misschien niet aan, maar ook die zijn nodig voor de ondersteuning. Ik denk aan administratieve profielen, aan mensen met een logistiek profiel. Ik heb hier trouwens ook al horen waaien dat IT'ers heel gegeerd zijn. Moest het jou interesseren om bij de politie aan de slag te gaan? Op 10 oktober doen ze een jobdag eigenlijk in tour en taxis. Alles vind je daarover op jobpol.be. Ja, en ik denk dat iedereen wel iemand kent bij de politie. Of ben ik mis? Allee, ik alleszins wel. Kim, die ooit bij mij in middelbaar zat, die zit bij de politie. En een van mijn beste vrienden is ook hoofdinspecteur. Dus bij deze de groetjes aan hoofdinspecteur Nisse. En als jij een shout-out wil doen naar de collega's of iemand die je zelf kent, laat dat zeker weten. M&M. Nu de man die met zekerheid kan zeggen dat Quentin Tarantino hem kent. De bekende regisseur zag hem optreden. Ik heb het over Berre, dit is Thrill of It All.

and Release Me. Ik krijg een berichtje van Tibor, die zegt: Maureen, het moet zo tof zijn om al die agenten voor je neus te zien staan. En ook Nele zegt: ja, zo mannen en vrouwen in uniform, het heeft iets, absoluut. En jij kan het allemaal live volgen tot 12 uur via WRT Max.

0: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
7: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
8: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
2: Ja, wauw. Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
8: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
8: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
8: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
9: Goedemorgen, het is 10 uur.
10: VRT Nieuws.
9: Dit is Jannik Aerts.
11: We gaan meer stroom nodig hebben voor datacentra. Datacenters zijn bedrijven vol computers en servers die gegevens opslaan en doorsturen, maar meer en meer van die centra willen zich in ons land vestigen door de centrale ligging in Europa. En we hebben ze ook nodig, dat zegt de Associatie voor Digitale Infrastructuur.
12: Heel veel van wat we in ons dagelijks leven doen of gebruiken, we staan op, we nemen de gsm ter hand, we lezen de krant, we zeggen oké, ik ga naar kantoor trekken, we zetten Waze op, ondertussen luister je naar een podcast op Spotify, je gaat met de collega's gaan eten 's middags. En we doen een Payconic. Wel, dat zijn natuurlijk allemaal zaken die ergens fysiek in een datacenter gebeuren.
11: De datacentra die nu al in ons land staan, die verbruiken evenveel stroom als gemiddeld bijna 1 miljoen gezinnen. En dat wordt dus een veelvoud in de volgende jaren. Daardoor zou ons stroomnet overbelast kunnen raken. Het is vandaag weer strapdag. Duizenden Vlaamse leerlingen gaan vandaag zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school en dus niet met de auto. Zo willen ze iets doen voor het klimaat en de files, maar het is ook belangrijk om zo meer te bewegen. Ook de leerlingen van het GEO School De Wijze Eik in Mariakerke bij Gent doen mee.
13: Ik vind dat heel leuk, zodat je een beetje je beweging kan hebben en veel kan sporten.
14: Ik had nog een fiets bij mijn oma en opa en dan heb ik die genomen voor toch met iets naar strapdag te komen.
15: Met de go-kart, alsof dat ik een ambulance ben.
16: Ik vind dat wel belangrijk, dat we niet altijd met de auto gaan komen, want anders gaat de wereld een beetje meer kapot en is het milieu niet meer zo goed.
11: Ons land gaat meer moeten doen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid. Vooral in de landbouw zijn er grote veranderingen nodig. Zo zouden er 70% minder varkens en koeien moeten zijn dan 4 jaar geleden. En de grond die nu wordt gebruikt om veevoeder te kweken, kan dan bos- of watergebied worden. Mensen zouden ook minder vlees moeten eten en meer plantaardige eiwitten. Rusland is van plan om meer drones en raketten af te vuren op bondgenoten van Oekraïne. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Rusland zou onder andere drones sturen naar een NAVO-lidstaat en dan zeggen dat het om een vergissing ging. En op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Europese oostgrens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die uit hun luchtruim binnenkwamen. Ook gisteren nog werd dat het geval in Polen. Het is een wisselend bewolkte start met hier en daar nog wel wat buien in het noorden, maar na de middag overal droger en 21 graden vandaag. Morgen ook zacht en vaak bewolkt met vooral aan zee wat lichte regen. Zondag begint regenachtig, daarna opklaringen en 18 graden.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
10: M&M. Marien van Herbergen.
2: Maureen zoekt collega's.
9: De muziek is helemaal assortie met het uniform van de collega's hier bij de politie. In het blauw met Melief, maar vooral dus ook Jonas Blue.

0: Ava Max en Sweet But Psycho.
1: M&M.
0: Je moet misschien toch eens even meekijken op VRT Max, want de office dog hier in Anderlecht bij de politie is net binnengewandeld en dat beest heeft onmiddellijk al alle harten gestolen. Enfin, waar wou ik het over hebben? Zie, ik ben zelf afgeleid. Gisteren was er weer één woord op tv dat vooral vermeden moest worden. Het woord Ja, het was weer, zeg eens, met als gasten Felix Hermans, Marie Verhulst, Elodie Gabias en ook Meteor. En ik weet niet of het jou al is opgevallen, maar Meteor ziet er tegenwoordig wat anders uit, zo blijkt.
2: Joris, hoe is het met jou?
3: Goed eigenlijk, hè? Fris en monter momenteel.
2: En ja, maar wat niet alleen monter, fris en monster. Oh, hoe breed zijn jij geworden?
4: Ja, dat is echt niet normaal, joh.
5: Ja, dat werd wel meteen besproken toen jij binnenkwam.
2: Ja, jij passeerde en het eerste wat wij alle vier deden was zo... Hey, amai, die staat stug, amai.
3: Ah ja, ik ben wel veel aan het sporten terug.
4: Die biceps, jong.
3: Ja, dat is wel terug de passie gevonden.
0: Ja, het was een fragment van op Instagram. Maar ik ga dan vooral het beste op de comments. Smehen die stuurde bijvoorbeeld... Sorry, Joris, eigen schuld. En Aline zei ook... Beveren was dat niet ongemakkelijk in zijn bloot bovenlijf, hoor. Enfin, eerlijk, moest ik zo'n lijf hebben, ik zou het ook doen. Dus ik draai dat brede monster nog eens met nooduitgang.
6: M&M. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Don't Hurt Me. Ik denk dat ik mijn favoriete collega nu al ontmoet heb daarnet.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, ik doe dat vandaag bij de politie en ik heb net collega Nookie ontmoet. En Nookie is een zorghond bij de politie en het is iets waar ik zelf niet zou bij stilstaan. Maar ja, de zorghond hier, die kan bijvoorbeeld helpen bij verhoren om mensen op hun gemak te stellen. Ze kan ook troost bieden aan slachtoffers of gewoon ja, stress wegnemen bij de collega's. Want ja, ik kan me inbeelden dat het soms wel eens heftige dagen hier zijn. Als je meekijkt via VRT Max, dan kan je ze spotten. Ze ligt hier voor de DJ-booth. Nookie van de politie, een office dog hier in Anderlecht. Ik denk dat ik daar ook eens ga over onderhandelen voor bij ons op M&M.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank. Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op laad, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
9: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
10: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
11: He's so boring.
10: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
11: Marianne.
10: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
11: And Willoughby.
10: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
12: Knaldi. Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
13: M&M.

0: jullie bij de politie soms bedankjes of bloemetjes?
1: Dat is meestal verbaal. Of als iemand ons echt zou willen bedanken, vragen wij meestal gewoon om een mailtje te sturen naar onze chef of zo.
0: Ja, ja.
1: Zodat dat eigenlijk toegevoegd kan worden in ons dossier als positieve nota.
0: Ah, ja, ja, ik snap het. Ja, liever een goede nota om naar de chef te sturen dan.
1: Ja, want iets anders aannemen is wat delicaat. Hè.
0: Ja, dat snap ik. Dat mag waarschijnlijk ook niet. Maar wel tof dat goede dingen jullie ook bereiken.
2: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, je hoorde mijn nieuwe collega Marie al, want vandaag mag ik voor één dag deel uitmaken van de politie. Maar ik moet misschien eerder zeggen, goedemorgen hoofdinspecteur van de zone Brussel-Zuid, Marie.
1: Goedemorgen.
0: heb je dat graag dat ik Marie zeg, of zijn jouw collega's het gewoon van hoofdinspecteur te zeggen?
1: De meeste collega's die zeggen gewoon Marie of chef.
0: Oké, ah, chef, dat vind ik leuk. Dat zeg ik tegen mijn baas ook altijd. Die vindt dat niet altijd even tof, maar bo. Marie, je bent 34, klopt dat?
1: Ja.
0: En je doet deze job al 15 jaar.
1: Ja.
0: Dat is ontzettend lang. Dat wil volgens mij dan zeggen dat jij heel goed wist wat jij wou.
1: Ja, ik heb dat beslist toen ik nog minderjarig was. En je kunt je eigenlijk ook inschrijven als je al 17 bent bij de politie. Wat ik
0: is dat?
1: Ja.
0: Echt?
1: Ja, ik denk niet dat veel mensen dat weten.
0: Over welke leeftijd spreken we dan?
1: 17 jaar.
0: En dan?
1: En dan schrijf jij je gewoon in. En vanaf 18 mocht je dan op de politieschool beginnen.
0: Dat is toch crazy?
1: Ja.
0: Hoe snel dat jij dan wist wat je wou doen.
1: Ja, toch wel.
0: En kijk, we zijn dus 15 jaar verder. Je bent ondertussen vooral actief binnen de dienst interventie. Wat moet ik mij daarbij inbeelden?
1: Dus wij doen de interventies op terrein. Dus we houden dat in. Voor elke oproep dat we krijgen, dat komt aan onze dispatching toe. En dan sturen zij ons ter plaatse.
0: Jij weet nooit hoe een dag begint en hoe die gaat eindigen.
1: Nee, leuk hè?
0: Ja, snap ik. Ik heb een vriend van mij die ook hoofdinspecteur is. En ja, soms kan die denken, ah, voilà, de dag is bijna gedaan. En dan komt er nog zo 5 voor de shift gedaan is een oproep binnen. En dan kan je 3 uur later ineens thuis zijn. Lijkt me wel pittig om dat te combineren met je sociale leven.
1: Ja, dat is pittig, maar langs de andere kant hebben we ook veel vrijheid. Hè. Ik moet niet op zaterdag mijn inkopen doen met Jan en alle mannen.
0: Ja, ja, dat is waar. Ik snap het. Ik kan jou niet verleiden tot iets slechts zeggen over de politie. Vroeger stond jij meer in het veld. Nu komt er natuurlijk meer administratie bij komt kijken. Iets waar velen denk ik tegenop zien, maar jij niet, hè?
1: Nee, ik vind pv's maken echt super, super leuk.
0: Hoezo?
1: Ik vind dat keiveel voldoening geeft, want dat is het begin van alles. Dat is wat naar het parket gestuurd wordt. Dat is wat de recherche gebruikt om een onderzoek te starten. Dus.
0: Ja, ja, en ja, natuurlijk, hoe beter jouw lettertjes op papier staan, hoe beter de case achteraf gesloten kan worden.
1: Inderdaad.
0: Ja, snap ik wel. Je koos heel bewust voor Brussel, terwijl ik ook zou denken dat dat een van de meest uitdagende richtingen is die je kan kiezen bij de politie.
1: Ja, mijn hart ligt in Anderlecht, omdat ik eigenlijk van Anderlecht ben. En ik ben ook een grote voetbalfan.
0: Aha, ja, dat is natuurlijk niet slecht als je die twee dan kan combineren. Jij moet geen abonnement kopen dan waarschijnlijk.
1: Ja, jawel. Zo werkt het niet.
0: Jammer, het had gekunnen. Ik moest van de collega's zeker nog eens vragen naar wat jij een van de beste periodes uit je leven noemt.
1: Ja, mijn 10 jaar als inspecteur hier op interventie. Ik vond dat echt super geweldig, omdat ik buiten collega's ook vrienden voor het leven heb gemaakt daar.
0: Ja.
1: Die ik nooit kwijt wil en denk ook niet dat dat gaat gebeuren.
0: Nee,
1: Eentje daarvan staat daar te koekeloeren.
0: Dat zie ik jullie wel, hè. Als er hier iemand langskomt. Ja, jullie zijn natuurlijk gewoon om in paar te werken. En jullie komen echt elkaar supporten hier aan de DJ Boots. Dat zegt veel over de job. En dat verklaart meteen ook welke plaat je hebt gekozen. Xink en de vriendschapsband. Wil je daar nog iets aan toevoegen voor je collega's?
1: Nee, dat is gewoon voor hun.
0: Marie, je bent zo'n coole chick. Dankjewel om hier te zijn. Fijne werkdag.
2: Maureen zoekt collega's.

in Anderlecht. Stefanie die stuurt nog, ik wil graag de groetjes doen aan Jelle, die werkt ook als politieagent. Dat is bij deze gebeurd. Het is bijna 22:30. Even meegeven dat je op de E34 van Antwerpen naar Zelzate 10 minuten extra moet rekenen tussen Waaslandhaven, Oost.

0: eventjes gecheckt. Terry Swims en Demi Lovato, hoorde je daarnet, die hebben allebei een stevig verleden met alcohol- en drugsproblemen, maar ze hebben geen criminal record, gelukkig. Ze mochten zo dus aan hun shift beginnen, want vandaag zend ik uit bij de, ja, bij de politie. En ik vind het hier zo interessant, ik heb al zoveel bijgeleerd. Naar goede gewoonte heb ik tijdens Maureen zoekt collega's ook altijd een dilemma-date. En het is niet met de minste, want ik mag zo meteen commissaris Stefanie eens op het rooster leggen. Dat is dus de omgekeerde wereld.
1: En toen, na de tuur had geghost...
2: Nee.
1: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders...
2: Je meent dat.
1: Oh nee, maar wacht.
2: Oei.
1: Zijn jullie al aan het opnemen?
0: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, het is kampie. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: Weet je wat ik mis na de vakantie?
11: De zon?
10: Nee.
11: Het strand?
10: Nee, het comfort.
11: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
10: Citroën.
11: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
12: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
13: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
10: En voor mijn pensioen?
15: Tweede of derde pijler, juffrouw.
10: Wat lief?
15: En hebt u een VAPZ?
10: Wat?
15: Wat is een VAPZ, juffrouw?
10: Ik weet niet.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Maar van dat...
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
16: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: M&M.

0: Dua Lipa en Dance the Night.
1: Maurien zoekt collega's.
0: Tijdens Maurien zoekt collega's heb ik telkens een dilemma-date. En vandaag mag ik heel toepasselijk de politie eens op het rooster leggen. The tables have turned, zegt. Goedemorgen, commissaris Stefanie van politiezone Brussel-Zuid.
2: Goedemorgen.
0: Stefanie, je bent zonale coördinatie. Daar in die sectie zit jij. Wat wil dat zeggen?
2: Dat houdt eigenlijk in dat wij ons bezighouden met voldoende personeel te voorzien voor de verschillende opdrachten die we moeten vervullen. En dat kan gaan van een staking in de gevangenis tot een betoging, tot beveiliging van openbaar vervoer of Joodse gemeenschap. En voornamelijk ook de voetbalwedstrijden op ons grondgebied.
0: Oh, wauw, dat is superbreed. Ik kan me inbeelden dat de vibe heel anders is als je een voetbalmatch moet gaan bewaken dan als je dat moet doen in een gevangenis of zo.
2: Ja, dat klopt. We moeten ons flexibel opstellen en ons aanpassen aan het publiek dat voor ons staat.
0: Ik denk dat dat de grootste uitdaging is inderdaad als je hier buiten moet begeven. Jij hebt je carrière hier te danken aan een vriend, heb ik gehoord.
2: Ja, ik was inderdaad eigenlijk niet zo voor school gemaakt, zal ik zeggen. Mm-hmm. En na mijn middelbaar zei, waarom waagt je kans niet bij de politie? En dan heb ik mij ingeschreven en ben ik zo binnengestroomd.
0: Ja, binnengestroomd en vooral ook blijven hangen. Je hebt ondertussen een mooi parcours afgelegd van inspecteur tot commissaris nu. 22 jaar dienst. Ik denk dat dat heel inspirerend moet zijn voor jonge vrouwen die nu binnenkomen.
2: Ja, ik hoop het dat dat als inspiratie en ook motiverend kan werken voor de vrouw. Want het is inderdaad niet altijd gemakkelijk om hier uw mannetje te staan als vrouw.
0: Ja, dat snap ik. Jij hebt ondertussen zelfs een internationale carrière uitgebouwd bij de politie, heb ik gehoord.
2: Ja, dat klopt. In juli ben ik 3 weken naar Amerika gegaan voor het WK.
0: Wauw. Ja. Dus jij bent echt moeten meereizen dan als delegatie samen met onze Rode Duivels dan eigenlijk?
2: Dat was niet samen met de Rode Duivels, mm-hmm. maar dat was eigenlijk in een internationaal politiecentrum. Waar dat eigenlijk 43 van de 48 landen vertegenwoordigd waren.
0: Wauw.
2: En dat was voor de link te leggen met de veiligheidsverantwoordelijke van de Rode Duivels, met de ambassade, consulaat en de FBI.
0: Wauw, klinkt zo interessant allemaal. Mijn job lijkt zo banaal nu als ik naast jou sta. Zot dat jij dat allemaal mag doen. En de voetbal, ja, dat vind je niet erg, heb ik zo de indruk, hè?
2: Nee, klopt. Ik hou van voetbal en het lijkt een beetje als ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken.
0: Als je dat kan zeggen, dat is heerlijk, hè? Ik hoop dan ook dat jij mijn vragenvuur niet erg gaat vinden. Mag ik eraan beginnen?
2: Doe maar.
0: Oké. Als je moet kiezen tussen werken in uniform of in burger?
2: Dan ga ik nog altijd voor het uniform, omdat ik nog altijd fier ben eigenlijk dat ik bij de politie werk. En het is ook een teken van de samenhorigheid.
0: Ja, ik vind dat ook altijd mooi. Soms mensen vergeten dat, hè. Zo jullie logootje van de politie, dat is eigenlijk een waakvlammetje, maar ook een beetje een helpende hand die uitsteekt, hè. Ik vond dat altijd zo'n mooi idee. En ik voel dat ook aan de mensen die hier langskomen, dat dat echt wel een vibe is bij jullie. Zo die samenhorigheid. Jullie zijn echt een team van vrienden en van collega's eigenlijk.
2: Ja, klopt. En in de eerste plaats zijn we er ook natuurlijk voor de mensen te helpen.
0: Ja, absoluut. Als je moet kiezen tussen een voetbalwedstrijd bijwonen of als supporter of als... ik ga het anders zeggen. Je moet kiezen. Je gaat naar een voetbalmatch als supporter of om te coördineren.
2: Ja, het is een dilemma natuurlijk.
0: Dat is moeilijk, maar, hè?
2: Op ons grondgebied coördineer ik liever een voetbalwedstrijd. Maar in mijn vrije tijd ga ik wel eens naar een voetbalmatch.
0: Toch de twee.
2: Ja.
0: Werk je in een grootstad of in een landelijke politiezone?
2: Zonder twijfel een grootstad, omdat ik wel van een uitdaging hou. Dus,
0: die vind je hier wel, denk ik. Altijd de regels volgen of uitzonderingen op de regels toestaan?
2: Zoals ik daarnet zei, moeten we ons flexibel kunnen opstellen. En vind ik af en toe dat we wel eens bepaalde zaken door de vingers moeten kunnen zien.
0: Dat hoor ik graag. Ik denk dat dat veel mensen veel deugd gaat doen. Merci om even langs te komen. En dan rest er mij alleen nog een plaat te spelen die voor één keer geen uitleg nodig heeft. The Police and Every Breath You Take.
1: Maurien zoekt collega's.

berichtje van Juri. Die zegt heel veel groetjes aan alle collega's van de hondenbrigade van Politiezone Zuid. Jullie zijn kei goed bezig. Ja, ze zijn hier goed bezig, want ja, ze zijn hier mensen aan het inspireren om zelf te kiezen voor de politie. Tessa stuurt van, kan er wat meer worden verteld over de selectieprocedure voor jonge kandidaten? Wel, ik denk dat je dan eens moet langsgaan op een jobdag. Op 10 oktober is het zover in

0: wordt heftig.
1: Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En 1 vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Deze week bij HEMA.

0: Klaar voor.
1: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging? Zo klaar voor. Stap binnen bij JobVillage en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
1: Zie het. Groter! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Goedemorgen, het is 11 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Krijg je van Janne Kaart.
7: De problemen bij het stadsbestuur in Oostende worden onderzocht. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Hilde Krivits heeft aan de West-Vlaamse provincie-gouverneur Carol de Kaluwe gevraagd om een onderzoek te doen naar de problemen bij Oostende. N-VA-schepen Charlotte Verkijn kreeg verschillende klachten van ambtenaren die niet meer met haar zouden willen samenwerken. Minister Krivits wil daar nu dus eerst extra informatie over en grijpt voorlopig niet in, zegt ze. En ons land gaat meer moeten doen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de overheidsdienst Volksgezondheid. CO2-neutraal wil zeggen dat er dus minder koolstofdioxide wordt uitgestoten en dat de uitstoot, die er toch nog zo zou zijn, wordt opgenomen, onder meer door bossen en natuurgebieden. Daarvoor moet onze landbouw wel veranderen, zegt de overheidsdienst.
8: Een vermindering van de veestapel, die enerzijds de uitstoot van de landbouw vermindert, maar anderzijds ook zorgt dat er ruimte vrijkomt in België, die voordien gebruikt werd voor het telen van gewassen voor veevoeder. En die ruimte kunnen we dan eigenlijk gaan inzetten voor andere doeleinden, zoals het herbebossen, het beschermen van graslanden, het herstellen van natte gebieden en veengebieden.
7: In het Spaanse stadje Ceuta, dat bij Marokko ligt, is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. Dat verloopt wel in een gespannen sfeer en er zijn ook al waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli tienduizenden migranten aan uit Marokko. In het nieuwe opvangcentrum zijn er nu 1700 plaatsen om te slapen, maar er zouden nog altijd wel 3000 migranten in Ceuta zijn. De meeste sliepen tot nu toe op het strand. Rusland is van plan om meer drones en raketten af te vuren op bondgenoten van Oekraïne. Dat zegt de Poolse premier Tusk. Rusland zou onder andere drones sturen naar een NAVO-lidstaat en dan zeggen dat het om een vergissing ging. Op die manier wil Rusland verwarring zaaien en de NAVO ook verzwakken, zegt Tusk. NAVO-lidstaten aan de Oost-Europese grens, zoals Polen, Letland, Roemenië en Litouwen, hebben de voorbije maanden al vaker drones moeten neerhalen die hun luchtruim waren binnengedrongen. Ook gisteren nog in Polen. Het is een wisselend bewolkte start vandaag, met in het noorden nog een paar buien, maar na de middag overal wel droger bij zo'n 21 graden. Morgen ook zacht en vaak bewolkt, met vooral aan de zee wat lichte regen. Zondag eerst regen, daarna opklaringen en 18 graden.
9: Hey, Manu en Charlotte hier.
10: En vanaf vandaag zetten we hier op M&M de vrijdag al in om 3 uur 's middags.

Ik heb een berichtje gekregen van Nick met een foto van een kersverse baby. Het is de eerste keer dat ik kan zeggen ja op de vraag, ben je een mama of een papa? Nick, dikke proficiat, welkom in de club. En ik heb meteen ook een tip voor jou. Als er op dit moment mama's of papa's aan het luisteren zijn met kinderen en met een Spotify-abonnement, dan heb ik heel goed nieuws voor jou. Want Spotify heeft nu een instelling dat je kan uitschakelen dat jouw kindermuziek op je Spotify wordt meegenomen in je Spotify Wrapped. Want ja, ik weet niet hoe dat bij jullie zit, maar bij mij luisteren mijn kinderen vaak hetzelfde lied on repeat. Ik denk dat u een playlist bestaat uit 5 nummers die ik opnieuw en opnieuw moet beluisteren. Dus ja, mijn Spotify Wrapped, dat trekt op niks met die kleine parasieten. En ja, tot daaraan toe, dat is alleen bij nieuwjaar dat je dat krijgt, die Spotify Wrapped. Maar als je veel kindermuziek luistert, ja, dan komt dat ook in je aanbevelingen terecht. En daar gaan we dus nu met z'n allen iets aan doen. Je moet even je Spotify-app openen, op je telefoon of op je tablet. Dan moet je naar instellingen en privacy gaan en op zoek gaan naar content en weergave. En dan moet je zoeken naar de optie muziek voor kinderen en het hele gezin opnemen in smaakprofiel. En dat zet je dan uit. En dan mag je mij later bedanken. En als het allemaal een beetje te snel ging, dan wil ik het je gerust even sturen. Laat het maar weten in een berichtje via de chat van M&M. Ik weet alleszins al welke artiest in mijn Wrapped mag dit jaar. Dat is Adela. Zij heeft echt het nummer waarvan ik nu heel de tekst wil meezingen. Ik weet niet of jij dat soms ook hebt, maar bon. Ze komt er zo meteen aan. Eerst nog deze Oscar and the Wolf.

0: deze echt nooit beu, denk ik. Adela en Ain't in LA. De laatste uur van Maureen zoekt collega's is geslaan. Nog tot 12 uur kan je uitzonderlijk mee binnenkijken en zelfs afluisteren bij de politie. Hè? Wie kan dat zeggen? Met zometeen een gast die ik heel interessant vind, nu al. Want het is een lid van de speciale eenheden. Iemand van de groep Dian, de interventie-eenheid. Als je meekijkt, dan ga je ook zien dat die persoon niet herkenbaar in beeld mag komen. Maar vragen staat vrij, dus shoot als je zelf met een vraag zit.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond de currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Deel met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
15: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
16: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

0: Purple Disco Machine en Kung Substitution.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, Stefanie stuurt een berichtje. Maureen, ik weet niet hoe ik kan meekijken. Wel, dat is heel simpel. Dat kan simpelweg door naar VRT Max te gaan en daar naar M&M te zoeken. En dan kan je live meekijken. En het is misschien de moeite wel, want ik ben vooral razend benieuwd naar mijn volgende collega hier bij de politie. Je voelt het vandaag werken bij de politie. Dat is heel divers. Het is veel meer dan enkel het blauw op straat. Maar nu gaat het toch om een job die bij mij enorm tot de verbeelding spreekt, want naast mij staat er een lid van de speciale eenheden, iemand van de groep Dian, de interventie-eenheid. En ja, dat zorgt ervoor dat anonimiteit belangrijk is, vandaar ook dat jij hier staat met een bivakmuts. Goedemorgen, collega.
2: Goedemorgen, Maureen.
0: Ja, ik mag jou vandaag Choke noemen, dat is een pseudoniem eigenlijk, dat is uiteraard niet je echte naam, maar het is belangrijk dat alles anoniem gebeurt. Misschien even starten bij het begin, voor zij die het niet kennen, wat doen jullie bij de speciale eenheden?
2: Dus wij zijn de speciale eenheden van de federale politie en we werken eigenlijk in het kader van dossiers van terrorisme, georganiseerde misdaad. Ons motto is eigenlijk ultima ratio, omdat we binnen de geïntegreerde politie het ultieme redmiddel zijn. Ja. Wij komen eigenlijk pas van pas als alle andere middelen binnen de politie zijn geprobeerd.
0: Ja, ja, ja. Jullie zijn de laatste in rij die worden ingeschakeld, maar natuurlijk wel bij de strafste zaken waarschijnlijk.
2: Ja, dat klopt wel. Ja. Ik ben zelf lid van de interventie-eenheid. Opdrachten zijn eigenlijk gijzelingen voor Chabrol. Dat is eigenlijk een gewapende verschansing. Ontvoeringen.
0: Wat is een verschansing?
2: Een verschansing, dat is eigenlijk als er een persoon zich thuis verschanst met een vuurwapen en naar de politie schiet of naar burgers schiet. En dan komen wij eigenlijk in actie.
0: Wauw, ik wil alles weten over wat jij doet, maar misschien ook even beginnen met die anonimiteit ook. Je staat hier met een bivakmuts. Waarom is dat zo cruciaal?
2: Ja, wel net omdat we werken in gevoelige dossiers, terrorisme en georganiseerde misdaad, willen we eigenlijk dat onze mensen niet vatbaar zijn voor vergeldingsacties of voor intimidatie. En daarvoor eigenlijk voor onze eigen veiligheid, maar ook voor veiligheid van onze naasten.
0: Ja. Ja, snap ik. Ik moet zeggen, het staat er mijlenver vanaf. Maar als ik jou zo zie staan met die muts, ik heb ook een vest eens mogen aandoen. Dat voelt allemaal best benauwd bij de Masked Singer. Ik werd er al onwel van de warmte om gewoon op een podium te staan. Bij jou komt daar keiveel actie bij kijken. Word je daaraan gewoon?
2: Dat zweten blijft wel een dingetje.
0: Even een dingetje.
2: Ja, klopt. Wij kunnen naarmate ervaring kunnen we veel van onze stress beheren. Maar dat zweten, dat blijft wel. Ja,
0: stressbestendig zal wel een goede eigenschap zijn voor iemand met jouw job. Wat moet je doen om in het team te komen, vraagt iemand. Is dat met examens en een fysieke, psychologische proeven? Wat moeten wij daar ons bij inbeelden?
2: Ja, dat is eigenlijk een hele testbatterij. Om te beginnen moet je al lid zijn van de politie. Mm-hmm. Dus politieman of politievrouw zijn. En dan zijn er medische testen, fysieke testen, psychologische testen. En dan is er een testweek. Waarin dat je natuurlijk jezelf zal moeten bewijzen. Niet enkel het fysieke aspect is belangrijk, maar zeker ook dat je een teamplayer moet zijn, dat je stressbestendig, je aanpassingsvermogen en dergelijke.
0: Ja, ja. Ik denk ook inderdaad, dat zal niet van de poes zijn en met recht en reden natuurlijk. Ja, je komt er niet zomaar bij. Waarom wil jij deze job graag gaan doen?
2: Eigenlijk de maatschappelijke impact, die verantwoordelijkheid die ik wel wou opnemen. Ook het is een heel unieke job. Ik krijg heel veel kansen. Ik doe trainingen in het buitenland, ook opdrachten in het buitenland. Een heel uitdagende job. We hebben gevechtsduikers, we hebben snipers. Dus heel veel mogelijkheden. We hangen ook regelmatig aan een helikopter. Dat is ook natuurlijk iets dat uniek is.
0: Kan jij nog naar films kijken die aanleunen bij jouw job zonder te denken, ja, maar zo doen wij dat niet, hè?
2: Oh, mijn vrouw vindt dat heel vermoeiend, omdat ik de hele tijd zeg, ja, zo werkt dat in het echt dus niet. Dus dat is minder leuk.
0: Ja, snap ik. Wat moet ik me zo inbeelden? Want ja, jullie doen dan interventies. Zijn jullie elke dag ergens aan het binnenvallen? Is dat wekelijks? Is dat maandelijks?
2: Wel, we hebben wel 1 à 2 opdrachten per week. De rest van de week vullen we eigenlijk in door operationele training. Dat is eigenlijk training die we hebben om klaar te zijn voor potentiële operaties.
0: Wauw, ik vind dat toch straf, die cijfers. 1 à 2 keer per week lijkt me best intens. Is dat dan nog te combineren met een gezin, met een sociaal leven?
2: Ja, eigenlijk valt dat heel goed mee. Ik heb zelf een gezin, de meeste van mijn collega's ook. Ik heb zelfs tijd voor hobby's en vrienden. Maar natuurlijk, lange werkdagen en soms is een drukkere periode, dat hoort er natuurlijk bij.
0: Af en toe moeten ze thuis op jou wachten voor het eten.
2: Zeer zeker.
0: Ja, ik ga voor jou nog een verzoekje draaien. En dat is misschien ook een beetje voor wie je lief hebt thuis. Wat mag het zijn?
2: Pilé van Gospel. En dat is eigenlijk voor mijn kindjes. Want ze zijn heel erg fan van dit liedje.
0: Ik vind dat een top idee. Dankjewel, Choke. En ik wens jou nog een rustige werkdag.
2: Dankjewel.
1: Maureen zoekt collega's.

Ik was hier nog helemaal geïntrigeerd vragen aan het stellen aan mijn nieuwe collega's hier, waardoor ik vergeten was dat het hoog tijd is om naar de weg te gaan kijken. Want het is intussen 11:30 geworden. Eens piepen of je nog moet aanschuiven. Ja, een kwartiertje extra naar Antwerpen op de E19 van voor Kleine Bareel. En op de E313 vanaf Massenhoven ook een kwartier erbij. Op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland verlies je 20 minuten tussen Linkeroever en Berchem. Op de E34 van Antwerpen naar Zelzaat is in Melzele de weg weer vrijgemaakt. En in Brussel kan het verkeer vooral niet over de Warandebrug. Check dus zeker even hoe je daar om moet rijden. Hi.

heeft trouwens een bloedmooie versie gedropt van zijn andere hit van My Body Isn't Ready. Heeft hij opgenomen met een live orkest en koor. En die is dus nu uit. Ik zal ze even een stukje laten horen.

0: zo goed. Hè. De rest kan je trouwens vinden via YouTube. En zometeen heb ik dan weer de girls die vanavond de AFAS-dome onveilig gaan maken. De Pussycat Dolls komen eraan.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's!
5: Naar Gamma!
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
10: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
11: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
12: Immoscoopman!
11: Een zeer serieuze partij.
10: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
12: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
11: Ja, dat is een cape.
10: Ah, een cape.
12: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
13: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
12: Immoscoopman!
14: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
15: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
16: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
15: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
17: M&M.

0: hoop wel dat Nicole er altijd gaat bij zijn. Want in Warschau zat ze blijkbaar is vast met haar oortjes. En is dus niet op tijd op het optreden geraakt voor Buttons. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat goed gaat komen.
1: Maureen zoekt collega's.
0: Ja, en dat gezegd zijnde is mijn laatste collega van de politie precies op tijd. Goedemorgen, Jelle.
2: Ja, goedemorgen. Dag, Maureen.
0: Jelle, je bent 36 en je mag jezelf al hoofdinspecteur noemen.
2: Ja, klopt.
0: Kan snel gaan bij de politie.
2: Snel. Alles is relatief, maar inderdaad, we moeten... Ja. Ieder kan op zijn tempo eigenlijk progressie maken, zal ik maar zeggen.
0: Ja, ja. Vind je het wel belangrijk dat iedereen begint bij het begin? Want zo is het ook voor jou geweest, hè?
2: Ja, ik ben ook op interventie begonnen in 2012. Dus voor mij blijft dat inderdaad wel zo'n beetje de basis. Mm-hmm. Omdat wij werken in tweede lijns, hè, dus ik zit bij de recherche. Maar het is belangrijk om voor mij te begrijpen waarom de collega's van interventie bepaalde handelingen wel of niet gedaan hebben. Als ik hun job niet begrijp, gaat het moeilijk zijn om die van mij deftig te doen.
0: Ja, absoluut. Zo hangen jullie allemaal als kleine raad. In elkaar. Ja. Dat hier al door vandaag. Moest ik ook bij de politie gaan, dan zou ik denk ik heel graag echt jouw collega worden bij recherche. Omdat ik heel erg geboeid ben door hoe dat zaken soms kunnen opgelost worden door de kleinste dingen. Maar Sinaïda die vraagt zich af in de chat van ja, hoe ziet zo'n dag bij de recherche er eigenlijk uit? Wat is jullie takenpakket?
2: Ja, dat is heel variabel. Dus driekwart van de tijd zijn we toch aan onze bureau aan het werken. Hè? Dus telefonieonderzoeken aan het voeren en dergelijke. Maar voor de rest moeten wij ook nog huiszoekingen doen. Autopsies gaan aanwezig zijn bij de autopsies. Moeten wij ook operaties doen. Schaduwen bijvoorbeeld van een drugsdealer om onze case op te bouwen. Camera-onderzoeken. Dus wij komen echt wel nog vaak buiten.
0: Het lijkt wel, ja, inderdaad, je zegt ik ben vaak op bureau, maar het lijkt me toch ook spannend dat je weet van oh, ik ben echt de zaak bijna aan het sluiten. Ik kom echt dichterbij tot een antwoord. Heb je dat vaak zo van die spannende momenten on the job?
2: Ja. En vaak komt er dan in één keer een nieuw element bij. Dus een andere persoon dat ik totaal niet in zicht had of zo, die zich dan plots meldt bij een andere politiezone van ja, ik ben eigenlijk degene die persoon heeft vermoord of wat dan ook. En dan inderdaad, dat kan soms een plotswending zijn. Hè.
0: Ja, en daar moet je altijd klaar voor staan. Het kan natuurlijk wel ook over heel zware dingen gaan bij jullie, hè, van zware slagen en verwondingen, poging tot moord, moord zelf ook. Hoe pak je zo'n dingen niet mee naar huis?
2: Ik heb het geluk dat ik van in het begin de switch kon maken tussen werk en thuis. Andere collega's denk ik hebben daar meer een struggle mee, maar ze komen daar niet altijd vooruit. Nu, wij zijn een zeer open groep, dus wij praten zeer openlijk over alles en dat helpt om eigenlijk te evacueren bij ons.
0: Ja, ik heb ook al kennis mogen maken met Nookie, jullie office hond, dat kan ook altijd helpen en ook genoeg psychologische opvang, maar vooral denk ik die vrienden die je hier maakt, hè, dat heb ik al vaak gehoord, vrienden voor het leven en collega's voor het leven.
2: Ja, inderdaad, dus onze band is ook belangrijk om te onderhouden. Met elkaar, dus er wordt regelmatig eens gegeten buiten onze diensturen of iets gedronken, dus dat helpt inderdaad.
0: Dat hoor ik graag. Dan kan je alleen maar met meer goesting naar je werk gaan. Ik kan me inbeelden dat je soms heel veel geduld moet hebben, ook als je zo zit te wachten op bewijs, maar dat het anderzijds ook allemaal heel snel kan gaan, of heb ik dat mis?
2: Ja, in mijn sectie, wij werken eigenlijk constant in de urgentie, hè. Er is juist iets gebeurd, interventie meldt ons dat, en wij dienen eigenlijk vrij rap af te stappen ter plaatse, en dan ook meteen proberen alles te verzamelen om de dader zo snel mogelijk te identificeren. En kunnen wij dat meteen, dan doen wij dat meteen. En dan gaan wij meteen die persoon proberen gaan te arresteren eigenlijk.
0: Ja, misschien ook maar goed dat die afwisseling er een beetje is. Dat je niet elke seconde van de dag moet helemaal aanstaan. Want ja, dan, dat zou ook heel heftig zijn, denk ik. Ik heb ook mijn onderzoek gevoerd. En ik heb hier Cameron Whitcomb voor jou klaarstaan met Kingdom of Fear. Waarom heb je die gekozen?
2: Ja, dat gaat inderdaad over een beetje over de angst, de innerlijke angst. En dus ja, bij ons moeten wij vooral sterke persoonlijkheid hebben om professioneel tussen te komen op straat. Maar ik denk dat ook nu met de schietpartijen en zo, dat er wel innerlijk wat meer angst is en dat het belangrijk is om de collega's van de eerste lijn en zo te ondersteunen in deze moeilijke periode.
0: Ja, dat snap ik. Elke dag wel een uitdaging bij de politie, maar ook mega interessant om hier te werken. Dikke merci Jelle om even langs te komen en ik zou zeggen, ga wat zaken oplossen nog eens.
2: Ja, super. Dank je.
1: Maureen zoekt

van Ray. Hey, mijn dag bij de politie zit er hier op. Maureen zoekt collega's, is bij deze afgelopen. Moest je meer informatie willen, ga zeker eens checken op jobpol.be of kom langs op een jobdag in Tour en Taxis. Dat is begin oktober. Moet je maar eens checken. Merci, ik wens

0: dames en heren van de jury. Dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
1: Wat heb je gedaan, wat heb je gedaan?
2: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is mijn bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh, oei, met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo bitter.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Nee, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst hier?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh, oei, met een enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Wat kunt er nog op staan?
7: Zo bitter.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen

helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen.

0: met Toon Janssens.
1: De problemen bij het stadsbestuur in Oostende worden onderzocht. Vlaams minister van Binnenland Hilde Krevits heeft aan de West-Vlaamse provincie-gouverneur gevraagd om een onderzoek te voeren naar de politieke problemen in Oostende. N-VA-schepen Charlotte Verkeijn kreeg klachten van verschillende ambtenaren die niet meer met haar willen samenwerken. Minister Krevits grijpt voorlopig niet in, maar ze wil dus wel onderzoeken wat er aan de hand is.
2: Eigenlijk is het zo dat bij ernstige situaties dat je kunt vragen aan de gouverneur om een verkennend onderzoek te doen. Dat is geen onderzoek in zaken tucht of zo, dat is gewoon een verkennend onderzoek naar feiten die aan de gang zijn in een bepaald lokaal bestuur. Kwestie van goed geïnformeerd te zijn als het later nodig zou zijn om in te grijpen. Maar op dit ogenblik is dit een lokale zaak voor de stad Oostende waarvan ik echt hoop dat ze er zelf uit zullen geraken.
1: De militairen zullen langer aanwezig blijven aan de metro- en treinstations in Brussel. Dat heeft de federale ministerraad beslist. 6 maanden geleden werd een akkoord gesloten om ze in te zetten in de strijd tegen drugshandel en criminaliteit. De militairen patrouilleren er samen met de agenten. Het akkoord over hun inzet liep nu af, maar wordt dus verlengd. In het Spaanse plaatsje Ceuta, dat aan de grens met Marokko ligt, is de politie sinds vanmorgen honderden migranten aan het overbrengen naar een nieuwe opvangplek. Dat verloopt in een gespannen sfeer en er zijn waarschuwingsschoten gelost. In Ceuta kwamen eind juli tienduizenden migranten aan uit Marokko. In het nieuwe opvangcentrum zijn 1700 plaatsen om te slapen, maar er zouden nog altijd 3000 migranten in Ceuta zijn. De meeste sliepen tot nu toe op het strand. De Israëlische filmmakers van de documentaire NASA worden bedreigd. Aan het ouderlijk huis van een van de makers was er de afgelopen dagen protest. In de documentaire getuigen Israëlische militairen anoniem over de oorlog in Gaza. De film veroorzaakt heel veel ophef in Israël en dus ook protesten en bedreigingen, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
3: Het zijn vooral woorden, dus toen ik daar woensdag was, nou, tientallen mensen worden speeches gehouden. Wat ik heel veel hoorde waren de leuzen Busha, Busha, wat in het Hebreeuwse schande betekent. Maar er wordt ook wel echt opgeroepen om vernielingen aan te richten bij de woning. Er wordt gezegd dat die filmmakers verraders zijn. Ze zeggen de enige gepaste straf voor deze filmmakers is de doodstraf. Ze hoeven niet meer terug te komen naar Israël. Dat creëert wel een heel bedreigend klimaat.
1: Op het filmfestival van Venetië kreeg de documentaire vorige week nog een staande ovatie van 25 minuten. Het weer. Het blijft droog vanmiddag met wolken en opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen meer bewolking en vooral aan zee soms wat lichte regen. Temperaturen dan tot 22 graden.
4: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
5: M&M.
6: Een goede ABBA-classic, een Faithless in een nieuw jasje en een nieuwe song die jij weer punten mag geven. Hey, het kan niet beter worden, hè, deze vraag.

van Bebe Rexha en Faithless. Hey mannekes, het is vrijdag, de zon schijnt. Ja, ik moet zeggen, ik ben echt wel goedgezind. En ik dacht, wat past er beter bij zo'n goedgezinde vrijdag? Dat zijn zo van die goede throwback-songs. Daarnet al een klein beetje Faithless. Ik weet, het is een recente song wel, maar ik vind het echt een supergoeie versie met Bebe Rexha erbij, New Religion. Word ik niet beu gehoord. En ik dacht, ja, de script, die word ik ook niet beu gehoord. En het goede nieuws is, die staan ook in de Lotto Arena binnenkort. Dus die komen nog eens naar ons land met een Man in the Arena Tour. En ze brengen daar ook een speciale support act mee, namelijk James Morrison. En als die naam jou niet meteen iets zegt, misschien ken je wel deze song. Of misschien wel deze song samen met Nelly Furtado.

0: Vandaag genieten van een symfonie. En morgen eerder comedy. Doe samen met de Standaard aan Cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor Design Museum Gent, Brusk, H-Concerts, Antwerp Symphony Orchestra, Plein Publiek, Bozar, Opera Ballet Vlaanderen en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van de Standaard.
1: Zie het.
2: Gratis!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij het Rijtvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
4: Rijtvat. Verrassend, altijd
5: voordelig. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
6: Lucht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
5: Ja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
7: Recupel.
8: Meer tijd voor jezelf nodig?
9: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
8: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
9: Even helemaal niks.
8: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.

van Tate McRae. M&M. Rate the song. Je krijgt hier van mij weer een nieuwe song om punten op 10 te geven. Dit keer is het van de Amerikaanse singer-songwriter Ash. En die scoorde in 2019 al een grote hit met dit nummer. Some mistakes get made, that's alright, that's okay. In the end it's better for me, that's the moral of the story. Ja, moral of the story. Dat ken je misschien wel als je de Netflix-film To All the Boys, P.S. I Still Love You hebt gezien. Dat nummer heeft intussen al meer dan 1 miljard streams trouwens op Spotify. Maar deze zomer kwam ze met een nieuwe song en dat was Stop the Wedding. Dat is ook de lead single trouwens van haar verwachte vierde album, The Girl of Your Dreams. En de song zelf die gaat er een beetje over dat je toch de red flags in een relatie moet herkennen en de moed moet hebben om na al die red flags je buikgevoel te volgen en een punt te zetten achter die relatie voor je een grote fout maakt. En daarvoor gebruikt ze dus de metafoor van de bruiloft die zo op het laatste moment wordt afgelast. Mega dramatisch. Stop the wedding. Maar hoe vind jij die song? Je mag hem gerust raten in de app van VRT Max. Dus daar klik je door op het M&M-kanaal. En dan mag je punten op 10 doorsturen voor Ash en Stop the Wedding. Rate.

0: Maar wauw, zeg. Stop de wedding van Ash.
1: M&M.
2: Read the song.
0: Het is ook de eerste keer dat ik hem hoor. Het is echt wel een trip. Je wordt verrast, vind ik, in de song. Ineens met die tempowisselingen. Ik vind het echt wel... het is vernieuwend en verrassend, vind ik. Een leuke song, persoonlijk. Hè? Maar ja, jouw mening is natuurlijk ook belangrijk. Thibaut die zegt, het is voor mij ook de eerste keer dat ik hem hoor. Maar ik ben wel echt fan. Klinkt ook wel een beetje als Olivia Rodrigo, eigenlijk. Dus die geeft een 9 op 10. Fred, die rate de song een 6 op 10. Michael Lenny, die zegt een dikke 10 voor mij. Amber de Meijeren, die heeft het deze ochtend ook al eens gehoord tijdens de ochtendshow. Maar ze zegt, de tweede keer klinkt het beter dan de eerste keer. Dus een 7 op 10. Mac Terny uit Knokke-Heijs, die zegt, ik vind het een geweldige song, een 8 op 10. Jolien Sterks moet nog een beetje wennen, 6 op 10. Kaat Munters zegt een 7 op 10. Solid nummer, maar don't love the intro. Kijk, gelukkig is de intro niet zo lang en de rest van het nummer wel goed dan. Dus als ik het hier allemaal optel... een 8,5 op 10. Ja, dat is een mooie score. Hè. Dus straks dan gaat hij nog eens door en dan mag je nog eens jouw punten op 10 doorgeven in die app van VRT Max.

van VNCE. Het is 12:30 en naar Antwerpen is het ondertussen 20 minuten vertragen op de E19 van Voor Kleine Bareel. En ook op de E313 vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuutjes erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland nog 20 minuten tussen Sint-Annalink-Roever en Borgerhout. Op de binnenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Strombeek en Machelen. En ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Hi. M&M.

Mensen vragen mij soms wel eens, zeg Anke, wat vind jij nu eigenlijk zelf het leukste aan jouw job? Wel, dat is als ik zo super spontaan berichtjes binnenkrijg van luisteraars die zo gewoon even delen wat ze met hun dag aan het doen zijn. Die mij even laten meekijken, vind ik zalig. Zoals Els Cornet uit Kortrijk, die stuurt, ik ben mijn valies aan het uitladen na een heerlijke citytrip naar Rome. Wauw, prachtige stad hè, Rome. Ik ben er zelf ook één keer geweest op eindejaarsreis, zoals heel veel mensen. Het was echt heel mooi. Ik wil er zeker later ook nog wel eens naartoe gaan. Ik hoop dat je ervan hebt genoten, Els. En Eline Sterks uit Herselt, die zegt, bij ons thuis ligt het internet plat. Werken zit er niet in vandaag. TV kijken helaas ook niet. Dan maar madeleinetjes bakken. Maar dat moet nog een verrassing blijven voor het gezin. Maar hoe leuk is dat zeg? Zo een tegenslag hebben en dan er gewoon nog het beste van maken. Hé, dat is top hè. Ah wel, speciaal voor al die harde werkers, maar ook de mensen die gewoon lekker ontspannen van de vrijdag aan het genieten zijn. Thuis, of op vakantie, of eender waar. Laat ons er gewoon even een pauzemomentje van maken. Leg even neer wat je aan het doen bent en geniet even mee van de beste song ever van ABBA. Gimme, gimme, gimme.

0: Pussycat Dolls live.
1: Info en tickets via livenation.be.
0: Samen met M&M.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van 189 euro. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar 2,95 euro per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.

via Dien. Zeg, er zijn weer wat roddels, hè, jongens. Ja, er zijn geruchten dat Sabrina Carpenter weer een nieuwe tour gaat doen in de zomer van volgend jaar. Ze zou onder meer Engeland en Ierland doen, maar ook Europa, jongens. Dus nog even wachten tot het officieel bevestigd wordt. Maar ik hoop dat de rumors waar zijn.

0: Ja, gisteren had de ochtendshow leuk bezoek. Van niemand minder dan Line de Douw ken je ondertussen van haar hits Plankgas en Schaduw van Jezelf. En we hebben daar weer iets nieuws over haar geleerd, namelijk dat ze niet echt een ochtendmens is.
1: Ik kom nu vanuit Brussel, ik ben hier blijven slapen.
2: Oh, wauw.
1: Ja, maar ik zei het net, ik ben echt geen ochtendpersoon, dus als ik kan vermijden om te vroeg op te staan, dan doe ik dat.
2: Ja, je zei ook echt net van, dit voelt echt aan als midden in de nacht.
1: Ja.
2: Het is 8 over 8.
1: Dus, ik overdrijf echt, maar het voelt echt alsof ik nu om 2 uur 's nachts aan het praten ben.
3: Allee, wanneer sta je dat normaal hier op?
1: Dat is zo onregelmatig, maar het liefst slaap ik gewoon uit tot de middag.
0: Kijk, weer iets bijgeleerd over Line de Douw, die dus absoluut niet graag ja, 's ochtends langs komt hier op M&M. We noteren het. Misschien kan ze eens in mijn show langskomen. Voilà, dat is misschien een degelijker uur. Alleszins, ze heeft wel een prachtige hit gescoord weer. Hè. Dit is ze met Schaduw van Jezelf.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
5: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 euro.
5: Van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
6: Jij? Yeah?
7: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
6: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het starters...

0: Van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende weken 4 duels in de Nations League. Tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten. Kiriani Sabbe van Club Brugge en doelman Jari de Busser van de Nederlandse ploeg AZ. Dat de Busser wordt geselecteerd is voor Van Bommel een logische zaak.
1: We hebben iedereen bekeken en samen tot de conclusie gekomen dat het een goed moment is om Jari erbij te nemen. Als je de wedstrijden ziet bij AZ, heeft hij echt goede wedstrijden gespeeld. Hij past een beetje in de manier van voetballen zoals wij willen. Dus vandaar dat we hem erbij genomen hebben.
0: Op het assiseproces in Antwerpen heeft de jury zich teruggetrokken. Ze moeten beslissen of 3 mannen en 3 vrouwen schuldig zijn aan de dood van de 14-jarige Jairon. Die na zijn overlijden nog 2 maanden dood op bed lag. Philippe Heijmans is in Antwerpen. Hij vertelt wat de beschuldigden in hun laatste woord hebben gezegd.
2: 5 van de 6 hebben hun spijt uitgedrukt, maar ze hebben ook wel gezegd dat ze niks verkeerds hebben gedaan en nooit hadden gedacht dat Jairon zou sterven. De vader van Jairon heeft dan weer alle verantwoordelijkheid op zich genomen. Ik heb risico's genomen zonder dat ik het door had, zei hij. De aanklaagster die vroeg om hen alle 6 te veroordelen omdat ze Jairon geen eten en verzorging hadden gegeven, met de dood tot gevolg. En de moeder en familie van Jairon die vinden tot slot dan weer dat ze schuldig zijn aan moord. Als je iemand zo onmenselijk behandelt, dan aanvaard je de kans dat hij eraan zal sterven, zeiden hun advocaten. En dat is hetzelfde als moord. Afwachten nu hoe de 12 juryleden zullen oordelen.
0: Kinderen en jongeren in 166 gemeenten kwamen vandaag te voet of met de fiets naar school op de strapdag. Ze vragen daarmee aandacht voor veilig verkeer. Ook hoe de weg is ingericht is daarbij belangrijk. Het agentschap Wegen en Verkeer gebruikt bij de heraanleg van kruispunten of oversteekplaatsen daarom de kindnorm. Want als de weg veilig is voor kinderen, is die ook veilig voor iedereen.
3: De kindnorm komt er eigenlijk op neer dat we onze openbare ruimte inrichten, rekening houden met de mentale en fysieke eigenschappen van kinderen. Zij kunnen sneller verward zijn in het verkeer, kijken meer rond, hebben meer moeite met het inschatten van snelheden en afstanden. En daar gaan we eigenlijk proberen voor te compenseren met onze infrastructuur.
0: De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen. De N-VA wil daarbij bekijken of er bespaard kan worden op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Hoe de partij dat precies wil doen is nog niet duidelijk. De partij CD&V reageert verrast op dat idee, zegt CD&V-minister Hilde Krevits.
4: Ik vind het heel bizar dat N-VA nu plots als eerste dossier kennelijk de kinderbijslag op tafel legt. De kinderbijslag is bedoeld voor mensen met jonge kinderen, die vaak met 2 ook gaan werken. Dus ik vind dat een raar voorstel. Maar als CD&V staan we klaar om op een ernstige wijze werk te maken van de begroting, zonder op voorhand grote verklaringen af te leggen, maar wel met als doel om een gezonde begroting te hebben de komende jaren.
0: Het weer blijft droog vanmiddag met wolken en opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen en tot 22 graden dan.
5: M&M.
6: Gisteren stond ze nog mee te zingen tijdens Céline Dion, haar concert Rihanna. En nu met Calvin Harris, We Found Love.

On My Soul van Bruno Mars. Ik krijg nog een leuk berichtje binnen van Nele de Wind uit Brugge. Hier zijn ze nieuwe dampkap aan het installeren in mijn keuken. Het is mijn eerste dag van mijn verlof, dus gewoon even lekker niks doen. Oh, Nele. Ik denk dat dat als een droom klinkt voor veel mensen. Net zoals deze droom van Fleetwood Mac.

0: jij die altijd een oplossing vindt. Jij die altijd anderen wil helpen.
1: Nog even, alles goed.
0: Jij die altijd de juiste reflexen hebt. Jij die altijd tot het uiterste gaat.
2: Come on.
0: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar. Elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.

trekken in Wommelgem. Die treedt er blijkbaar op. Kijk, keipezant. Heel veel plezier, supergezellig. Hey, en het wordt wel savan nog, hè, dit weekend qua weer. Zo 21 graden heb ik zo wat gezien. Beetje regen wel op zondag, dus dat is niet top. Maar het kan ook wel veel slechter. Dus ik vraag mij vooral af, wat ga jij doen dit weekend? Ik ga bijvoorbeeld naar Disneyland. Superleuk. Dat was een cadeautje voor mijn verjaardag. Dus morgen mij niet bellen. Ik ga daar genieten van de attracties en hopelijk niet te lang moeten aanschuiven in de wachtrijen. Maar bon, dat is dus voor morgen. Maar wat ga jij doen? Heb je nog leuke plannen? Ga je iets leuk doen buiten of binnen? Met familie, met vrienden, met je lief, met weet ik veel wie? Laat maar eens even weten wat jouw weekendplannen zijn. Ik zie ze heel graag verschijnen in die app van VRT Max.

0: Thomas Gray en Rumors. 2:02. En naar Antwerpen is het een kwartiertje vertragen op de E19 vanaf Kleine Bareel. En meer dan een half uur ook op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuutjes erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel, 10 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op het viaduct van Vilvoorde is 1 rijstrook dicht door een ongeval en voor de rest enkel kleine vertragingen.
1: Anke Goorgen. Make life sing. Make life sing.

Ton met de enige. En ik ben niet de enige gelukkig met leuke weekendplannen. Brian die zegt, ik ben wel erg jaloers, Anke, dat je naar Disneyland gaat. Maar ik moet zeggen, hij heeft zelf ook wel een leuk weekend voor de boeg, hoor. Naar een braderij, een steken, de fitness, iets gaan eten samen met een mama, shoppen en s'avonds nog met een jongen gaan bowlen op date. Amai, sorry, maar dat klinkt als plannen voor een hele week. Ik denk niet dat Disneyland er nog zou bijpassen voor jou, Brian. Maar hey, geniet ervan, dat sowieso. Thierry Fayet zegt, ik ga dit weekend eerst werken en daarna naar een ginbar in Tiene, hola, waar ook de winnaar van The Voice komt. Mo, onze Bassera, leuk. Marian van den Bergen uit Wetteren die zegt, mijn zoon van bijna 14 gaat zondag de Gent-Maas 10 mijl lopen. Hij heeft die van Antwerpen ook uitgelopen op 1 uur 37. Amai, dus we hopen op een even goed resultaat zondag. Wow, hey, dat is wel echt een goede tijd, hoor. Ik denk dat je alvast heel trots mag zijn op je zoon, Marian, maar dat ben je sowieso al. En Tessa Goemine uit Zwevegem, die zegt, ik ben hier de voorbereidingen aan het treffen voor ons dochtertje, haar eerste verjaardagsfeestje. Oh. Zo cute. Ze hebben dus ook elke maand een fotootje getrokken van de dochter. En die is dus nu, hebben ze die allemaal naast elkaar gelegd en mooi ingekaderd, zo van 1 tot 12. Het is echt, het ziet er prachtig uit. Ja, en je weet wat ze altijd zeggen, hè, van kinderen. Ze worden zo snel groot. Dus geniet van elke maand, elke dag, elk feestje. En hier gaan we de tijd toch even vergeten, hè, met Clocks van Coldplay.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immos Koopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immos Koopman!
2: Mannekes, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
4: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
5: Allega's.
6: Naar Gamma.
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
8: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade?
9: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
8: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
10: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
13: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
14: Wat?
13: Hier staat op alle modellen.
14: Ja, ja.
13: En die prijzen, zijn die gecheckt?
14: Absoluut.
13: De Ford Puma vanaf €19.900.
14: Yep.
13: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar?
14: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
15: Ford.
16: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
17: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
18: Chipolatas, klinkt goed, hè?
17: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1+1 gratis op varkenschipolatas.

Laura zegt nog altijd een beetje aan het bekomen van Cat's Eye. M&M. Ja, dat snap ik. Dinsdag stonden ze in onze AFAS-dome. Ik was er zelf niet bij, maar ik heb filmpjes gezien. Dat was crazy. Ik was echt verbaasd van hoe goed die kunnen dansen en zingen tegelijk. Dat is echt topsport. Je moet de video's maar eens checken. Er staat ook een video online van Cat's Eye en Cato Peters trouwens.

Dua Lipa en Angèle, die een nieuwe liefde gevonden heeft. Steven Ross, een Amerikaan uit New York, die werkt als videoclipregisseur en documentaire redacteur voor onder meer Netflix en HBO. Ja, en haar moedertaal is Frans, die van hem is natuurlijk Engels, dus dat was voor haar wel een beetje moeilijk om te wennen, maar ze zegt, het heeft ook wel iets moois, want je leert je eigen taaltje te spreken met die persoon. Trouwens, de politie meldt ook nog een ongeval op de E40 richting de kust. Net voorbij het parkeerterrein in Groot-Bijgaarde. De linkerrijstrook is daar versperd en er staat ook 10 minuten file. Dus goed opletten daar nog. Ik heb voor jou hier nog Jay-Z en Alicia Keys.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.
1: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
2: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Weet je wat ik mis na de vakantie?
4: De zon?
3: Nee.
4: Het strand?
3: Nee, het comfort.
4: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september. Citroën. Info en voorwaarden op citroën.be.
5: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
6: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
5: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
7: Allega's!
8: Naar Gamma!
9: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor als je zelf telt.
12: Zal wel zijn.
11: Voor als je elke cent telt.
12: Zal zeker wel zijn.
11: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
12: Nee, van mijn padellenellenboog verlossen.
11: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
10: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
11: Voor jezelf, je streek en de planeet.
10: Verica Bank.
11: Klaar voor nog eens 100 jaar.
13: En hele goedemiddag, het is 2:00.
14: 14 nieuws.
13: Met Ton Janssens.
15: De Belgische selectie voor de Nations League is bekend. Mark van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende 2 weken 4 duels, of de komende weken liever 4 duels in de Nations League. Tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. In de selectie van 28 zitten 2 debutanten. Kylian van Bommel heeft zijn eerste selectie bekendgemaakt als bondscoach van de Rode Duivels. De Duivels spelen de komende 2 weken 4 duels, of de komende weken liever 4 duels in de Nations League. Tegen Italië, Turkije en 2 keer tegen Frankrijk. In de selectie

0: erbij genomen.
1: Bij een zwaar verkeersongeval in Tessenderlo-Ham in Limburg is een motorrijder van 28 om het leven gekomen. Hij botste met een auto. De bestuurder van de auto raakte zelf niet gewond, maar is wel in shock naar het ziekenhuis gebracht. De Vlaamse regering onderhandelt vandaag opnieuw over de begroting, de inkomsten en de uitgaven van Vlaanderen. De N-VA wil daarbij bekijken of er bespaard kan worden op het groeipakket, de vroegere kinderbijslag. Hoe de partij dat precies wil doen is nog niet duidelijk. De partij Vooruit is geen voorstander, maar wil het idee ook niet meteen opzij schuiven, zegt Vooruit minister Caroline Genet.
2: Wij zijn hier voor een heel ernstige oefening. Wij willen zeker aan die gezonde begroting meewerken, maar als we opkomen voor jongeren, gezinnen, voor kinderen, dan is het groeipakket wel essentieel. Tegelijkertijd is een gezonde begroting dependant van investeringen in zorg en welzijn. Dus wij zijn hier voor ernstige oefeningen. Wij gaan geen rode lijnen trekken.
1: Het weer nog. Het blijft droog vanmiddag met wolken en opklaringen en temperaturen rond de 20 graden. Morgen meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen en dan temperaturen tot 22 graden.
3: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
4: Hey, Manu en Charlotte hier.
5: En vanaf vandaag zetten we hier op M&M de vrijdag al in om 3 uur 's middags.

0: turn to dust. All that I adore.
1: Things We Lost in the Fire van Bastille. Miley Cyrus die heeft vandaag haar nieuwe album gedropt, Bass Persuades. En ze heeft er ook meteen een interview over gegeven met Zane Louis. En daarin heeft ze een paar leuke weetjes verteld. Bijvoorbeeld dat ze tijdens het opnemen van de videoclip van het liedje Bass Persuades de hele tijd aan het denken was aan haar schildpad die het koud had. Want de warmtelamp van de schildpad was kapot gegaan en ze had een temperatuurmeter op haar gsm. En die zei de hele tijd dat de schildpad het koud had. Dat vind ik wel een grappig weetje. We vroegen ons natuurlijk ook allemaal af van gaat ze een nieuwe tour doen met dat album? Gaat ze naar Europa komen? Er staan momenteel maar 2 concerten gepland van die tour en dat is in LA, in haar hometown. Ja, en die wachtrij voor die concerten, die was gigantisch lang. Daar stond meer dan 1 miljoen mensen in die wachtrij. Dus Miley Cyrus heeft eruit geconcludeerd. De mensen die willen wel naar mij komen. Ik moet niet per se naar hen komen. Wat een beetje sad is, want daarmee wil ze dus eigenlijk zeggen dat ze waarschijnlijk geen zin heeft om op wereldtournee te gaan. Ze zei ook dat dat best vrij eenzaam is, dat dat heftig is. Dat snap ik echt wel volledig. Dus het ziet er niet naar uit dat ze er echt een tour mee gaat doen. Misschien alleen wel in LA nog een paar concerten. Maar kijk, het belangrijkste is natuurlijk dat Miley zelf gelukkig is. En jij kan misschien ook wel gelukkig worden, want als je nu naar de Instagram-pagina gaat van M&M, dan zie je daar een leuke video van Cato Peters, die dit ook nog eens allemaal heeft uitgelegd. En ze geeft daar ook vinylplaten weg van het nieuwe album van Miley Cyrus. Als je het wil winnen, ga eens kijken.

0: De dag dat onze hond mijn huiswerk wiskunde op had.
1: Oh nee!
0: En ik besefte dat ik beesten goed was in dieren verzorgen.
1: Oh, Bassie.
0: Is de dag dat ik wist dat mijn toekomst bij dieren lag. Nu ben ik dierenarts en mijn agenda zit vol met kwispelende klanten.
2: Gerust starten als zelfstandige? Het kan meteen op acerta.be. Acerta.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
4: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
5: Wel, meneer, 5317.
4: Ja, mijn naam is...
5: Ja, 5317, ik weet het.
4: Oké. Okay.
3: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar kom niet, hè.
5: Oeh, jij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
9: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
10: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wij? Gamma geeft nu 25% korting.
11: Allega's!
12: Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
14: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
14: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij een Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
15: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier

0: van Pink.
1: M&M. Ik vind het altijd super fijn als grote DJ's toch nog zo verzoekjes spelen tijdens hun set. Want ja, meestal bereiden die toch al wel heel veel voor. Je moet ook rekening houden dat al die nummers matchen met elkaar en zo. Dus verzoekjes spelen, dat is niet altijd gemakkelijk voor een DJ. Toch niet op de heel grote evenementen. Maar kijk, Lost Frequencies is natuurlijk niet de minste. Hij heeft 3 jaar geleden een remix gemaakt van het nummer Drink Before the War van Sinead O'Connor. En er was een meisje in het publiek dat heel lief op een bordje had geschreven: Lost Frequencies, wil je die nog eens spelen alsjeblieft? En hij heeft dat gewoon gedaan en dat klonk daar zo.

publiek stond echt tot van achteren. Zo ver als je kon kijken. En dan al die handen de lucht in. Dik feest, dik feest. Kijk, los frequencies. Wat een klasse bak is het toch eigenlijk, hè? Ik heb hier nog eens een grote hit bij. Live It All, die je sowieso al kan meezingen ondertussen.

0: mama zei.
1: Van Meteor. Op de E40 van Brussel naar Gent is door een ongeval de linkerrijstrook versperd voorbij het parkeerterrein in Groot-Pijgaarden. Er staat er wel nog 35 minuten file vanaf Grimbergen op de buitenring rond Brussel en ook 20 minuten vanaf Anderlecht op de binnenring. Op de buitenring dan ook 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Naar Antwerpen nog zo'n half uur vertragen op de E313 van voor Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En nog richting Nederland een kwartier tussen Sint-Annalinkeroever en Borgerhout. M&M.
2: Anke Goergen. Make life sing. Make life sing.

Prachtige stem van Sienna Spyro en Great Expectations. Ja, dat hebben we ook wel, hè. Grote verwachtingen van de Pussycat Dolls vanavond. Als je gaat, je mag het nu al eens even laten weten in de app van VRT Max. Zometeen ga ik ze nog eens draaien.

0: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
1: Wat?
0: Hier staat op alle modellen.
1: Ja, ja.
0: En die prijzen, zijn die gecheckt?
1: Absoluut.
0: De Ford Kuga vanaf €24.500.
1: Yep.
0: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
1: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoop, man!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat is een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via Immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's.
10: Naar Gamma.
11: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Gamma, jouw verfexpert.
12: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van. Altijd zeker.
13: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
14: Vanavond een currieke?
13: Ja, het Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
14: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
12: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche bij

0: PCD. Sorry, maar ik moet nu echt wel denken aan Balthazar Bomma van de PDG Vleesindustrie en V.
1: Wij waren bij Broemelbad in de Pussycat.
0: Ja, het is natuurlijk niet die Pussycat, maar de Pussycat Dolls natuurlijk. Vanavond in de AFAS Dome. Jordan Thijs uit Antwerpen die zegt, ja, ik ga ook naar de Pussycat Dolls. Ik kijk er zo hard naar uit. Ja, en laat ons vooral hopen dat iedereen daar op tijd op het podium geraakt. Hè? Want bij het concert in Warschau een paar dagen geleden was Nicole Scherzinger te laat op het podium om de song Buttons mee te zingen. Dat klonk daar toen zo. Dit was het refrein nog, niks aan de hand. Maar ja, Nicole die verscheen niet. Stilte. Een beetje gelach in de zaal. Ja, en dan de backings die bleven doorlopen. En ze hebben daar een klein beetje moeten improviseren, maar kijk. Vanavond krijgen ze nog een kans om het recht te zetten. En dan hopelijk is Nicole wel op tijd om deze song mee te zingen. Zij, hier is nog eens Buttons. M&M. What it do, baby boy?

0: Ik zal je nog eens een andere button induwen, hè. Speciaal voor Alex Warren, want hij wordt 26 vandaag. Proficiat.
1: Hey, this is Alex Warren and you're listening to Eminem.

En geniet nog van die sunlight vandaag. Er staat hier ook nog veel op het programma vandaag. Vanaf 5 uur gaat Fabian Hermans het hier overnemen. Daarna Nina Black Friday. Onze Laura Govaerts, die draait ook weer een uurtje haar eigen set. Supercool. En om 10 uur doet DJ Licious hetzelfde. Maar eerst, pak er misschien een aperitiefje bij. Want Manu en Charlotte die maken er graag een nationaal apero-momentje van op vrijdag hier om 3 uur. Dus heel veel plezier. Dit is nog Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Fijn weekend. Yeah.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt? Deze zondag op VRT1 en op VRT Max.
5: Nog voor je kan denken...
6: Ik heb geluk geen energie.
5: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
7: Oh, mijn rug zit vast.
5: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
6: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
5: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
10: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
11: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Oh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: B-bad.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Het is 3 uur, goedemiddag.
16: 14 nieuws.
15: Met Toon Janssens.
17: Ons land gaat meer moeten doen om tegen 2050 CO2-neutraal te zijn. Maar niet iedereen is daar even blij mee. CO2-neutraal wil zeggen dat er minder CO2 wordt uitgestoten en dat de uitstoot die er toch nog is weer wordt opgenomen door onder meer bossen en natuurgebieden. Om de deadline van 2050 te halen moet het aantal landbouwdieren, zoals koeien en varkens, fel verminderen. Want dan stoten we minder uit en komt er grond vrij voor natuur. Maar volgens de Boerenbond is dat geen goede oplossing.
18: Ik denk dat we in eerste instantie moeten kijken naar onze eigen productie hier en we kunnen aantonen vandaag dat de productie van onder andere vlees, van onder andere melk en nog veel andere producten hier in Vlaanderen veel klimaatvriendelijker gebeurt. Dus als we die productie hier gaan afbouwen en we verschuiven dat naar elders in de wereld, dan gaat dat gewoon een slechte zaak zijn voor het klimaat.
17: De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, van wie de boerderij begin deze maand beschoten werd, is opgepakt in Duitsland. Dat meldde Nederlandse media. De man

0: Daarbij kwam een bewaker om het leven. Twee agenten raakten ook gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt, onder wie ook een Belg. Die Belg is intussen wel weer vrijgelaten. De Poolse premier Tusk overlegt vandaag in Oekraïne over hoe Polen zich beter kan verdedigen tegen Rusland. Gisteren waarschuwde hij dat de Russen plannen hebben om meer drone- en raketaanvallen te doen in de buurt van de Poolse grens. Die onrust merkt ook Marijn Trio, die ter plaatse is.
1: Toen we gisteren vanuit Oekraïne de grens met Polen overstaken, hoorden we meteen het Poolse luchtalarm. Ik kreeg ook een bericht op mijn gsm dat er Poolse gevechtsvliegtuigen waren opgestegen vanwege een Russische dreiging. Maar je ziet dus dat die oorlog meer en meer naar Polen opschuift. Er zijn al vaak ook drones en raketten op Pools grondgebied neergekomen. En dat is waar nu de Poolse regering voor waarschuwt. Dat dit niet per ongeluk is, maar een doelbewuste strategie van Rusland.
0: In de Davis Cup tennis speelt ons land dit weekend tegen Oostenrijk. De eerste wedstrijd is zo net al afgelopen. Gauthier Onclin verloor in twee sets, 6-4 en 6-1. Zo dadelijk komt Zizou Bergs in actie. Wie het eerst drie wedstrijden wint, gaat door. Het weer nog droog vanmiddag met wolken en opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen iets meer bewolking en vooral aan zee soms wat lichte regen. En tot 22 graden dan.
2: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee. M&M.
3: De vrijdag is van ons.
4: Het is je gelukt. Je hebt het einde van de week gehaald.
5: Dus maak je dossier af of sluit je laptop, want de vrijdag is van ons. M&M.

0: mijn aha-momentje. Ik was deze song even helemaal vergeten. Clean Bandit en Jess Glynn met Rather Be.
1: Ja, leuk dat je erbij bent. Het is van dat, hè. Het is vrijdag. Misschien ben je nog dat laatste uurtje om de werkvloer aan het verslijten. Of veeg jij je schub al af. Alleszins, wij loodsen je zoals iedere vrijdag het weekend in. Terwijl wij er eigenlijk ook onze laatste werkuren ingaan, hè Manu?
0: Zeker, ja zeker. Het was me weer een mediaweekje afgelopen week. Ik heb opnames gehad voor het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld.
1: Ik vraag me altijd af, Manu. Heb jij niet schrik om daar zo niet grappig te zijn?
0: Ja. Ja, en dat gebeurt ook.
1: Is dat?
0: Dat is zeker gebeurd. Ook nu was er een mop waarvan ik dacht dat ik dan bijvoorbeeld heel grappig vind. En dan zeg, en dan is het publiek muisstil.
1: En zeg je dan zo, sorry.
0: Ja, ja, dan zeg ik zo. Oké, die werd niet, we gaan door. Maar ja, sowieso, je neemt altijd veel, veel langer op dan er uiteindelijk wordt uitgezonden. Dus ja. Dat wordt dan gewoon geknipt.
1: Oké, maar je blijft daar niet bij steken in je hoofd. Je gaat gewoon door.
0: We gaan gewoon door, professionals zijnde.
1: Dat ben je. Zeg.
2: Tussen ons gezegd en gezwegen.
1: Ja, heb je trouwens, Manu, dat nieuws gezien van ja, dat parlementslid van Vlaams Belang die 13 uur lang opgesloten zat op het toilet?
0: Ja. Ja.
1: Sorry, maar dat is toch echt crazy bananas?
0: Ja, arme man.
1: Maar ik denk dan ook wel, had die deur daaruit gehaald of zo? Ik denk echt, 13 uur, die zat daar ook s'nachts.
0: Ja.
1: Ik had denk ik echt de deur eruit gebeukt gewoon.
0: Ja, maar hij zal dat wel geprobeerd hebben, hè? Hij zal dat wel geprobeerd hebben. Het moet zijn dat het gewoon niet kon. Dat het echt gewoon een sterke toiletdeur was.
1: Dat is toch echt uw angst als kind gewoon vroeger. Vastzitten op het toilet. En ook zo...
0: Op je werk.
1: Ja, op je werk. Genant eigenlijk.
0: Heb je al eens iets genant meegemaakt op de werkvloer? Charlotte, behalve dan de prestaties die je levert.
1: Ah wel. Eigenlijk wel.
0: Echt waar?
1: Ik had afgelopen week iets gênant voor. Oké, dus hier komt mijn verhaaltje. Dus, het is echt... Dus wij maken altijd zo video's van Charlotte ligt wakker.
0: Ja. Hè?
1: En deze week kan die niet uitkomen.
0: Ja.
1: En dat is omdat tijdens dat filmpje gemaakt is, was blijkbaar mijn tiet bloot. Maar dat was niet duidelijk wat het grappige is. Dat we dat niet wisten tijdens de opnames, omdat die camera die hangt boven mij en Ruben van online stuurde mij dan een screenshot van dat ding en met dan erbij van ja, Charlotte, ja, dat filmpje, je borst ligt verkeerd, zegt hij zo heel vriendelijk.
0: Heel formeel.
1: Heel formeel zo, maar dat is, ja, jij kent ook Ruben van online, dat is echt wel een beetje gênant. Maar dus ja, echt super gênant. Dat kan dus niet online komen, omdat dat gewoon echt crazy bananas vreselijk gênant is. Dus ik vind ook gênant dat dan de Ruben hier van online, ja, dat filmpje wel gewoon
0: heeft
1: moeten bekijken. Ik heb gezegd, verbrand de tapes. Gestuurd. Verbrand de tapes. Dat is toch gênant?
0: Ja, hij heeft het ook al proberen doorverkopen daarnet aan de ingang van de VR. Voor een schamele 20 euro heb je 5 minuten.
1: Nee. Oh, ik vind dat zo gênant.
0: En ik begrijp het wel.
1: Het erger is ook dat dan zo... Toen bij die, die opnames, ik kwam toen terug recht, want ja, ik lig daar neer. Dan was
0: je
1: dat
0: ligt dus neer met je teet bloot.
1: Ja, maar dus ik kwam recht en daar zat een stagiaire toen bij die opnames. En ik zei zo van, en toen zag ik dat. En ik zei van, allee, dat je dat nog op je stage mocht meemaken. Ik was er zo wat mee aan het lachen. Ik vond dat niet erg, dat was ook een meisje. En ik vond dat, ik dacht van, oh, allee, dat is nu niet erg dat hij mijn teet heeft gezien. Maar zo, de mannen van een online, dat vind ik nu eigenlijk wel erg dat die het hebben gezien.
0: Oh. Ze zijn professioneel en lief natuurlijk.
1: Ze zijn heel professioneel en ze hebben het heel, heel, heel subtiel aangepakt.
0: Dat is wel echt lief. Amai, maar wat een goed verhaal.
1: Ja.
0: Jammer ook van de content.
1: Jammer van de content. We gaan het wel opnieuw opnemen.
0: Ja, dat is goed. En je weet, altijd op OnlyFans werken zo'n dingen heel.
1: Maar nee, stop.
0: Misschien ook even vragen aan onze luisteraar. Heb je ooit iets gênant meegemaakt op het werk? Laat het even weten in de app van VRT Max bij M&M. En Charlotte, omdat je er nu al zo herfstig uitziet, ben blij dat je trouwens kleren hebt aangedaan, heb ik een herfstplaatje voor je klaarstaan. Het is Somber met My Body Isn't Ready. Ja, maar ready was hij wel, hoor.
1: Oh,

0: Op je radio en straks ook als je je werkplek uit vertrekt. The Weeknd. Heb jij ooit iets gênants meegemaakt op het werk? Laat het zeker even weten in de app van VRT Max bij M&M natuurlijk. Straks ga ik ook een gênant verhaal vertellen van op mijn werk. Waarop ze minst 300 mensen bij betrokken waren.
1: Oui.
0: Ja.
2: Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Recupel. Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
5: Recupel. Zie het.
6: Groter!
5: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Met deze song van Jonas Blue voel je je precies terug in een goedkope cocktailbar met een geprebatched Aperol Spritz in je handen.
1: Maar ja, zo specifiek, Manu.
0: Ja, die vibe moet je willen, hè. We hebben het daarnet gehad over Charlotte, haar gênant verhaal deze week. Je hebt eigenlijk op een video die je voor M&M aan het maken was, een tijdje laten zien.
1: Nipslip gehad.
0: Ja.
1: Ja, en dat was best gênant. Maar jij zei dat jij dus ook een gênant verhaal hebt.
0: Ja, ik heb ook een gênant verhaal.
1: Ik ben benieuwd, is het dat wat iemand stuurt in de app, dat hij jou op de grond heeft zien liggen?
0: Er stuurt iemand in de app van M&M. Ik ben woensdag naar Oostende geweest samen met mama en heb jou daar gezien op de grond, Manu.
1: Ja, dat gebeurt vaak als je naar Oostende gaat, dat Manu van Akker daar op de grond kan liggen. Blijf ver van hem op dat moment. Hij kan agressief uithalen.
0: En ja, of help me recht en bel een ambulance.
1: Ja.
0: Nee, maar ik was woensdag ook niet in Oostende.
1: En pak ze geld.
0: Veel geld. Alleszins, wat er bij mij is gebeurd. Ik was presentator op de familiedag en het personeelsfeest van de Katoennatie. Ken je dat? Dat is een zeer groot bedrijf in de haven van Antwerpen. Wordt geleid door Fernand Huts, een van de rijkste Belgen. Zeer groot en gerespecteerd zakenman.
1: Ik was echt aan het denken, waarom zou je dat doen? Ah, daarom is Manu daar.
0: Het bracht op.
1: Okay.
0: Alleszins, en ik moest daar presenteren en er waren verschillende activiteiten en er was ook een momentje voor de familiehuts. Die gingen een soort prijs uitreiken, maar het was de hele dag door. Fernand komt, zijn kleinkinderen komen ook mee. Nee, zijn kleinkinderen komen toch niet mee op het podium. Dus dat was constant verwisselen. Ik dacht, ja prima, voor mij maakt het niet uit. Uiteindelijk, vlak voor ik op ga, zeggen ze, de kinderen komen mee, de kleinkinderen komen mee, de moeder is er ook. Dus ik, top. Dus ik zeg daarvoor al zijn werknemers, meer dan 300-400 mensen, als het er geen 500 of 600 waren, zeg ik zo, hier is Fernand Huts en zijn moeder. Dat bleek zijn vrouw te zijn. Nee. Dus die vrouw die komt naar mij.
1: Oh, nee.
0: Echt, en met echt killer eyes.
1: Maar
0: echt, als blikken konden doden. Die vrouw die komt naar mij, ik geef de microfoon aan Fernand Huts. Die doet een woordje en terwijl hij bezig is, zegt hij tegen mij: ik ben de vrouw, niet de moeder.
1: Echt, super
0: streng. En ik kon wegzakken. Wegzakken. Maar ja, alles was constant veranderen en ik hoorde gewoon nog: de moeder is er ook.
1: Ja, de moeder van de kinderen.
0: Ja.
1: Ja, maar het is ook een eerlijke fout.
0: Ja, maar het is...
1: mevrouw dat ze boos is.
0: Ja, maar het is gênant. Ja, mevrouw is een beetje boos.
1: Ja.
0: Het was een boze vrouw.
1: Maar
0: misschien is ondertussen is het al wat gaan liggen. Het kan ook wel. Het is 3 jaar geleden.
1: Heb je ze nog gezien?
0: Nee, ik heb ze niet meer gezien.
1: Dat zal bewust zijn.
0: Mocht ook niet meer terugkomen.
1: Maar zijn er ook nog luisteraars, Manu, in de app die gênante dingen hebben meegemaakt?
0: Jana bijvoorbeeld, die zegt: ik zwaaide op straat super enthousiast naar iemand omdat ik dacht dat het mijn collega was. Het bleek een wildvreemde te zijn. Ik ben gewoon blijven zwaaien alsof ik hem kende. Oh, zo blijven gaan.
1: Dat is, ja, maar weet je wat ik wel goed vind? Ik vind het nooit gênant lief zijn, zwaaien, lachen naar iemand. Het is nooit gênant om de vriendelijk te zijn.
0: Ja, Jessin die zegt ook wel uit Mechelen: ik wilde op het werk een privébericht naar mijn lief sturen met: ik mis je. Oh nee.
1: Top.
0: Per ongeluk onze groepschat gestuurd. Niemand heeft geantwoord, dat maakt het alleen maar erger. Schat ook.
1: Oh, dat vind ik fantastisch.
0: Ja, er is ook nog een Nanook die gestuurd heeft. In de app van VRT Max. Dag Nanook, vertel eens, wat is er allemaal gebeurd?
2: Ik werkte op een bureau en ik draag altijd shortjes onder mijn kleedjes en rokjes, omdat ik dan het risico vermijd dat collega's of anderen iets zien wat niet nodig is.
1: Ja.
2: En een collega kwam naast me staan om iets uit te leggen en gelukkig, mijn kleedje was een beetje omhoog getrokken, waardoor je mijn short zag, effectief. En die collega die staat naast mij en die zegt: heel gegeneerd. Ik zie, ja, en ik zo: nee, geen paniek. Je ziet niet mijn onderbroek. Ik draag geen bomma-onderbroeken. Dit is een short. Hè. Dat is exact de reden waarom ik een short draag.
1: Dus eigenlijk heb je jezelf een beetje gered, maar je draagt dan huidskleurige shorts.
2: Huidskleurig of wit of zwart, afhankelijk van het kleedje of het rokje dat ik op dat moment droeg. Dus het was dan met een witte. Was ik wel iets opvallender. Maar het was ook een wit kleedje, dus het paste in mijn ogen wel onder de outfit. Maar de collega was dus heel gegeneerd dat hij dacht dat hij iets gezien had, wat uiteindelijk niks bleek te zijn.
0: Oh, gelukkig dat het niks was uiteindelijk. Dat is dan weer. Maar, zo zie je maar, als je ergens op anticipeert... toch maar goed, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Dus de volgende keer gewoon een BH dragen, Charlotte.
1: Maar ja, voor
0: zou je wel eens kunnen helpen?
1: Ja, ik had inderdaad geen BH. En dat is ook gewoon het probleem van mijn verhaal.
0: Ja.
1: Ik doe dat normaal nooit ook. Voor die ene keer dat ik dat eens doe, echt waar.
0: Oh. Charlotte.
1: Wees meer als Nanook dus.
0: Ja, of weet je, Charlotte, ik moet je appreciëren zoals je bent. Jij bent zo.
1: Charlotte Siebe, die laat al eens een tetje zien.
0: Dat is het. Zeg, het is vrijdag, hè. Kom, tits out.
1: Tits out, kom aan, jongens. BH'tjes uit.
0: Laat ze gaan.

0: Dasha en Austin. Of Austin en Dasha, het is aan jou om te kiezen. Alleszins één ding is zeker, het is 4:30.
1: Op de buitenring rond Brussel 25 minuten file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Verder is in Dilbeek door een ongeval de rechte rijstrook dicht. En op de binnenring een kwartier tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde en tussen Strombeek en Tervuren. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Ranst sta je 15 minuten in de file. Op de Antwerpse ring richting Nederland 20 minuutjes tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. En richting Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Luxemburg op de E411 bij Namen sta je 3 kwartier lang in de file doorwerken. Naar Brussel een 30 minuten extra.
0: Ja jongens, en het bekende gezegde zegt, wie roept wordt niet gehoord. Daarom zorgen wij ervoor dat je niet moet roepen, maar wel gezien zal worden. En dat op jouw werkvloer. Hoe, dat hoor je zo meteen na onze big hit van deze week.
2: De grootste hits ontdek je hier op M&M. Dit is deze week de M&M Big Hit.
3: Adela, Ain't in LA.

0: is dan wel de big hit deze week, dus je hoort hem extra veel. Ik vind het een beetje saai, mag ik het zeggen?
1: Ja, jij mag een mening hebben.
0: Nou, het is een zeurlied, hè?
2: De M&M werknemer van de week.
1: Heb jij soms ook dat gevoel dat je maar je best doet op je werk en niemand die het opmerkt?
0: Ja.
1: Maar nu is dat wel bij u. Je hebt de warmste week mogen doen vorig jaar.
0: Oh, zeg!
1: Je zou graag eens een dankjewel of een doe je goed willen horen. Wel, dat kan, want wij kunnen daarvoor zorgen. En je krijgt van ons ook nog eens een sticker erbij.
0: Ja, als je dus deze week iets gedaan hebt om je werkomgeving een betere plek te maken, dat kan van alles zijn, hè. Een koffie voor een collega halen, een dossier overgenomen, iets langer blijven werken, shiftje gewisseld. Laat het even weten in onze app van VRD Max. En misschien word jij dan wel onze werknemer van de week en ga je naar huis met een prachtige sticker.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Excellent! Bij Excellence zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot 150 euro.
5: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
6: Ik wil en... eerst nog een koffie.
5: En daarbovenop krijg je nog geld voor uw oude laptop.
6: Voor dat oud wrak?
5: Ja, het zijn ruildeals.
6: Kom aan, we zijn weg naar Excellence.
5: Onze vakman.
6: Yes.
7: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
9: In de disco.
10: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
11: Draaien tegen het rond.
10: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
12: Oké,
10: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
15: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche.

0: Dat is exact wat wij hier gaan doen op deze mooie vrijdag. Het is 4:15. En amai, er is zo hard gewerkt afgelopen week.
1: M&M, Manu en Charlotte.
0: Ja, bijvoorbeeld Lies die zegt: ik heb voorgesteld om onze wekelijkse meeting een half uur korter te maken en niemand heeft geprotesteerd.
2: Ik vind dat vooruitgang. Heel goed gedaan, Lies.
0: Goed gedaan. Marieke die zegt: tot 's avonds laat gewerkt, allemaal trajectbegeleider, alle vragen van de nieuwe studenten te kunnen beantwoorden. Maandag start het nieuwe academiejaar. Dat is dedication.
2: Dat is echt wel dedication. Dat vind ik mooi, Marieke.
0: Ja, er is iemand die ook een werknemer van de week wil nomineren. Laura, wie wil jij graag nomineren?
3: Ik wil heel graag René nomineren. Voor al het administratieve werk dat ze volledig in orde heeft gemaakt deze week.
0: Wat heeft ze allemaal gedaan?
3: Ja, haar administratie is niet haar sterkste kant. Dat haat ze. En dat heeft ze voor het eerst zonder te klagen allemaal in orde gebracht. Dus we zijn heel trots op haar.
0: Amai, heel hard gewerkt. Dat vind ik mooi.
2: En wat zijn jullie van elkaar? Collega's? Vrienden?
3: Wij zijn collega's van, collega's van elkaar. Ja.
2: Oh, wat fijn.
0: In welke sector, welk bedrijfsleven werken jullie?
3: In een interimkantoor.
0: Oké, in een interimkantoor. Dat zie je veel waarschijnlijk. Dat kan ik mij wel inbeelden. We gaan René gewoon eens eventjes opbellen om haar dat nieuws mee te delen.

0: Hallo, met René.
1: Dag René, spreek met Manu en Charlotte van de radio van M&M. Storen wij?
0: Nee hoor, goedemiddag.
1: Nee, goedemiddag zeg. Onze collega, jouw collega Laura heeft ons gestuurd. Ken je die toevallig?
0: Kan niet, ja.
1: Zij heeft jou genomineerd, want deze week ben jij... de werknemer van de week! Oh, kijk eens aan. René, je bent de werknemer van de week.
2: Je hebt alle administratie zo goed uitgevoerd, René. Was het zwaar?
0: Oh, ik haat dat echt. Ik vind dat verschrikkelijk.
1: Wat haat je er zo aan? Want het is natuurlijk een beetje part of the job ook. Maar ja, niet alles moet leuk zijn. Maar vertel eens.
0: Nee, zeker niet. Maar ik ben liever met het menselijke aspect bezig dan met alle administratie rond. Zeker als ik niet direct door heb van wat is het nut achter die administratie. Dan vind ik dat verschrikkelijk.
2: Dat snap ik helemaal.
1: Ik
0: moet me er toch eens aan zetten.
2: Ga je het vieren? Ga je iets leuks doen dit weekend?
0: Ik ga straks eten. Dat is al leuk, hè?
2: Hupla.
1: Voilà, dat is het weekend gewoon keigoed inzetten. Ja. Beste René, geef je collega Laura ook een dikke zoen, een dikke knuffel voor die prachtige nominatie. En je mag dat een hele week dragen, die titel. Je krijgt van ons een sticker opgestuurd waarop staat dat je werknemer van de week bent. Ga je die ergens een mooie plek geven?
0: Jazeker, die komt op mijn laptop. En
2: voilà.
1: Op je laptop waar al het administratieve werk op verricht wordt.
2: En zeker niet getreurd zijn, want iedere week maak je nog altijd kans om werknemer van de week te worden. Hier bij De Vrijdag is van ons. De Vrijdag is

0: Jongens, jongens, ik zie het heel veel passeren in de app van M&M, in de app van VRT Max. Ik wil zo graag het vrijdagslied spelen. Zometeen ga ik dat voor jou ook doen. Echt.
1: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag is van ons. M&M.
0: Het gaat weer alle kanten uit. Het gaat weer alle kanten uit. Het is nog maar week 2 terug uit onze vakantie en het loopt alweer los. Maar kijk, we zijn er wel. Met maan en koolband en stiekem. Goedemiddag, hè. Zeg, het is weekend voor iedereen.

0: dubbele moord.
1: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
2: Wat ik heb gedaan.
0: En achter één van de bekentenissen...
3: Gelooft er hier iemand wat hij te zeggen?
0: ...ligt een wereld vol leugens.
4: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
0: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
5: Dit is echt bullshit.
6: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
0: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
7: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
8: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
7: Kijk op excellent.be.
8: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
9: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
8: Verica Bank.
0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
10: Chipolatas, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op

0: krijg je van Toon Janssens.
1: Actievoerders protesteren bij de opening van het academiejaar in Gent. Aan de Universiteit Gent is op dit moment de officiële opening van het academiejaar aan de gang. Daarbij opent rector Petra de Sutter officieel het nieuwe academiejaar. Er waren de laatste tijd heel wat crisismomenten aan de U Gent na de schorsing van de veelbesproken professor Nathan Kovnes en na een speech van professor Freddy Mortier eerder deze week. Tijdens de optocht van de professoren vooraf was er protest tegen de aanstelling van Kovnes.
2: Ik ben blij als ze hebben gereageerd en gezegd dat de uitspraken van Mortier niet kunnen tijdens een proclamatie. Maar ik wacht wel op een reactie van de rector ook, dat de uitspraken van Kovnes en dat Kovnes zijn ideeën ook niet kunnen aan de universiteit. Maar in het algemeen, heel de universiteit willen wij geen racisme accepteren. Ervoor zorgen dat die aanstelling werkelijk wordt stopgezet.
1: In Brussel hebben taxichauffeurs actie gevoerd tegen de concurrentie van grote bedrijven zoals Uber. Ze zeggen dat ze politici al 10 jaar om een oplossing vragen, maar dat die er nog altijd niet is. Zo'n 30 taxis namen deel aan de actie. Ze reden samen naar het kantoor van Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder, naar het Brussels parlement en naar het kabinet van minister, naar de minister van de minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Achteraf waren de actievoerders wel tevreden over de gesprekken met de minister en de minister-president. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, van wie de boerderij begin deze maand werd beschoten, is opgepakt in Duitsland. Dat van de minister-president van het Brussels hoofdstedelijk gewest. Achteraf waren de actievoerders wel tevreden over de gesprekken met de minister en de minister-president. De man uit het Nederlandse dorp Overasselt, van wie de boerderij begin deze

0: agenten raakten ook gewond. Sindsdien zijn 33 mensen opgepakt, onder wie ook een Belg. Die is intussen wel weer vrijgelaten. Frankrijk is de voorbije weken het doelwit geweest van hybride aanvallen, dat zegt president Macron. En volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op cyberaanvallen en incidenten met drones. Ook belangrijke defensiebedrijven moeten zich beter beschermen tegen mogelijke aanvallen vanuit Rusland. Ze moeten zich bijvoorbeeld beter voorbereiden tegen sabotage. Het weer blijft droog vanmiddag met wolken en opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen meer bewolking met vooral aan zee soms wat lichte regen en tot 22 graden dan.
1: Even kijken naar de weg, want daar staat 161 kilometer file. En die staat onder andere op de buitenring rond Brussel. Daar is het een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Dilbeek. Daar is door een ongeval de rechte rijstrook dicht. Op de binnenring dan een kwartier tussen Vorst en Groot-Bijgaarde, tussen Strombeek en Tervuren. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland doe je 25 minuten bij tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Rand. 15 minuten aanschuiven. Naar Luxemburg op de E411 bij name. Drie kwartier extra doorwerken. En dan nog eens naar Brussel 20 minuten bijtellen.
2: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. M&M.
3: De vrijdag is van ons.
4: Dit uur starten wij het feestje, jouw afterwork op vrijdag.
1: Laptop dicht, boeken toe, lieve vrienden. Het is weekend. M&M.

0: Tate McRae en Greedy. We zijn 4 uur gepasseerd en mannetjes, het is vrijdag.
1: En iemand die ook uit de vrijdag samen met ons wil vieren, dat is Arno de Laat. Dag Arno.
2: Goedenavond, Manu.
1: Arno, je bent een beetje boos. Ik heb me laten vertellen dat je een beetje boos bent.
2: Klopt, ik ben eigenlijk een beetje boos op jou.
1: Vertel.
2: Ik weet niet hoe laat dat je weet hoe dat het is nu, maar ik heb het vrijdagslied nog niet gehoord.
1: Ja, het is waar! Het is waar! Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag.
0: Ik vond het al zo'n aangename show.
1: Ja, waar lag het dan weer aan, hè? Ja.

0: Arno, dankjewel om het er even op patent te maken. Kan je nu rustig je weekend starten?
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Dankjewel. Oh, kijk, en zo kunnen we starten met ons weekend. In alle vrede, Charlotte, jij gaat iets bijzonders doen dit weekend, hè?
2: Inderdaad. Ik ga naar Harry Potter.
0: Wauw.
2: Ja, ik ga naar Harry Potter in concert. Dus als je de film gaat kijken, het is de allereerste ga ik zien, The Philosopher's Stone. En dan dat ze daar dat ze dan live die muziek spelen, dat is wel ongelooflijk hoor. Dat is daar het Antwerp Symfonisch Orkest dat doet. En dat is echt zo leuk, dus ik ga daar naartoe.
0: Lijkt me heel magisch.
2: Goed van u. Het is inderdaad heel magisch.
0: Ja, toch? Ja,
2: Harry Potter, ja, het is heel magisch. Ik heb dat ook al eens gezien met de Lord of the Rings. Maar toen was ik te laat, dus ik mocht de eerste helft niet meekijken. Heb ik de tweede helft wel gezien. Dus ik hoop dat ik nu de volledige film ga kunnen zien. En het was echt, dat is ongelooflijk. Maar nu ga jij iets leuk doen?
0: Ik ga iets fantastisch doen. Vanavond wordt de avond van mijn leven. Oh, jongens, echt waar. Oh. Ik ga naar het summum van het entertainment, naar de entertainment tempel van Vlaanderen. Ik ga vanavond naar het Witte Paard.
2: Maar oh my god, maar je spreekt daar ook al lang over het Witte Paard.
0: Ja, ik vind dat fantastisch.
2: Maar wat is, voor wie dat niet weet, wat is het Witte Paard? Wat kan je daar doen?
0: Het Witte Paard is in Blankenbergen eigenlijk een zaal waar revue-shows zijn. Dus dat zijn shows met echt danseressen nog met pluimen in het gat. Daar wordt muziek gezongen, sketches gespeeld. Dat is echt dol, dat is superleuk. Dat is echt fantastisch. En mijn goede vrienden Peter Thijssen en Louis Thijssen doen ook mee. Dus ik ga ook om hun te supporteren vanavond.
2: Dat is echt zo jij, dat staat echt op jouw lijf geschreven. Dat Witte Paard, dat jij daar gewoon weer helemaal naar de kloten zwaait. Ken je toch?
0: Ja, maar ik vind het leuk. Ik vind het ideaal om ook even de week neer te leggen. Het Witte Paard is één grote afterwork, eigenlijk. En...
2: Maar er is nog een andere hele leuke afterwork.
0: Aha.
3: De afterwork van Manu en Charlotte.
0: Die, ja.
2: You guys, wij zouden Manu en Charlotte toch niet zijn als wij hier geen zotte toeren uithalen. Want wij starten hier altijd het weekend. Wij starten hier het feest. Wij sluiten eigenlijk samen de werkweek af. Maar wij willen dat ook eens echt fysiek samen doen. En daarom organiseren wij onze eigen afterwork op het einde van het radioseizoen, waar jij en je workbesties bij kunnen zijn.
0: Ja, het wordt echt een superleuk evenement. Hè. Denk Tomorrowland, denk Dik Feest. We hebben een aantal dingen die op onze line-up staan, bijvoorbeeld. Zo zal er een jongleur zijn.
2: Ja.
0: Er is ook een schminkstand.
2: Ja.
0: En een pannenkoekenkraam.
2: Ja, eigenlijk breng jij gewoon je vrienden van Circus Camille mee. Ja. Maar ik beloof je dat er ook echt hele goede artiesten gaan zijn.
0: Ja, daar zorgen we wel voor. Maar het zou superleuk zijn als er heel veel M&M-luisteraars bij zijn. Dus jij kan daarbij zijn. Wat moet je daarvoor doen? Wel, dit uur kan je een belletje horen. En dat belletje, dat klinkt zo.
2: Voilà, als je dus dat belletje hoort, dan stuur je via VRT Max, de app daar, stuur je after work naar ons. Dan kan het zijn dat jij wordt opgebeld. En dan moet jij, heel belangrijk, dit is echt heel belangrijk, moet je opnemen met het

0: vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrij, het is vrij, het is vrijdag. Het is vrijdag, vrijdag, ja, het is vrijdag.
1: Voilà, dat is duidelijk. Ja. Daarmee opnemen dus.
2: Ja, dus als je zo meteen een ticket wil bemachtigen voor de grootste afterwork ooit, goed luisteren. Hoor je het belletje? Stuur dan afterwork in de app van VRT Max. En als we jou bellen, moet je met het vrijdagslied opnemen.
3: De afterwork van Manu en Charlotte.
4: M&M.

0: Lisa uit Schoten die zegt nog geen afterwork feestje. Waar we zijn net 1 week naar Zweden geweest, 2 weken naar Noorwegen met de van en als liefjes op reis vertrokken en als verloofde teruggekeerd.
1: Maar proficiat.
0: Zeg proficiat. Echt waar.
2: De afterwork van Manu en Charlotte.
1: Ja, de bel is nog niet geweest. Dus jij kan nog altijd kans maken op een ticket voor jou en je werkteam naar de grootste afterwork van het jaar. En wij kunnen weten dat dat de grootste is, want wij organiseren die. Dus hoor je het belletje, stuur dan ASAP afterwork. Gewoon afterwork.
0: Moet ik hem nog eens laten horen?
1: Ja, laat
0: belletje.
1: Hem horen.
0: Belletje nog eens laten horen? Ja, het is deze.
1: Voilà, als je die dus hoort, dan moet je in de app van VRT Max afterwork sturen en opnemen met het vrijdagslied.
0: Als we je bellen dan.
1: Ja.
0: Ja, mooi zo.
1: Maar je mag ook, als je moeder je belt of zo, mag je ook opnemen met het vrijdagslied. Maar dan kan je niet naar die

0: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be. Bij Luminus krijg je een heldere blik op uw energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn geadviesfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over uw energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Ben je handig en op zoek naar dat tikkeltje meer in je werk? Dan moet je bij Gamma zijn. Hier steken we graag de handen uit de mouwen en motiveren we elkaar. En samen met ons maak je het. Ontdek nu alle vacatures op werkenbijgamma.be. Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Ik weet niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om u al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
0: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.

0: Jongens, jongens, jongens, wat was dat allemaal? De bel is gegaan.
1: De afterwork van Manu en Charlotte.
2: Ik dacht al, waar blijft hij?
0: Ja, we moeten bellen, want de bel doet het wel.
2: Oh, Manu, wat een leuk popje. Oké, het is zover. We gaan dus iemand bellen en hopen dat die niet alleen opneemt, maar ook dat hij juist opneemt.
0: Dat is het spannende natuurlijk, hè.
2: Oké, Manu. Je mag bellen.
3: Het is vrij, het is vrij.
0: Ja!
2: Massig.
0: Nico, proficiat. Ja, je naam verschijnt hier meteen in ons belsysteem. Gefeliciteerd. Jij gaat samen met je werkteam naar onze grote afterwork. Hoe leuk is dat?
3: Okay, fantastisch.
0: Ben je blij ermee?
3: Ja, tuurlijk. Dat is plezant. Hè?
2: Nico, wat doe jij van werk?
3: Ik ben kraammachinist bij Artse Liefde.
2: Huppla. En zijn jullie een team dat niet vies is van een feestje?
3: Oh jawel, ik ken wel mensen, sowieso.
0: En zijn jullie, ben je nu aan het werken?
3: Ja, ik ben momenteel in de file rondom Brussel.
0: Ah ja, oké, wel. Dat gaat nog even duren. Maar alleszins, we zijn heel blij dat je erbij bent. Ga je wat collega's meenemen ook?
3: Ja, tuurlijk.
0: Fantastisch.
3: Ga ik collega's meenemen.
2: Oh,
3: die ga ik vanavond nog bellen.
2: Oh, maar zo tof. Wij kijken er al naar uit om jullie te ontmoeten, hè?
0: Ja, heel erg fijn. Ja, en geen nood natuurlijk als je er nu niet bij was, als je nu niet opgebeld hebt. Want tot aan de grote afterwork, en dat is echt nog heel lang, dat is tot in juni, kan jij nog jouw plekje samen met je workbesties bemachtigen om mee te gaan feesten met ons. Dus niet getreurd, volgende week gewoon nieuwe kans, hoor.
1: De afterwork van Manu en Charlotte. MNN.

0: En natuurlijk ook mijn hele goede vriend Maxime met Ik wil dat je liegt. Het is...
1: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blokletter.
0: Ja, het is dus 16:30, dat wilde ik eventjes zeggen. Toch ook even kijken naar de weg. Niet onbelangrijk, want het is toch vrijdagavond. Met 206 kilometer file op de snelwegen. Waaronder op de buitenring rond Brussel. Bijna 1 uur file golven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Deelbeek. De weg is ondertussen wel terug vrij. Op de binnenring een kwartier tussen Vorst en Jette. En dan tussen Strombeek en Tervuren ook een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 35 minuten, sorry, aanschuiven tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent een 30 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen is het aanschuiven op de E313 vanaf Massenhoven. Het is daar 20 minuten erbij. En op de A12 naar Antwerpen vanaf Antwerpenhaven een kwartier. En dan naar Luxemburg ook nog op die E411. Daarbij namen 3 kwartier door werken aanschuiven. Andere vertragingen die zijn wel beperkt.
2: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag

0: Ze heeft onlangs nog eens bewezen dat een fantastische zangeres is, Kelly Clarkson. Ze heeft live Cape of Demon Hunters gezongen.
1: Ik heb het gezien.
0: Ja, en de original key, dat doen niet zoveel mensen. Het is echt fantastisch, hè. Met deze Since You've Been Gone. En opgepast voor alle tere kinderoortjes en gevoelige zieltjes. Want de komende minuutjes gaan we woordjes zeggen die niet bij iedereen in het smaakje kunnen vallen. Dus pas je op, want we hebben u bij deze wel gewaarschuwd.
2: Kwart voor vijf. Schijf.
1: Ja hoor, het is kwart voor vijf. Dat wil zeggen dat ook de sletten der landen wakker worden en stilaan ontwaken om zich weer talloos te verspreiden over de Vlaamse velden en discotheken. Want geef nu eerlijk toe, wat is er leuker dan eens goed losgaan op een slettenschijf? Dat ene lied waar je extra hard op kan schuren.
0: Ja, voor Charlotte is dat bijvoorbeeld in een klein stationnetje.
1: Oh, is dat

0: In de versie van Petra dan nog eens. Fantastisch natuurlijk. Ja.
1: Bij jou is dat een ander lied.
0: Ze kan op deze, in een klein stationnetje, de heetste slet van de Schengenlanden opborden.
1: Maar nu, dat is niet waar.
0: Bij mij is dat Tyla met de Water.
1: Ja, en dat is echt omdat jij dat zo'n goed lied vindt. Totaal niet door de videoclip.
0: Ja, zeker wel. Lekker Water van Tyla. Maar wat is jouw favoriete slettenschijf? Stuur ze even door in de app van VRT Max. We zijn zeer, zeer benieuwd.

0: M&M. Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be. Knaldi.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: De Bauza, een beetje de song van de zomer ook wel, dit.
1: Ga jouw heupen daar van los, Manu?
0: Maar helemaal, helemaal. Ja, en veel mensen die ook sturen, hoor, in de app.
2: Kwart voor vijf.
1: Ja, jullie hebben massaal goede slettenschijven doorgestuurd in de app van VRT Max. Iedereen heeft duidelijk zin in een stevige vrijdagavond.
0: Ja, dat is echt wel duidelijk. Hè. Er komen heel veel verschillende soorten songs tussen. We weten ook dat er mensen uit West-Vlaanderen aan het luisteren zijn, want iemand stuurt tomatenplukkers.
1: Maar wat voor slettenschijf is tomatenplukkers? Wat doe je op het lied tomatenplukkers?
0: Ja, ik weet nooit dat er is ergens een boerendochter zegt die zegt van kom maar eens mijn tomaatje plukken.
1: Man, nu.
0: Dan is het schuren met de bril. Dat is ja, maar je weet het. Ik weet het niet. Ik ben van de zee, hè.
1: Allee. Wij van een zee, hè. Zegt hij super Leuvens. Van de zee, hè.
0: Ik ben gewoon van de zee, weet je wel. Maar iemand die wel een andere slettenschijf heeft aangevraagd, dat is Lisa. Dag, Lisa.
3: Hallo. Hallo, hey. Dag Manu. Dag Charlotte.
0: Lisa, welke song wil jij graag horen?
3: Ik zou graag Conjo willen horen. Ah. Ik weet niet van wie dat is.
0: Conjo, van Puri.
3: Ja, zo met een zware bas eronder.
1: Huppla. En wat gebeurt er dan als dat lied opstaat, Lisa?
3: Ja, dan komen die dansbeentjes los, hè.
1: Wat is zo jouw favoriete dansmove?
3: Een beetje spastisch dansen is dat eigenlijk. Gewoon maar bewegen op wat dat voelt.
0: Spastisch dansen.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Lisa, oh, we zijn zo benieuwd naar hoe dat eruit ziet bij jou. Wat is jouw vrijdagavond? Wat ga je doen?
3: Dus jullie hebben het daarnet al gezegd. Ik ben nu van Noorwegen naar huis eigenlijk aan het rijden. Met mijn verloofde.
0: Ach, je bent verloofd!
1: Ma!
0: Zeg, ja. Proficiat. En hoe heeft hij het gevraagd?
1: Op Conjo.
3: Eerst een hele... Ja, nee, stel je voor. Nee, we hebben eerst een pittige wandeling gedaan op een berg. En dan op 1300 meter hoogte is hij op zijn knie gegaan. En achter pas een anderhalve minuut heb ik pas ja gezegd, omdat ik het niet kon geloven.
0: Oh, en dat is op de waterfles in zijn handen van, je mag pas drinken als je ja hebt gezegd, of...
3: Nee, het was met een chocomelk en een pintje.
0: Oh, dat is precies FC de Kampioen.
1: Maar nu maakt de vergelijking met FC de Kampioenen. Met de chocomelk. Maar superleuk.
0: Nee, we gunnen het echt. Ik weet alleszins, één song gaat echt wel gedraaid worden op dat huwelijksfeest. En dat is die Conjo,
3: ja,
0: natuurlijk. Hè. Ah ja. Hier is die speciaal voor jou. Geniet van elkaar, geniet van de verloving. Vier het goed en nog een veilige terugrit. Hè.
3: Dank je wel.
1: En niet te sletterig, hè.
0: En niet te sterk, zeg. Spreek eens. Handel er zelf eens na, hè.
1: Zeg maar nu. Wat is dat, zeg?
0: Conjo.

voor die dik, best koppig. Ze wil wiepen in de bosjes, echt vossig. Konjo, ze zegt maar atje tabo dan mi donjo. Niet jij bij de darbo, mijn darbo sonjo. Voel je waistline, ze wil zitten op mijn vis, die noem het FaceTime.

0: vijf uur op jouw mooie vrijdagavond. En jouw vrijdagavond is misschien wel extra mooi als je vanavond naar de AFAS-dome gaat. Ja, de Pussycat Dolls spelen, hè?
1: Oh, mannetjes, dat is voor mij echt nostalgie, die Pussycat Dolls.
0: Vertel eens.
1: Ja, vroeger had ik SingStar en daar stond het nummer van de Pussycat Dolls, When I Grow Up, op. En dat zong ik dus altijd als klein meisje.
0: Dat is jouw favoriet, When I Grow Up?
1: Dat was mijn favorietje, dat heb ik echt heel veel meegezongen, ja, ja, ja.
0: Zaan, ik heb ook een favorietje.
1: Welke? Deze.
0: Beetje basic wel, maar...
1: Zong jij dat dan als kleine man nu? Don't you wish your girl?
0: Nee, vooral dit.
1: Not like me.
0: Don't you? Vind ik goed eraan.
1: Bij mij was er ook wel iets genant aan dat nummer. Dus bij When I Grow Up, dan zegt hij op een bepaald moment... I wanna have groupies. Maar ik wist niet wat dat was, groupies. Maar ik kende wel het woord boobies.
0: Ach, nou,
1: zong, toch. I wanna have boobies. Dat zong ik dus als kindje.
0: Dat heb je... heeft niemand jou verbeterd daar thuis?
1: Nee, die waren gewoon zo, laat ze doen.
0: Laat ze doen.
1: Daar weer.
0: Ja, wie misschien gehoord heeft rond 3 uur daarnet. Je hebt wel wat verteld over je tieten, hè, vandaag.
1: Ah, ik heb een nipslip gehad op het werk.
0: Dat is voor later. Manu van Akker en Charlotte.

0: Afas Dome, Pussycat Dolls en When I Grow Up. Maar je vertelde daar net iets over dat nummer, hè?
1: Ja, op een bepaald moment in dat nummer zingen ze eigenlijk van I wanna be a star, I wanna be in movies. En ik dacht vroeger als kindje, echt, ik was klein, hè, dat die zong and I wanna have boobies. Maar die zingt dus I wanna have groupies. Maar ik ben dus niet alleen. Want Sarina, die stuurt in de app van VRT Max, dat meen je niet, ik zing al jaren tot vandaag boobies. Ja. Ja, zie, dus ik ben niet alleen, ik ben al blij. En ik vind ook, ik was er net aan het luisteren, het klinkt toch nog altijd als boobies, hoor.
0: Ja, ik heb meegeluisterd. Het klinkt nog altijd als boobies, dat is natuurlijk ook wat we willen horen. Maar, ja, houd toch op een eind. Maar, omdat dan natuurlijk, ja, dan, als je het zo hoort natuurlijk. Maar misschien hebben mensen nu uit het lijden verlost. En toch een inzinking gegeven. Maar nu weet je het wel, als je vanavond de AFAS Dome zou binnenstappen.
1: Ja, schreeuw niet boobies, want ze weten niet wat er gebeurt. Ze zingen wel degelijk groupies.
0: Jouw avond op M&M ziet er nog fantastisch gezellig uit. Zometeen dan heb je nog Fabian Hermans. En ook later op de avond nog Nina Black Friday met Laurens Luiten en Nina Black. De fantastische DJ die er de beste platen aan elkaar gaat smeulen. Speciaal voor jou, Charlotte. Veel plezier dit weekend met Harry Potter, hè.
1: Dankjewel, ik heb er zin in. Jij veel plezier bij het Witte Paard.
0: Oh, kijk er zo wat naar uit.
1: Niet maar zat eerst en is niet te nog... zot, hè?
0: Nooit. Eerst is er nog Overdrive van Offenbach.
2: M&M, Manu en Charlotte. De vrijdag

0: En toen, na dat tuur had je geghost.
1: Nee.
0: Jawel. Toen is hij gewoond op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Meer tijd met je kinderen nodig?
4: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt?
5: Ja!
4: Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
6: Nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
7: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
7: Ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
7: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf €24.500.
7: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
7: Oké.
8: In september bij Ford niet te missen. Mega stockdeals op alle modellen.
9: Ford.
8: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: NMBS zoekt techniekers die totaal niet weten hoe een trein in elkaar zit.
11: Om wat te doen?
10: Om aan treinen te werken.
11: Huh?
10: Ja, want iedereen start met een opleiding. En goed betaald trouwens. Dus technische skills en interesse in treinen? Kijk dan zeker op nmbs.be/jobs.
2: Jij? Yeah?
12: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
13: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
14: Zeg, dat is precies nog altijd dezelfde werkbroek van vorig jaar.
15: Ah ja, dat is blokleider. Gaat lang mee, hè. Heel lang, maar echt heel lang, hè.
16: Het is maar een 20 seconden spot.
14: Ja, maar dat is inderdaad wel een heel sterk merk.
15: Ja, heel sterk, hè.
17: Blokleider. Wanneer kwaliteit telt. Kijk voor het complete aanbod op blokleider.be. Je schrijft blokleider.
18: Een zeer goede avond. Het is 5:00.
2: 14 nieuws.
18: Met Toon Janssens.
19: Actievoerders hebben geprotesteerd bij de opening van het Gentse academiejaar. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector Petra de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de U Gent. En dat kwam vooral door de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Kaufness. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Maar zo'n 80 studenten eisen ook zijn ontslag. Ze protesteerden tijdens de optocht van de professoren.
20: We hopen dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure. En dat het niet blijft bij 3 maanden telewerken, maar dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren. Omdat we wel voelen dat de enige reden dat die procedure is gestart, is niet doordat Petra de Sutter zelf heeft besloten om dat te beginnen. Maar dat is omdat er heel veel studenten, heel veel personeel zich hebben geuit.
19: Petra de Sutter zei achteraf dat ze vooral meer verbondenheid en dialoog wil aan de U Gent, waarbij elke mening moet kunnen.
21: Vergeet wel niet dat er een zwijgende meerderheid is van mensen die wel de nuance respecteren en de middenweg willen volgen. Dat is de stem die ik ook moet vertolken namens de meerderheid van de universiteit. Helaas worden wij voortdurend afgeleid door polarisatie. Dus wij gaan proberen in het komende jaar op die verbondenheid te werken, zodanig dat we met z'n allen begrijpen dat we één gemeenschap vormen, al kunnen we verschillende meningen op nahouden.
19: Na de ontdekking van een drugslab in Bree in de provincie Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook €30.000 cashgeld in beslag genomen. Frankrijk is de voorbije weken het doelwit geweest van hybride aanvallen, dat zegt de Franse president Macron. En volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op cyberaanvallen en incidenten met drones. Ook belangrijke defensiebedrijven zijn de voorbije weken het doelwit geweest van hybride aanvallen, dat zegt de Franse president Macron. En volgens Macron zit Rusland achter die aanvallen. Hij heeft aan de Franse regering de opdracht gegeven om zich beter voor te bereiden op cyberaanvallen en incidenten met

0: wegen en weer een schuld. Voor Merlier is het de tweede overwinning in 3 jaar tijd in Koolskamp. Het weer nog. Vanavond komt er stilaan meer bewolking. Vannacht temperaturen rond de 14 graden. Morgen blijft het bewolkt. Kans op lichte regen aan zee en vrij veel wind. Wel zachte temperaturen tot 23 graden.
1: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Ja, een goede avond. Misschien ben je onderweg naar huis, dan kan het wel eens zijn dat je vaststaat in de file. 229 kilometer op de buitenring rond Brussel. Ruim een half uur filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een half uur tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 35 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 25 minuten op de A12 vanaf Antwerpen. Antwerpenhaven een kwartier. En op de E34 van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout-West de weg grotendeels versperd. Traag verkeer vanaf Lille. Naar Luxemburg dan op de E411 bij name 3 kwartier trage rijden door werken. En andere vertragingen die zijn gelukkig toch wel beperkt. M&M. Even een religieus momentje. Laat ons samen genieten van deze vrijdagavond. Jouw New Religion, I We Pray van Coldplay.

Bebe Rexha en Faithless. Bijna 5:10. En zo is jouw vrijdagavond nu echt begonnen. Eindelijk weekend. En hopelijk ben je aan het afronden en aan het opstarten. Exact in die volgorde. Maar hoe ziet jouw vrijdagavond eruit? Die van mij, die gaat zo klinken. De Dolls staan vanavond in de AFAS Dome. Met 3. Niet met 6. Of ja, met 2 als Nicole weer niet op tijd op het podium is. Maar bol, misschien ben jij er ook wel bij. Kom dan eens zwaaien. Dan zien we, gaan we daar samen dansen op buttons en alles erop en eraan. Maar je hebt misschien andere dingen te vieren deze vrijdagavond. Zoals de trouw van 2 identieke tweelingen in Melle Merelbeke. Dat is gebeurd. Interessante situatie daar. Vooral om niet te vergissen van partner, maar toch. Of een nieuwe poes, of ja, kattensoort, die ze hebben ontdekt na 100 jaar met Antwerpse onderzoekers. Er is heel veel gebeurd deze week, maar wat vier jij? Wat heb jij te vieren? Waar ben je blij om? Wat je gaat doen of zo? Je weekendplannen? Drop ze allemaal in de app van VRT Max.

0: met Shoes in Texas. Yeeha! Just when I thought. Juist nu, Melissa onderweg is naar de Pussycat Dolls en in de file staat. Succes, succes girl, ik moet er straks ook door. Zometeen de meest virale hit van het moment.
1: Zie het.
2: Grazer!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

0: Heb jij fantastische weekendplannen of vrijdagavondplannen? Of is dat gewoon zetelhangen? Het kan allemaal. Maar er zijn wel mensen effectief met plannen. Zo gaat, ik ga hier maar serieus aan het kijken. Jade uit Nijlen, die gaat ook naar PCD, de Pussycat Dolls in de AFAS Dome. Een beloofde show te worden. Er zijn trouwens nog tickets voor, dus als jij wilt gaan, je kan nog gaan. Of als je die zetel toch niet uitgeraakt. Ik snap het ook. Ook Melissa is onderweg. En dan is er ook nog Maarten uit Anzegem. Een heel erg goede avond, Maarten.
1: Een goede avond.
0: Zeg, wat zijn jouw spannende vrijdagavondplannen?
1: Ik ga een dateavond hebben vanavond.
0: Oeh, oké. Een dateavond met ja, jouw partner in kwestie waarschijnlijk. Of met jezelf, dat kan ook natuurlijk.
1: Met een partner.
0: Oké. En wat gaan jullie doen?
1: Hallo, oei.
0: Maarten?
1: Ja, ik ben terug.
0: Amai. De spanning erin houden. Zeg, wat gaan jullie doen op jullie date night?
1: We gaan eerst pizza's maken met overschotjes in de frigo.
0: Oké.
1: En dan gaan we een filmpje kijken met wat chips en snoep.
0: Goed, dat is zo de good old classic. Echt een goede date night. En weet je al welke film? Want dat is ook belangrijk. Hè? Kan het ook maken of kraken? Allee, ik wil geen druk opleggen natuurlijk, hè, maar...
1: Ja, onze genres qua film verschillen redelijk heel hard. Ik ben een horrorfanaat.
0: Oké, ja.
1: En mijn vriend is een musicalfanaat.
0: Een horror musical. De Rocky Horror Picture Show. Is er zo een? Als ik nu een on top of mind. Het is wel wat ouder natuurlijk, maar daar bestaan wel versies van, denk ik, nieuwere versies. Ik geef het maar mee. Of als je de opnames wilt van ik weet niet, een Broadway musical of zo, Beetlejuice of zo, is ook heel leuk. Maar bon, ik geef het maar mee. Je kan het maar eens bekijken. Maar wel een leuke combinatie, okay. Dat sowieso. Oké, Maarten, geniet ervan. Stuur een fotootje van de pizza's door. En,
1: doen.
0: Maar vergeet vooral niet...
1: te genieten.
0: Hopla, natuurlijk, het zal wel zijn. Zeg, salutjes, hè.
1: Salutje, daaraan.
0: En speciaal om die date en jouw date misschien ook te laten starten, is hier een van de meest viral songs van het moment. Jamie Miller gaat heel sterk, heel goed. Is ooit begonnen in The Voice. En nu dit Baby Doll. Let's go. Let's go.

0: It's not right, but it's okay. Laat ons dat onthouden. Dat is belangrijk.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
0: Ondertussen is het 5:30. Er staat toch nog 218 kilometer file. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring een 30 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 35 minuten vast tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 25 minuten. Naar Hasselt op die E313 ook een 30 minuten tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de E34 van Antwerpen naar Nederland is door een ongeval bij Turnhout-West de weg grotendeels versperd. Bijna 1 uur file vanaf Lille naar de kust op E40 tussen Sint-Denijs-Westerum en Drongen door een botsing op de linkerrijstrook. Naar Luxemburg dan op de E411 bij Namen 3 kwartier trager door werken. En andere vertragingen, die zijn gelukkig beperkt.

0: Alex Warren met Emerald Eyes. Topsong. Mag van mij helemaal naar boven schieten in die hitlijsten. Zoals bijvoorbeeld de Ultratop op zondag. Zeker een heel leuke lijst, moet je zeker eens luisteren. Vanavond is het vrijdagavond. Vicky uit Herenthout stuurt trouwens nog. Het is hier een zetel zitten, pizza eten. En pizza is aan het rijzen die we dan kunnen eten. Cupcakes zijn al gebakken. En de appelflappen worden nu gemaakt. Dit lijkt verzonnen, maar dit is wat Vicky gaat doen. En misschien is jouw avond nog beter. Het kan, maar het is natuurlijk geen wedstrijd. Niet zoals de VMA's die er binnenkort opnieuw aankomen. En Alex Warren die heeft vorig jaar de VMA gewonnen voor de Breakthrough Artist. Of Best New Artist. En is daar nu ook een klein beetje opnieuw reclame voor aan het maken, maar dan voor een andere breakthrough artist natuurlijk.
1: Winning last year's Best New Artist was a breakout moment for me. Ever since then, I just haven't taken my foot off the gas. Being on the road and singing to thousands of people every single night is the most surreal feeling in the world. Knowing that the fans support you is everything you need to keep going. When you're given an opportunity, you have to take it.
0: Ik ben vooral benieuwd naar wie deze prijs dit jaar gaat. Maar de MTV Video Music Awards zijn er dus op 27 september. Madonna die gaat de show openen. Mag van mij zo'n moment worden. Ze is ook de grote koploper. Samen met Taylor Swift hebben ze 11 nominaties. Ah nee, Taylor Swift heeft er 9. Sorry, het was een beetje fout. Dus ik ben zeer benieuwd welke artiesten daar gaan lopen met alle goede prijzen. Voor Taylor zou dat ook een record kunnen worden. Heeft momenteel 30 VMA's. Evenveel als Beyoncé. Alle ogen dus daarop gericht. Nu Daft Punk met One More Time.

0: info en tickets via livenation.be.
1: Samen met M&M.
2: Ah, dag juffrouw.
3: Hey.
2: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
3: Ja.
2: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
3: Oké.
2: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
3: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
2: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
3: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
2: Jij bent een slimme.
4: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
5: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
6: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
10: Oh, maar ik kan zelfs thuis koken met Belgische ingrediënten. Zot, hè?
9: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.

Eurovision Queen. Ierland trok zich vandaag ook opnieuw terug uit Eurovision 2027 om een duidelijk statement te maken. Dat zijn die Ierlanders, hè, die recht voor de raap en doen wat goed is. Net zoals Olivia Dean. Prachtige stem, prachtige vrouw met So Easy to Fall in Love.

Crazy van Lost Frequencies. En zo is het bijna 6 uur. Ja, maar ik dacht even dat ik fout was. 6 uur, jouw avond. Misschien sta je aan te schuiven aan het frituur. Net zoals Rudy stuurt die via VRT Max. Ja, wat is jouw avond? Laat het gewoon eens weten via die VRT Max, zoals Rudy gedaan heeft. Je krijgt van mij zo meteen nog Stromae, maar eerst Fleetwood Mac met Go Your Own Way. Misschien toepasselijk voor vanavond. Kan zomaar eens zijn.

0: Oh, dat wordt heftig.
1: Ik heb nu al super veel vragen.
2: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
3: This is probably the strangest email you've ever received.
2: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
3: I'm Bart Kanaerts.
2: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
2: En Annemie Struijf.
4: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
2: Een pak geheime uitdagingen.
3: Oh, dat is huge, jongen.
2: En één vraag. Is gelukt. Deze zondag op VRT 1 en op VRT Max.
5: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
6: Vandaag een expo. En morgen liever techno? Doe samen met De Standaard aan cultuurmaxing. Dat is 10 dagen lang genieten van gratis tickets voor De Munt, De Single, Seamine, Wheels, Smak, Full Circle Antwerp, Gum en Plantentuin, KMSKA en nog veel meer. Zo haal je het maximum uit het nieuwe cultuurseizoen. De Standaard. Blijf nieuwsgierig, blijf vrij. Claim nu je gratis tickets in de app van De Standaard.
7: Recubel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
8: Ligt het op water, op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
7: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recubel. Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
10: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
11: Wel, meneer, 5317.
10: Ja, maar mijn naam is...
11: Ja, 5317, ik weet het.
10: Oké.
9: Bij Neobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
9: Kies een bank waar elke vraag telt. Neobank. U bent goed omringd.
12: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
13: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
12: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
14: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
15: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
14: En omdat jij altijd klaar staat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
15: Hallo.
14: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
16: Een zeer goedenavond, het is 6:00.
17: VRT Nieuws.
16: Met Toon Janssens. Frankrijk is de voorbije weken getroffen door hybride aanvallen. De Franse president Macron zegt dat Frankrijk de voorbije weken het doelwit is geweest van hybride aanvallen. En volgens Macron zit Rusland daarachter. Defensie-expert Jens Fransen legt uit wat voor aanvallen dat dan zijn.
18: Campagnes met fake news, cyberaanvallen, incidenten met drones, sabotage, spionage. En volgens president Macron moet Frankrijk zich veel beter voorbereiden. Denk dan niet alleen aan de bescherming van bijvoorbeeld militaire sites of defensiebedrijven, maar ook aan energieinfrastructuur of drinkwatervoorziening. Want zonder kan Frankrijk niet. En dus moet het beter worden beschermd. Aldus de Franse president Macron.
16: En bij een Russische aanval op een industriegebied ten westen van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gestorven. Er zijn ook 2 gewonden. Er brak brand uit in opslagplaatsen en productiesites. Aan de Universiteit Gent is het academiejaar officieel geopend door rector Petra de Sutter. Er waren de laatste tijd verschillende crisismomenten aan de U Gent. Dat kwam vooral door de veelbesproken rassenonderzoeker Nathan Kofnes. Momenteel loopt er een tuchtprocedure tegen hem en is hij geschorst. Maar zo'n 80 studenten eisen ook zijn ontslag. Zij protesteerden tijdens de optocht van de professoren.
19: We hopen dat er echt een gevolg wordt gegeven aan die procedure en dat het niet blijft bij 3 maanden telewerken, maar dat hij niet meer terug mag komen aan onze universiteit. En dus daarom staan we hier opnieuw vandaag om die druk blijven op te voeren. Omdat we wel voelen dat de enige reden dat die procedure is gestart, is niet doordat Petra de Sutter zelf heeft besloten om dat te beginnen, maar dat is omdat er heel veel studenten, heel veel personeel zich hebben geuit.
16: Na de ontdekking van een drugslab in Bree in de provincie Limburg afgelopen maandag zijn 5 mensen aangehouden. 4 mannen en een vrouw. Volgens het parket van Limburg gaat het om een van de grootste actieve drugslabo's van de voorbije jaren. In een loods werden grote hoeveelheden grondstoffen gevonden en ook 180 kilo afgewerkte MDMA-kristallen. Dat is de stof die ook in ecstasypillen zit. Er is ook 30.000 euro cashgeld in beslag genomen. Experten van de internationale politiediensten Europol en Interpol hebben 18 slachtoffers kunnen identificeren van seksueel kindermisbruik. Ze deden dat door beeldmateriaal te analyseren en tips na te trekken. Naast de 18 slachtoffers konden ze ook 5 daders identificeren. Welke nationaliteit de slachtoffers en de daders hebben en waar het misbruik zich heeft voorgedaan, is niet bekend. Sport in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het eind van de eerste dag staat het al 1-1. Gauthier Onclin verloor zijn eerste wedstrijd. Zizou Berghs won de tweede. Waar het misbruik zich heeft voorgedaan is niet bekend. Sport in de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het eind van de eerste dag staat het al 1-1. Gauthier Onclin verloor

is zien of het op de weg nog steeds ook heel zacht is. 175 kilometer file op de E34 van Antwerpen naar Nederland is bij Turnhout West de weg weer vrijgemaakt. Nog een half uur file daar vanaf Lille naar Hasselt op de E313. 1 uur tussen Ranst en Massenhoven door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een 20 minuten aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 20 minuten tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan 15 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring 20 minuten tussen Anderlecht en Tervuren. Naar Luxemburg dan op de E411 bij name 3 kwartier trager door werken. Andere vertragingen die zijn beperkt, maar in Grimbergen is de verbrande brug wel nog defect. M&M. Dolls, kom er even allemaal bij. Het is tijd om je voor te bereiden voor vrijdagavond naar de Pussycat Dolls. Naar je bed, het kan allemaal. In ieder geval met Avicii nu. En Wake Me Up. M&M.

Cat's Eye met Animals stonden nog maar onlangs in die AFAS Dome. Het is misschien een beetje een trend aan het worden om girlgroups die niet compleet zijn in de AFAS Dome te zetten deze week toch. Bij Cat's Eye was ik niet bij, misschien jij wel. Het was blijkbaar heel overprikkelend, maar wel tof. Maar vanavond... Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Ben ik er wel bij. En hopelijk jij ook. Laat je dan vooral eens horen in de VRT Max, via VRT Max liever. Als je onderweg bent naar die Pussycat Dolls, die komen vanavond dus samen in die AFAS Dome. Je kan trouwens nog steeds tickets kopen, want het was niet uitverkocht. Dus je kan er nog steeds voor gaan. Misschien hebben zo de mensen iets van, oh, we wouden liever iedereen zien, want ze zijn dus maar met 3 van de 6. Nicole is erbij, Ashley en Kimberly. Jessica, Carmit en Melody, die blijven thuis, die doen niet mee. Ze vieren ook het 20 jaar bestaan van hun debuutalbum PCD. En brengen ook nieuwe muziek. Dus ik ben zeer benieuwd. Wat heel opvallend was, was ook dat gisteren, of eergisteren, was Nicole te laat op het podium. Dus hebben ze een stukje van Buttons, ja, met 2 moeten doen. Maar eigenlijk gewoon een stilte gelaten waar Nicole moest zingen. Ik hoop dat ze er vanavond wel staat. Maar ik ben er zeker van. Het gaat gebeuren. Lil Kim is ook special guest in Antwerpen. Belooft ook een klein beetje met het gaatje schudden worden. Dus ik kijk er naar uit in ieder geval. Om al helemaal opgewarmd te geraken, is hier... I hate this part. Zometeen ook Damiano David. Krijgt je helemaal warm.

0: kijkt al vooruit naar de volgende zomer. Terwijl deze zo goed als bijna gedaan is. Maar bon, laat ons dat niet te veel over nadenken. Waar je zo meteen mag over nadenken, is Rate the Song. Het is tijd om strakjes jouw puntenboekje nog eens boven te halen. Dus ja, wees er maar klaar voor. Dat vooral.
1: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
2: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
3: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
4: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
3: En is hij dan morgen wel opgeladen?
2: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
3: Wow.
2: Alle info op Engie. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
5: Zie het. Grazer! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: Kygo met Take Me Back. Ben jij klaar om je jurybril op te zetten en je puntenboekje boven te halen?
1: M&M. Rate the song.
0: Dan moet je dat nu doen. Want het is een nieuwe rated song om jou om voor te raten, te zorgen. Dat jij kan kiezen tussen 1 of... Nee, je moet een punt geven. Amai, moeilijk uitleg. Dus jij geeft een punt op deze song tussen 1 en 10. Je rate deze song van Ash vandaag. Stop the Wedding. En gaat eigenlijk over haar eigen mislukte huwelijk en scheiding. De boodschap van deze song is dat soms stoppen de juist moedige keuze is. Ze noemt trouwens het nummer zelf ook de oudere, wijzere zus. Van haar eerdere hit Moral of the Story.
2: Some mistakes get made, that's alright, that's okay. You can think that you're in love when you're really just in pain.
0: Zit misschien ver, maar dit kwam ook van Ash.
2: That's okay, in the end it's better for me. That's the moral of the story, play.
0: En het zorgde nu ook voor een TikTok-trend waarbij mensen het gebruiken bij situaties waarin iemand eigenlijk heel veel eerder had moeten weten te vertrekken of te stoppen. Maar het is dus aan jou. Hoeveel geef jij deze Stop the Wedding op 10? Laat dat maar weten via VRT Max.
1: Rate the song.

Wat een song, zeg. Stop the Wedding van Ash. Ik moet zeggen, en iemand stuurde het hier ook via VRT Max. Mark gaf het trouwens ook een 10. Is best wel goed. Doet me ook denken aan een ander lied, maar ik kan er niet op komen. En ik had dat ook wel. Ik dacht, allee, het doet me echt zo... Het geeft me het gevoel misschien eerder van een song. En ik zou zeggen, echt wel los iets van ABBA of zo. Het zou echt een ABBA-song kunnen zijn. Dus Mamma Mia 3 steekt het er maar in. Ook al is het niet van ABBA oorspronkelijk. Het heeft echt die vibe. Ik zelf vind het ook een bangelijke song. Zou het ook een 9 op 10 geven. Maar jij geeft de punten. Ingrid uit Zulten zegt ook een love it. 10 op 10. Dirk uit Nijlen geeft het een 8,5 op 10. Echt een mooi nummer, zegt hij ook. Luc uit Bornem ook een 8 op 10. Aline, die zegt, geef me Eurovision vibes. Dat zie ik ook wel. 9 op 10. En dan Stefanie zegt zo, inhoud, lyrics, niet echt super. Voor mij toch eerder een 5 op 10. Dat is oké, Stefanie. Je haalt het punt een beetje naar beneden. Maar kijk, dat kan gebeuren. Dus ik ga een gemiddelde nemen en volgens de machine is dat toch ook wel een 8,5 op 10. Doet ze goed. Wil dus zeggen dat Ash meegaat naar volgende week, overleeft het weekend en gaat door naar de M&M ochtendshow. Daar hoor je het gewoon nog eens opnieuw. Deze gaat nooit weg. One Direction met One Way.

0: one way or another. Als je in de file staat, dan raak je er one way or another sowieso uit.
1: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
0: Maar het is toch nog een moeite. Deze vrijdagavond om 6:30, 143 kilometer file naar Hasselt op de E313. Anderhalf uur extra tussen Wommelgem en Massenhoven. Daar is de weg wel weer vrij. Naar Antwerpen op die E313 vanaf Herentals-West sta je 20 minuten vast. In de staart van de file zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland een kwartier tussen Linkeroever en Antwerpen-Oost. Richting Gent dan een kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Bij Antwerpen-Zuid staat er een defecte vrachtwagen op de rechte rijstrook van de aansluiting met de A12. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Wemmel. Op de binnenring ook 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. In Zellik een defecte voertuig rechts te vinden. Naar Luxemburg op de E411 bij name drie kwartier trager door werken. Andere vertragingen die zijn beperkt.

Bruno Mars. Heeft het toch nog altijd, hè? Met On My Soul. Guys, een klein beetje slechter nieuws. Niet over Zara Larsson, wel over de zomer. Het is de laatste officiële week. En dat is zeer episch dat ik dat nu aankondig. Maar toch, maandag 21 september is het zover. Dan start de crispy chili herfst pumpkin spice latte season. Zouden de girls zeggen. Maar beleef jij de zomer tot het bittere eind? Of ben je wel klaar voor zo de gezellige truien en de warme drankjes en een beetje cozy Gilmore Girls? Team zomer of team herfst? Bij wie hoor jij? Stuur het even door via VRT Max. Ik ben zeer benieuwd. Dag.

0: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Okay. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
1: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Het is nu Merkenfestival bij X2O Badkamers. Geniet van tot wel 25% korting. Ontdek badkamers in elke stijl, voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Oh, zalig, hè?
3: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oei, met een enkel.
3: Schat, ça va?
2: Nee.
3: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
3: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Is een volledig overzicht?
3: Ah, dat is in orde dan.
4: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Deed het. KBC beweegt met je mee.
5: B-Bad.
6: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
2: Oh.
6: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
2: Check.
6: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
5: B-Bad.
6: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
8: Nog even, alles goed.
7: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
9: Come on.
7: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mail.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
10: M&M.
11: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen. Ook al klinkt het raar.

en Midnight Sun. Ja, guys, het is de laatste week, de laatste momenten zomer en dan is het voorbij. Dan gaat de herfst beginnen en ik zelf ben wel een herfstbeest. Ik kan er wel eens van genieten, maar ik kan van ieder seizoen genieten, dus dat is helemaal oké. Corneel, die zegt zomer voor de zon en voor het skiën de winter. Ja, mensen gaan al aan het voortkijken naar de winter. Ook Chill zegt, uit Brugge, die zegt, mijn vriendin is al helemaal team kerst. Maar kijk, het is eerst nog de herfst. Mogen we niet vergeten, die herfst. Kobe zegt, herfst, zomer niks aan, altijd veel te warm. Plus de herfst is het maïsseizoen. Voilà, alleen maar voordelen, dat vooral. Maar geniet nog van die laatste zomer. Zometeen ook met Happier. Maar eerst met deze zomerhit Jonas Blue en Edge of Desire. Een heel goede avond. Zometeen met Nina Black Friday ook.

0: En toen, na dat Tuur had geghost.
1: Nee.
0: Jawel, toen is hij gewoon op iemand anders.
1: Jij meent dat.
0: Oh nee, maar wacht.
1: Oei.
0: Zijn jullie al aan het opnemen?
2: Nonat Jolle en Mathis Mavuela praten over popcultuur, daten, fashion en alles wat de community bezighoudt. Kijk voor The Girls and the Gays nu op VRT Max.
3: Excellent.
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
3: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verica.be.

0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan. Bestel op manutan.be.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
8: Maak nu een afspraak op carglass.be.
9: Een hele goede avond, het is 7 uur.
10: 14 nieuws.
9: Krijg je nu? Er zijn twee personen opgepakt na een politieachtervolging. Op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Antwerpen achterna gezeten door een patrouille van de politie. Ter hoogte van Vosselaar ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon de twee personen in de auto arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom ze wilden of niet wilden stoppen liever. Na het ongeval was er een tijd lang zware hinder op de snelweg richting Eindhoven. Op het assiseproces over de dood van Jairon, een jongen van 14, is de jury nog altijd aan het overleggen. Kort voor de middag hebben ze zich teruggetrokken om te beslissen over de schuld van 6 mensen, de vader van Jairon en 5 mensen die bij hem woonden. Volgens de aanklager hebben ze de jongen onvoldoende eten en verzorging gegeven waardoor hij gestorven is. De moeder van Jairon zegt dat ze hem vermoord hebben. Het is nu wachten op een uitspraak. Experten van de internationale politiediensten Europol en Interpol hebben 18 slachtoffers kunnen identificeren van seksueel kindermisbruik. Ze deden dat door beeldmateriaal te analyseren en tips na te trekken. Naast de 18 slachtoffers konden ze ook 5 daders identificeren. Welke nationaliteit de slachtoffers en de daders hebben en waar het misbruik zich heeft voorgedaan, is niet bekend. Bij een Russische aanval op een industriegebied ten westen van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gestorven. Er zijn ook 2 gewonden. Er brak ook brand uit in opslagplaatsen en productiesites. In de Davis Cup tennis speelt ons nationaal mannenteam dit weekend in en tegen Oostenrijk. Aan het eind van de eerste dag staat het 1-1. Gauthier Onclin verloor zijn eerste wedstrijd. Sisu Berks won de tweede wedstrijd. Wie het eerst 3 wedstrijden wint, gaat door. Het weer nog vanavond komt er stilaan meer bewolking. Vannacht temperaturen rond de 14 graden. Morgen blijft het bewolkt. Kans op lichte regen aan zee en vrij veel wind. Het wordt wel zacht. Temperaturen tot 23 graden dan.
11: X2O badkamers. Dubbel zo blij mee.
12: M&M. Nina Black Friday. Laurens Sluiter.
9: Stel je voor, een pot met allemaal kleine snoepjes in en... Ik ga het zo meteen...

0: Black Friday.
1: En dat wil zeggen dat de toetravend toe weer terug is, want je luistert naar Nina Black Friday. Dat is het programma waar jij eigenlijk een klein beetje baas bent. Ook al denkt Nina dat zij dat is. Dat is waar, hè?
2: Dat is waar.
1: Het is heel simpel. Jij vraagt iets aan en eigenlijk is deze show gewoon één grote bokaal snoep. Wist je dat?
2: Ah, nu kom je terug op je verhaal.
1: Ja!
2: Ik dacht al, is er nog een vervolg of weet je gewoon niet wat je moet zeggen op de radio?
1: Dus eigenlijk is deze show één grote bokaal snoep. Je ziet allemaal felle kleurtjes. Er zitten zure matten in, er zitten smurfjes in, aardbeidjes, Dracula-tanden. Wat is je favoriete snoep, Nina?
2: Dracula-tanden.
1: Ah, voilà. Dracula-tanden maal twee dan. Er zitten van die poepjes in. Er zitten elk snoep dat je maar wilt zit daarin. En jij kan gewoon jouw favoriete snoepje daar helemaal uitpakken. Je mag helemaal diep in die kom gaan en dat ene snoepje eruit pakken waarvan je denkt van, daar heb ik nice goesting in. Hè.
2: Je had ook gewoon kunnen zeggen dat mensen muziek mogen aanvragen.
1: Voilà, dus eigenlijk wil je je favoriete snoepje, liedje aanvragen waar je graag op wilt dansen, springen en zingen en vooral echt heel hard wilt feesten je vrijdagavond eigenlijk nog beter maken, dan moet je in de VRT Max app zijn, want daar mag je gewoon een song doorsturen, de titel en de artiest die je hebt nodig. En ons Nina Black, die trekt dat dan allemaal bam aan elkaar. Wat?
2: Nina Black. Alsof ik een hond ben. Nina Black.
1: Black. Dus laat van je horen. En maak deze vrijdagavond nog een klein beetje beter mee met ons.
0: Nina Black Friday. M&M.
3: Laurens Sluiten.

0: wordt. Hallo Nina Blakio.
1: Hallo Laurens Luiten.
0: Nina Blakio in de disco.
1: Klinkt mooi. Oh, en die toeter verpest het dan toch weer.
0: Nee, dat is niet waar. Ze is 7:08 trouwens.

0: klein beetje Black Eyed Peas. En zien we een keer. Rosalie Huisman vroeg deze aan uit Ronsen.
1: Uit Ronsen?
0: Uit Ronsen.
1: Daar komen de goede mensen van, hè?
0: Ja.
1: Ik dus.
0: Ja.

0: was het gewoon mashupje. Martijn Savick samen met Nina.
1: Bulletproof.
0: Zeker dan. Dat is iets waar we blij van worden, hè. De songs waar jij blij van wordt op een vrijdagavond mag je sturen in de VRT Max app. En dan zullen we die vrijdag nog eens een keer een beetje opkrikken voor jou. Of nog beter maken. Ook al was die misschien al heel goed. Heb je trouwens een goed weekend voor de deur staan, Nina?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, wat ga je doen?
2: Ik ga vanavond naar twee boekingen. Eentje Sint-Niklaas en eentje in Scherpneuvel-Zichem.
0: Oké, mooi zo.
2: En jij?
0: Ik ga vanavond naar een verjaardag van twee vrienden.
2: Oh, leuk.
0: Ik ga, ik ga morgen ook twee keer gaan draaien. Eén keer in Mortsel, in de Kaleidoscoop. Het is daar jaarmarkt. Samen met Florine ga ik dat doen. En één keer op Breek de Nacht.
2: Oh, wat fijn.
0: Dus het gaat
2: fijne vooruitzicht.
0: Een lekker weekend worden. Tof, hè. Zometeen meer muziek van Nina Black.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, graag iets Japanse.
8: Ibiza. Ruim. Jongen, niet te groot, hè.
7: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
6: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Yellow. Nieuwe software op een oude laptop? Is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Nina Black Friday.
12: M&M.
11: Laurens Luiten en Nina Black.

0: en dan ook een keertje Aline Windmonders die mega blij was met de zomer van Oya Lele. Ze zegt slay!
1: Slay met de zomer van Oya Lele. Amai, moeilijk. Het gaat niet vandaag.
0: Kunnen we dat nog eens proberen? Doe maar.
1: Slay met de zomer van Oya Lele.

0: Dat is iets lekker, hè? Wat is dat hier eigenlijk, Nina Black?
1: Een edit van Deja Vu. En die was eigenlijk aangevraagd op TikTok Live.
0: Maar nice.
1: Ja, leuk, hè?
0: Ja, het gaat
1: ik heb deze nog nooit gespeeld.
0: Maar ik vind dat je het meer moet doen. Het is echt, het is helemaal mijn genre. Trouwens, Stijn Jacobs was ook mega blij. Hè? Weet je waarom? Omdat hij trading season had aangevraagd. En die zegt, de season is back. Is het zo? Is het terug het trainingsseizoen? Ah ja, september is begonnen natuurlijk.
1: Eigenlijk wel. Nu is zo het seizoen dat we allemaal terug gezamenlijk in de studio kruipen. Ons een half jaar opsluiten om muziek te maken. En wachten tot de zomer terug is.
0: Ja. En dan moet je in de fitness gaan staan of wat?
1: Nee, in de studio, maar ik ga ook wel heel vaak naar de fitness.
0: Ah ja, oké. Ik ga 1 keer per week. Dat vind ik meer dan voldoende.
1: Dat is al een hele prestatie voor jou, hè?

0: En dit gaat zo meteen een hele leuke richting uitgaan. Maar dan toch nog even uitkijken, want naar Antwerpen op de E313 bij Henentals West is het 35 minuten file rijden door een ongeval, zijn de twee rijstroken daar dicht. Je moet er over de Pechstrook en naar Hasselt op de E313 20 minuten extra tussen Ranst en Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland 10 minuten tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. Op de aansluiting met de E313 zijn door een ongeval twee rijstroken dicht. En op de buitenring rond Brussel 15 minuten filegolven tussen Sint-Stevens, Woluwe en Wemmel. En naar Luxemburg op de E411 bij name een half uur trager doorwerken. Andere vertragingen zijn gelukkig beperkt. En in Grimbergen is de verbrande brug defect. M&M.
1: Hey, Nina Black Friday.
2: Laurens Sluiter.

0: Soms denk ik bij dit nummer, omdat er zoveel mashups van zijn. Er zijn zoveel versies van Jamaican. Dat ik denk, van, maar worden de mensen niet beu? En dat is niet zo, hè, Nina?
1: Dat nummer kan je gewoon niet beu worden.
0: Nee,
1: dat is... Je wordt daar zo gelukkig van.
0: Ah, dat is alsof, hè, dat de zon uw irissen verschroeit in uw ogen. Zo hard schijnt dat.
1: Heerlijk nummer.
0: Heerlijk. En dan die Shine ook aangevraagd in die app van M&M. Op 14 Max natuurlijk.

0: Welke richting gaan we zo meteen op ons Ninatje?
1: Ik weet het eigenlijk nog
0: wat
1: niet.
0: Wat denk je van Sirtaki Vollenbakkie?
1: Wat denk je van? Nee.
0: Ja, maar een bokaal met snoep. En er is allemaal snoep in. En mensen kunnen dan hun liedje kiezen. En dat is dan hun favoriete snoepje. Het is heel simpel eigenlijk hoor, Nina, Black Friday.
1: Je maakt het altijd heel ingewikkeld.
0: Ingewikkeld?
1: Ingewikkeld.
0: Ik ben de simpliciteit zelf. Dat heb ik niet gezegd. Wat ik wel kan zeggen is deze vrijdag... Allee, er was nog nooit een vrijdag zo mooi als die van vandaag. En dat gaat door jou komen, door jou die het juiste favoriete feestliedje stuurt in die app van VRT Max. Titel en artiest.
2: Een dubbele moord.
3: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
4: Wat ik heb gedaan.
2: En achter één van de bekentenissen...
5: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
2: ...ligt een wereld vol leugens.
6: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
2: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
7: Dit is meneer bullshit.
8: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
2: De 12, de botoxmoorden. Nu volledig op VRT Max.
9: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
10: Nog even, alles goed.
9: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
11: Come on.
9: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
13: Vanavond een currieke?
12: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
13: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
15: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
14: Zo fris en stralend.
16: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
15: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
16: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
14: Allega's.
17: Naar Gamma.
18: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Gamma, jouw verfexpert.
2: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Altijd zeker.
19: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
20: Goh.
19: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
20: Check.
19: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. B-bad.
18: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
21: Nina Black Friday.

0: En het is hier echt precies al 4 uur 's nachts. En dat komt allemaal door DJ Nina Black. Ze doet dat elke vrijdagavond hier tussen 7 en 9. Dan leidt ze al jouw verzoekjes aan elkaar hier in Nina Black Friday. En wij zijn altijd blij met verzoekjes, Nina.
1: Heel blij. Maar een beetje inspiratie.
0: Zeker. Dit is haar eigen inspiratie en die is duidelijk op, want dit is de Macarena.

Dylan Voet uit Sint-Katelijnen-Waver. Die wou graag iets anders dan No Broke Cowboy. En dat doen we met plezier natuurlijk hoor. Wie heeft er zin in een lekker klassiek?

0: Geen probleem, we gaan nog een beetje reclame geven, hè. Dat is zeker dat. Maar hoe doen we dat nu weer hier zo, hè?
1: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
2: We're not gonna die out here.
1: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: De Preventieminuut, met AXA Verzekeringen. September, dat betekent een nieuw werkjaar en misschien ook een nieuwe gewoonte. Misschien heb jij je voorgenomen om vanaf nu te gaan carpoolen met collega's. Dat is slim, want je deelt niet alleen de brandstofkosten. Minder auto's op de weg zorgt ook voor een vlottere doorstroming en minder uitstoot. En onderweg is er altijd tijd voor een goed gesprek, een leuke playlist of wat nieuwtjes van op de werkvloer. Ook op vlak van verzekering zit je goed. Bij een ongeval zijn bestuurder en passagiers beschermd voor lichamelijke letsels tijdens het woon-werkverkeer. En schade aan derden valt onder de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid auto. Zo wordt carpoolen een slimme keuze. In alle vertrouwen. Tot maandag voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu... Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf 19.900 euro.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Mannekes! Bompie! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
8: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
7: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
8: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
7: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
9: Allega's!
10: Naar Gamma!
11: Ontdek Soulful Sage en krijg...
0: En dan nog een beetje nieuws, hè. Zeker.
12: Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BeFast heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
13: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voorhanden hebben.
12: Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+ gemeenschap in Turkije. Ze eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die daar deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, beschadigen van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en cafés in het hele land. President Erdogan ziet de HDP-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als de oorzaak van een dalende geboortecijfer. In heel wat Europese steden zijn er dit weekend acties om die praktijken aan te klagen. Op de luchtmachtbasis van Floren in de provincie Namen zijn vandaag nieuwe F-35 gevechtsvliegtuigen voor de luchtmacht aangekomen. Over hoeveel toestel het gaat wil Defensie niet kwijt. Vorig jaar in oktober kwamen de eerste Belgische F-35's aan in ons land. Dat waren er toen 4. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis Luke in de staat Arizona staan nog 8 toestellen te wachten. Die blijven nog een tijd lang daar voor de opleiding van de Belgische gevechtspiloten. België heeft 34 toestellen besteld in totaal. De regering wil er nog 11 bij kopen. Het drugslab dat is ontdekt in een loods in Bree is een van de grootste die de voorbije jaren zijn opgerold, dat zegt het parket van Limburg. Vermoedelijk werden daar MDMA en methamfetamine gemaakt. Zo is er 180 kilogram MDMA-kristal gevonden, zegt Anne Loenders van het parket.
2: Om je een idee te geven, met 180 kilo MDMA-kristallen kunnen er toch wel minstens 800.000 pillen gemaakt worden, dus dat is toch wel heel wat.
12: En dat is goed voor een straatwaarde van 2,5 miljoen euro. 4 mannen en 1 vrouw zijn aangehouden. En op de E34 van Antwerpen naar Eindhoven is rond 4 uur vanmiddag een auto gecrashed na een achtervolging door de politie. Er was lange tijd hinder voor het verkeer op de snelweg richting Nederland. De auto werd met een hoge snelheid vanuit Berchem achterna gezeten door patrouilles van de lokale en federale politie. In de hoogte van Vosselaar, net voor de uitrit Turnhout-West, ging het mis en botste de auto met een vrachtwagen. De politie kon 2 inzittenden arresteren. Het is nog niet duidelijk waarom zij niet wilden stoppen. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten.
10: M&M. Laurens Luiten.
0: Ho, ho, hold your horses als je nu hebt aangevraagd in de app van VRT Max. Want die komt

0: Eminem.
1: We're from Mr. 305.
2: Want die komen er allemaal nog aan, hoor. Maar laat ze maar komen. We gaan dat fixen.

0: Wist je dat die momenteel extra veel gestreamd wordt met Come On?
1: Ja, om een hele goede reden.
0: Ja.
1: Ik wou eigenlijk Kent Holders niet meer draaien, omdat ik dat een beetje kapot gespeeld vond. Maar nu draai ik het expres.

Jurgen Corina uit Hoeje. Die zegt dat de avondservice echt voorbij vliegt. En dat allemaal door de muziek en de skills van Nina Black. Das lieve Nina.

0: Ah, Justin Bieber met Somebody to Love. Daar wordt op mensen toch altijd een klein beetje hoopvol en gelukkig van. Dat mag ook altijd wel een klein beetje. Hè. Hoop kunnen we altijd gebruiken. En er zijn mensen die lieve dingen willen zeggen.
1: Black Friday.
0: Talke de Rademaker uit Brecht had een heel bericht geschreven, Nina. Ze had graag eigenlijk iets gezegd tegen haar beste vriendin Sanne. Ze logeert namelijk sinds januari bij haar. Maar ze vertrekt nu naar een appartementje. En Talke zegt, amai, maar ik ga die zo hard missen. Want wij zijn zo hard aan elkaar gehecht. En ook aan haar hondje, aan Mila. We hebben zoveel meegemaakt, gelachen, gehuild, zotte toeren uitgehaald. En dus ja, ze heeft gewoon zoiets van, ik wil echt dankjewel zeggen. En dus hopelijk gaan ze nog veel contact met elkaar houden. En vooral voor altijd besties blijven.
2: Dus, oh, dat is heel cute.
0: Ja, Sanne en Talke klinkt als een zeer oorlijk duo. Dus dat gaat helemaal goed komen. Die gaan elkaar blijven zien natuurlijk. En anders zijn er altijd wel de feestjes waar je samen terechtkomt. Dat kan ook altijd gebeuren. Want hoe vaak gebeurt het wel niet, Nina, dat je ergens gaat dansen of dat je ergens op café bent of ik weet niet waar en dat je ineens denkt van, ah, oeh, ik heb je al keilang niet meer gezien. Hoe is het?
2: Bij mij gebeurt dat eigenlijk niet zo vaak.
0: Oké, dit was dan weer de sfeerspons van de dag. 8:20. Noteer het in het boekje. De sfeerspons Nina Blak is weer volop...
2: Kan je dat blijven zeggen, Nina Blak?
0: Ja, Blak en Dekker. Maar...
2: Nee, maar weet je waarom ik dat niet mensen niet vaak tegenkom? Omdat ik blind ben. Ik heb dat heel vaak dat ik vrienden tegenkom en dan zeggen ah, hey, en dan denk ik, hey, en dan weet ik totaal niet tegen wie ik aan het praten ben.
0: Heb jij je lenzen in?
2: Ja, maar ik ben ook nachtblind. Dus zelfs met lenzen...
0: Heb jij je nachtlenzen in?
2: Nee, dat bestaat niet. Ik heb wel een nachtbril. Als ik met de auto rijd, dan heb ik een speciale bril die ik boven mijn lenzen nog eens aanzet.
0: Oké, ik ben heel blij dat dat toch wel een beetje lukt. Kan je alsjeblieft een klein beetje voorzichtig zijn in je leven, Nina?
2: Dat doe ik. Ik neem chauffeurs mee.
0: Ja, en je slaat je voeten om. Die zijn helemaal blauw dan...
2: Zo, maar voor de rest...
0: Zo voorzichtig ben je ook weer niet, hè?
2: Ik ben een klein beetje lomp, maar het valt eigenlijk allemaal wel mee.
0: Is dat iets dat DJ's in het algemeen zijn soms een beetje lomp? Want ik doe ook heel vaak dat ik blauwe plekken en zo heb.
2: Nee, ik denk dat dat echt gewoon aan ons ligt.
0: Zijn we gewoon wild en onbezonnen?
2: Ja, exact dat.
0: Wild en onbezonnen. En die songs die gaan ook zo klinken hier in Nina Black Friday. Dus heb je nog een wild en onbezonnen nummer, denk je dat het nog straffer kan? Altijd welkom in de app van 14 Max.
1: Nina Black Friday. M&M. Laurens Luijten en Nina Black.
0: Je zegt dat verkeerd, hè? Je zegt Nina Black Friday. Het is Nina Black.

Jammer, jammer, jammer. Een beetje French Disco House erbij. Stijn Jacob uit Antwerpen had een goed idee. Ken je dat dansje nog?

0: Is Wouters blij?
1: Ah, en dit is epic hier, hè. Alles gaat lekker, alles gaat goed. Want het is vrijdagavond, het is niet naar Black Friday zelfs. En dan gaat alles veel smoother. Daar is Dotan. Lang geleden, hoor.

0: Maar een zotverrader die binnenkomt in die app van VRT Max. Feline de Vrieze uit Moerbekewaas. Vind ik trouwens een heel mooie naam van een plek. Moerbekewaas. Klinkt als uit een sprookje. Die zegt, goedenavond Nina en Laurens, mijn vriend Sander en ik zijn onderweg van de Côte d'Azur naar huis. En door pech, een platte band, zijn we pas 6 uur later kunnen vertrekken dan gepland. We hebben nog een rit van 5:30 voor de boeg. Maar Nina haar mix helpt ons om de moed erin te houden. Mijn vriend die aan het rijden in is, die doet dat supergoed. Dus,
1: oh, wat fijn.
0: We gaan dat regelen.
1: Veel succes, jongens.
0: Die platte band, we gaan dat vergeten en we gaan gewoon rijden, Feline en Sander. Dat is het allerbelangrijkste. Rijden, rijden en roeien. Dat wij nog geen zo'n geluidje hebben. Roulé, roulé, dat snap ik niet. Dat moeten we nog eens een keertje maken. Ondertussen op de weg, op de E313 naar Hasselt. Een kwartier vertragen tussen Ranst en Massenhoven. En door werken is er dit weekend hinder op de Antwerpse ring richting Nederland in Antwerpen-Oost. Vanaf 10:00 tot maandag ochtend 5:00 wordt de afrit Deurne afgesloten. Ook de aansluiting van de E313 richting Antwerpen met de ring naar Nederland gaat om 10:00 dicht tot zaterdag 8:00. Zolang is op de ring in Antwerpen-Oost maar één rijstrook beschikbaar.

0: op slot. Je bent zo fanatiek. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik.
1: Ah, een klein beetje traag in het leven, dat is altijd leuk. Godfried van Horen Hendricks, wacht een prachtige naam, die zegt dat elke vrijdagavond dit de vaste show is in zijn strandpaviljoen Reuring in Horen in Noord-Holland. En de keuken en de spoelkeuken gaan helemaal los op de muziek van Nina Black. En er waren nog landgenoten die ook nog heel lang onderweg waren.

0: Ze is niet mee, ons Nina.
1: Nee, mijn koptelefoon stond niet aan.
0: Dat schuurmomentje is. En dan vraag ik dat je broek nog heel is.
1: Nu wel nog. De avond is toch jong.
0: Ik zat met mijn zus op Maanrock. En die Griet...
1: Die Griet. Laurence, je taal.
0: Wij zaten daar met z'n twee keer te schuren op uw muziek.
1: Oh, op mij?
0: En, ja, en die bukte en die had zo een ding aan. Zo'n pakket één stuk.
1: Ah, een body.
0: Nee, met broeken
1: een
0: al.
1: Een playsuit.
0: Nee, een dingen. Nee, ja.
1: Wel ja, wacht, een lange playsuit.
0: Ja. En wat gebeurt er? Wij bukken en ineens staat Ilja Rits van tot aan haar dingetje tot van boven open. Kapot. Dat kon een paar keer daar zip, zip, zip aan doen. Het was

0: een klein beetje puzzekadels. En dat mag wel, hè, want die treden, van, die treden vanavond op in het Sportpaleis. Nee, is niet waar. De AFAS-dome in Antwerpen.
1: Oh. Dat was een grandioze fout, hè?
0: Ja, maar ja, zeg.
1: Dat is zoals je nu zou zeggen, ga naar de M&M-app. Nee, de mensen moeten naar de VRT Max-app gaan, hè.

0: echt erg dat ik je moet corrigeren terwijl je mij een bedweter noemt.
1: Ik wil eerst een neusbeter noemen, maar dat klopt niet. Een neusbeter.

0: Ik heb het gevoel dat die song helemaal terug is. Brainpower en dansplaat. Ik hoor die tegenwoordig meer en meer en meer. En ik ben zo blij met die revival.
1: Is dat nu pas die revival?
0: Ja, oké, dat is altijd zo'n klein beetje gesudderd. Hè, want dat is zo'n groot nummer natuurlijk geweest. Dat is altijd wel hier en daar natuurlijk altijd even gespeeld geweest. Maar nu hoor ik het echt meer en meer.
1: Echt? Mij is dat nog niet opgevallen. Maar ik moet misschien ook gewoon meer naar clubs gaan.
0: Maar jij zit daar al elk weekend, Nina Black.
1: Dat

0: Nou, breng hem terug.
1: Dit was weer Nina Black Friday op deze heerlijke vrijdag. Straks krijg je Laura Govaerts die weer een dik feestje maakt. Volgende week weer lekkere plaatjes die jij kan aanvragen in de app van 14 Max.
2: Zometeen in M&M Party.
3: Een uur lang.
2: Non-stop party met Laura Govaerts.
4: Het is 9 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het onderzoek naar de mogelijke komst van de Einstein-telescoop naar de Voerstreek in Limburg wordt nagegaan of samenwerken met Sardinië een oplossing kan zijn. De telescoop wordt een groot ondergronds observatorium om zwaartekrachtgolven te meten. Voor de locatie ervan is er concurrentie tussen de Voerstreek, Thailand-Sardinië en Sachsen in Duitsland. Maar in plaats van één ondergrondse driehoek is misschien een L-model op twee plaatsen mogelijk. Topfysicus Thomas Hartog is voorstander.
5: Mijn aanvoer is dat we toch een keer serieus moeten overwegen of dat we van dit fantastische regionale project geen volwaardig Europees project willen maken. Ik denk dat dat uiteindelijk een meer ambitieuze en een sterkere fundering geeft als de ondergrond dat natuurlijk toelaat in de Voerstreek.
4: Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BeFast heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. En daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in de rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
6: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt, bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voor handen hebben.
4: En door de erkenning kan België bij internationale noodsituaties snel en efficiënt hulp bieden binnen een internationaal kader. Aan de Turkse ambassade in Brussel hebben enkele honderden mensen betoogd tegen de aanval op de LGBTQIA+ gemeenschap in Turkije. Zij eisen gerechtigheid en de onmiddellijke vrijlating van de tot nu toe 150 mensen die er deze maand zijn opgepakt. Ze worden beschuldigd van obsceniteit, beschadiging van de jeugd en criminele activiteiten. De Turkse politie deed invallen in huizen, bij organisaties en in cafés in het hele land. President Erdogan ziet de Holibi-gemeenschap als een bedreiging voor het traditionele gezin en als oorzaak van het dalende geboortecijfer. In de hoogste voetbalklasse nemen AA Gent en Standaard tegen elkaar op. Peter van den Bemt, jij volgt het. Hoe staat het daar?
7: Nog altijd 0-0 na 14 minuten, maar wel een vliegende start van de co-leider in de competitie. AA Gent met al 4 keer doelgevaar in de eerste 10-12 minuten. Schot van Sonko in de korte hoek. Van der Heijden een kopbal goed verlengd. Een vrije trap van de Lorsche en een scherpe voorzet van Balikwisha. En 4 keer was daar heel erg goed keeperswerk van Mathieu Epolo, de doelman van Standaard. Standaard dus voor het eerst verloren vorige week. En hier dus al van bij het begin van de wedstrijd onder druk van AA Gent. Maar voorlopig blijven de Roesjes wel overeind na 14,5 minuut 0-0.
4: Dank je, Peter. Vanavond meer wolken, temperaturen van 8 tot 16 graden. Aan zee kans op wat gedruppel. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat lichte regen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Blokletter. Wanneer kwaliteit telt. Je schrijft Blaklader.
2: M&M.

0: Een uur lang de beste beats
1: van DJ-licious.
2: Het is 10 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon heeft de jury zich uitgesproken over het lot van de 6 beschuldigden. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Jairons vader en 5 mensen die in het huis woonden stonden terecht. Filip Heijmans, je hebt het gevolgd. Wat is het verdict?
3: Wel, volgens de assisejury is de vader van Jairon de enige schuldige aan zijn dood. Hij nam alle beslissingen en zo besliste hij ook om niet in te grijpen toen zijn zoon ernstig ziek werd. Als hij zelfs een paar uur voor zijn dood medische hulp had ingeroepen, dan had hij Jairons leven wellicht nog kunnen redden, zei de assisevoorzitter. Maar hij verkoos om blind op God te vertrouwen en zo heeft hij Jairons dood aanvaard. Daarom is hij schuldig bevonden aan moord. 4 van zijn huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon onvoldoende verzorging hebben gegeven, maar dat heeft volgens de jury niet zijn dood veroorzaakt. Een 6e beschuldigde is vrijgesproken. Hij was niet op de hoogte van Jairons toestand. En dat veroorzaakte nogal wat ophef in de zaal. Zoals je misschien nog altijd rondom mij kunt horen, is de familie van Jairon nogal boos over die vrijspraak. Maandag volgden debatten over de straf. De vader kan levenslang krijgen. Voor de 4 anderen kan dat in principe tot 3 jaar worden.
2: Dank je, Filip. Het veldhospitaal van het Belgische noodhulpteam BIVAST heeft van de Wereldgezondheidsorganisatie een certificaat gekregen. Daarmee erkent de WHO dat het veldhospitaal beantwoordt aan de hoogste kwaliteitseisen voor hulpverlening in rampgebieden. Het werd een eerste keer ingezet na de grote aardbeving in Turkije 3 jaar geleden. Vrijwilligster Leen Leus was er toen bij.
4: In Turkije stonden wij in Kirikan opgesteld naast het reguliere ziekenhuis. Dat kon op dat moment niet meer gebruikt worden, omdat er bepaalde instabiliteit was ten gevolge van de aardbeving. Maar ook bepaalde nutsvoorzieningen vallen uit wanneer er een ramp gebeurt. Bijvoorbeeld de watervoorziening of de elektriciteit. En dan kan een veldhospitaal naast een hospitaal zeer zinvol zijn, omdat wij wel al die logistieke zaken ook voorhanden hebben.
2: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump zo net aangekondigd. Volgens hem brengen ze voortdurend fake news en dat kan niet, zegt Trump, als je verslag uitbrengt over de president, de regering of de VS. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijs voor dat fake news gaf Trump niet. Het lijkt een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistische houding als zij berichten over het beleid van de regering Trump. Het Noorse Koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald. Hij overleed liever eind augustus. Hij was 89 en vorige week is hij begraven. Hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist die de vorm heeft van een schip. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Het staat symbool voor de liefde van Harald voor de natuur en zijn zorg voor toekomstige generaties. De sarcofaag is geplaatst in het Koninklijk Mausoleum in Oslo. Sport in de hoogste voetbalklasse speelt AA Gent in eigen huis tegen Standaard. De nummer 2 tegen de nummer 6 in de stand is dat. Peter van den Bent, hoe staat het daar?
5: Voorlopig nog altijd 1-1. 10 minuten ver in de tweede helft. En AA Gent dacht dat er met 1-0 voorsprong ging rusten tot Niels gelijk maakte. Frisse start van Gent met een paar goede kansen. Goede reddingen ook van doelman Epolo. Dan was het Standaard dat overnam zonder al te veel doelgevaar. Tot dan ineens Flater Karamoko afgestraft voor Vergara voor de 1-0 voor AA Gent. En daarna Standaard dat nog wel probeerde, maar niet meer dan 1 grote kans voor Gent. Meer genoteerd, nog eens een goede redding van Epolo, de gelijkmaker van Nielsen. En nu bij het begin van de tweede helft aandringen van de Roesjes. Daar net een goede kans voor Toeschaar, maar de save op de lijn van der Heijden. En dus blijven we voorlopig bij 1 tegen 1 tussen Gent en Standaard.
2: Dank je, Peter. En na de eerste dag in de zevenkamp in Talons in Frankrijk staat Norwitz op de eerste plaats. Naffi Thiam is tweede. Na 4 onderdelen leidt Fitz met 14 punten meer dan Thiam. Morgen zijn er nog 3 onderdelen. Het weer vannacht meer wolken, aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken met mogelijk wat lichte regen aan zee. Er staat vrij veel wind bij temperaturen tot 23 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Dit is jouw vrijdagavond op M1. Eminem. Eminem Party. DJ Licious.

0: 11 uur, goedavond. VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. 6 mensen stonden terecht. Jairons vader die weigerde om in te grijpen en 5 huisgenoten. Zij geloofden dat Jairon wel zou herstellen met de hulp van God, zelfs na zijn dood. 4 van hen zijn schuldig bevonden aan het niet geven van medische zorg. Een 5e huisgenoot is vrijgesproken. Walter van Steenbrugge, de advocaat van de moeder die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
1: Er zijn alleen maar verliezers in zo'n zaak, maar wij zijn natuurlijk als burgerlijke partij heel tevreden dat onze stelling gevolgd is door de jury. Dus dat is wel een opluchting en het was echt wel een rollercoaster de ganse week. Heel veel emoties, ook de jongens, de broers van Jairon. Vader staat terecht en moeders is burgerlijke partij, dus veel ambiguer en complexer kun je niet hebben.
0: En komende maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump aangekondigd vanavond. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news en als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en goede media. En dat is niet het geval bij die 3, zegt Trump.
2: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
0: Ja, maar de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. Bewijs voor dat fake news gaf hij niet. Het lijkt eerder een aanval op de persvrijheid. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor een kritische en journalistieke houding als zij berichten over Trump. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard. Komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Peter van den Bent.
3: Met een welgemikte kopbal in het slot hield Christian Burgess AA Gent op kop van het klassement na een wedstrijd waarin Standaard de even knie was, maar zichzelf de das omdeed. Gent startte scherp en doelman Epolo moest dan snel 4 keer goed redden op pogingen van onder andere Sonko en Van der Heijden. Daarna nam Standaard over, zonder doelgevaar weliswaar, en op het half uur strafte Vergara ineens een misser van Karamoko af voor de 1-0. Vergara was ook nog dicht bij een 2e goal, maar net voor de pauze lette Gent even niet goed op en Nielsen maakte ineens gelijk 1-1. Veel minder kwaliteit en spektakel dan na de pauze. Gent voetbalde niet goed meer en Standaard was een periode baas met ook wat halve kansjes voor Toesgaar en Nielsen. Het spel golfde dan wat slapjes over en weer, maar Gent won dus toch nog met een kopbalgoal van Burgess 7 minuten voor tijd. 2-1 dus, AA Gent gaat op een roze wolk de interlandbreek in. Standaard blijft ineens hangen met 0 op 6.
0: Vannacht meer wolken aan zee, kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken, mogelijk wat motregen aan zee. Vrij veel wind en temperaturen tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: M&M. Dit is jouw vrijdagavond op M&M. M&M Party. M&M Party Hits.
5: Mixed by Erwin de Nul.
6: All aboard the night train.

0: is middernacht, VRT Nieuws met Brecht Schabrechts. Op het assiseproces in Antwerpen over de dood van Jairon, de jongen van 14, heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
1: Hevige emoties na de uitspraak.
2: Allemaal rustig.
1: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
3: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
1: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
4: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
1: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven, maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
5: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar wordt berecht.
1: Maandag beslist het assisehof welke straf ze krijgen.
5: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: De Amerikaanse nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico zijn niet meer welkom in het Witte Huis. Dat heeft president Trump vanavond aangekondigd. Volgens hem brengen zij voortdurend fake news. En als land heb je een goed kiessysteem nodig, goede grenzen en eerlijk nieuws, zegt Trump. En dat is niet het geval bij die 3, volgens de president.
6: Because they're fake news. You get so tired of reading and seeing fake news. When you look at CNN, it's just fake. That's why their ratings are no good. But our country has to have honest news. You know, you don't have a country unless you have, as I say, borders, good voting. We're straightening them out. The borders are unbelievable.
0: Ja, de grenzen zijn wel geweldig, zegt Trump. En mogelijk volgen er nog meer nieuwsmedia. Bewijs voor dat zogenaamde fake news gaf hij niet. En zo lijkt het eerder een aanval op de persvrijheid die beschermd is in de Amerikaanse grondwet. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn al ruim 1000 gevallen gemeld van seksueel geweld. Dat zegt het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN. En dat aantal is wellicht maar een fractie van het werkelijke aantal. 9 op de 10 gevallen worden toegeschreven aan Russen. Daders zijn vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer geworden van seksueel geweld. Het Noorse koningshuis heeft voor het eerst beelden getoond van de laatste rustplaats van koning Harald, die eind augustus is overleden. Hij was 89. Vorige week is hij begraven en hij ligt in een sarcofaag, een stenen doodskist in de vorm van een schip, symbool voor zijn liefde voor zijde. En opmerkelijk, de steensoort kan CO2 uit de lucht halen. Dat staat symbool voor zijn liefde voor de natuur en zijn zorg voor de toekomstige generaties. De sarcofaag van koning Harald is geplaatst in het koninklijk mausoleum in Oslo. In het voetbal heeft AA Gent in eigen huis met 2-1 gewonnen van Standaard. Komt zo alleen aan de leiding in het klassement. Verdediger Christian Burgess was de matchwinnaar met een kopbaldoelpunt in het slot van de wedstrijd. We bleven gaan voor dat tweede doelpunt, zegt Burgess. En de bal kwam perfect op het hoofd.
7: I thought second half we were a lot better. Dominated the play a little bit. I think we were pushing for that second. And then yeah, the ball was right in my head. And tried my best not to miss it.
0: AA Gent heeft nu 3 punten meer dan Unio, dat zondag speelt. Het Standaard blijft voorlopig 6e. Het weer nog vannacht meer wolken met aan zee kans op wat gedruppel en tot 16 graden. Morgen zon en veel wolken. Mogelijk wat motregen aan zee, vrij veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Zo vrijdag 18 september. Zit erop. Een goede nacht.

0: Dit is deze week de M&M Big Hit.
1: Adela, Ain't in LA.

0: M&M.
1: Wij waren de belofte, twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd de jongen ziek in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij stierf en pas 2 maanden later werd zijn lichaam gevonden op een bed door de politie. Op het Assize-proces in Antwerpen stonden 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon, is opgelucht.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: Maandag wordt de strafmaat bepaald. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. Fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn er al ruim duizend meldingen gekomen van seksueel geweld. Dat zegt de VN. Het aantal is waarschijnlijk maar een fractie van het werkelijke aantal. In 9 op de 10 gevallen zouden Russen de daders zijn. Vooral militairen, maar ook werknemers van gevangenissen en veiligheidsdiensten. De slachtoffers zijn voornamelijk mannen, vaak krijgsgevangenen. Maar ook vrouwen en kinderen in de bezette Oekraïnse gebieden zijn slachtoffer van seksueel geweld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaar gewonnen met 2-1. Standaarspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: In het klassement blijft Standaar voorlopig 6e. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be. M&M.

0: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen. Doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen 1 geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Nog in de Verenigde Staten is een voormalige gevangenisdirecteur uit Syrië veroordeeld tot 60 jaar cel vanwege foltering. De man leidde tijdens het Assad-regime 3 jaar de Adra-gevangenis, net buiten de hoofdstad Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man